0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: to shout, "You're worthy, God."
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op GA.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

gospelzender van Nederland. God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de les hebt geluisterd. Of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven, om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Alright. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeef elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd, teleurstelling, pijn wat daar weer uit voortkomt en afwijzing en nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent en nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen of door gebeurtenissen, ja, maar meestal wat door toedoen van anderen is, zeg maar. En we vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven, omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd, dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen, wat we hebben meegemaakt, zeg maar, dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn en welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn en onbegrip zijn en wanhoop zijn en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd. En het haalt iedere keer die oude wonden weer open. En iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, het hoeft ook niet meer die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend, die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel, weg een watje. Maar vergeven is zo een krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op de andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan, ja, waar ligt de grens? Er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hé, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat er, dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in ons wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is vergeving. En zoals hij is, zo ben ook jij nu, want je bent geschapen naar zijn gelijkenis. En daarom ben jij nu vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit jouw nieuwe mens, in staat om te leven zoals hij is in deze wereld. Dit is, man, dit is mindblowing. Dit is gewoon geweldig. Dit is gewoon powerful. Dit is gewoon ongelooflijk. Dit is gewoon prachtig. Dit is gewoon prachtig. Jezus vergaf alles wat we hem hebben aangedaan. Alles wat wij Jezus hebben aangedaan, dat heeft hij ons vergeven. Nou, weet je, het is niet alleen maar dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nee, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Denk ik, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laat stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je, hoe je misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel, in dit geval, Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, maar zal hij me ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of weet je, en zoals ik al zei, ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van ja, weet je, hij heeft je zonde vergeven. En ik dacht van ja. Ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik. Weet ik veel, dat ik overspel heb gepleegd in het begin toen ik nog geen kind van God was en ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en mijn moeder zoveel verdriet heb gedaan, dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven? Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde en mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven? Ja, ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven, maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja, maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan hebben, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven en ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? Ik zeg, omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles, alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23, vers 34, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald, want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen 2 tellen is hij de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Door Stefanus nam ook dezelfde houding aan, want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God en liep over van liefde. In Handelingen 7, vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man. Hé, hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Auw, man. Hé, hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker? Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken. En zal ik jou even een steen tegen je ei gooien? Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen die klaar zijn om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, je wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen en ga zo maar door. En terwijl ze aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar hij zei, reken hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, dat is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk in wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje ik van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt.

1 vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18 vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had: Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt: ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Come on, mensen. U weet al waar dit naartoe gaat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar. Slechte dienaar. Ik zou niet willen dat God dat tegen mij zou zeggen. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar. Als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon blauw, dit is gewoon powerful. Dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven, kwijtgescholden, omdat hij zegt: heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon, dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester, van die heer. Hey, wat? In de baai is met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een antidoot, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie, depressie en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een antidoot daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden, omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, en mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde, weet je, we hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook, maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren, op een hele heftige manier, op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost en leven van mijn jaren.
Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

looks like freedom, and it's headed our way.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Vanavond gaan we het hebben over de vrucht van de geest. We gaan het hebben over de vrucht van de geest. En ondanks dat we een ledwall hebben van 100.000 euro, gebruik ik ook nog steeds een whiteboard van 100 euro. Gewoon omdat ik het lekker vind. Kijk, even. Huppakee. De vrucht. Kijk, die schrijven tenminste. Huppakee. Zo. De vrucht van de geest gaan we het over hebben. En eigenlijk als je nadenkt over het thema de vrucht van de geest, wordt hier vrij weinig over gepreekt. Er wordt vrij weinig onderwijs over gegeven. Het wordt wel genoemd, maar er wordt niet zo vaak dieper onderwijs over gegeven. En soms wordt het ook gezien als een wat saaier thema, terwijl het is zo'n relevant, zo'n belangrijk thema en ook zo'n rijk thema voor je leven. En we gaan lezen in Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 16. Galaten 5 vanaf vers 16. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Ik heb geen mooie PowerPoint vanavond, maar ze hebben wel wat teksten op de beamer. Galaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Dat hebben we al een keer eerder ook gelezen bij de Holy Spirit School. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dan komt de tegenpol. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Amen. Even tot zover. Nou, hier lezen we dus over de werken van het vlees. En je zou soms ook kunnen zeggen, als je in die context ziet over de vrucht van ons vlees, wat is het resultaat van als we ons vlees de gang laten gaan, dan somt het allerlei negatieve dingen op, van hele heftige dingen. Maar ook dingen zoals jaloersheid, oneenigheid, ruzie. Dingen die soms christenen best wel geneigd zijn om goed te praten of waar we excuses voor hebben. Maar het blijft van het vlees. En het is heel duidelijk niet vanuit de geest. De geest laat totaal ander karakter zien en een totaal ander gedrag zien. En dan somt hij op de negenvoudige vrucht van de geest. Net zoals er negen gaven zijn van de geest, is er een negenvoudige vrucht van de geest. Liefde, het Griekse woord agape. En we gaan ze ook wel allemaal een beetje uitdiepen. Ik ga vanavond eerst een fundament leggen erover en kijken, misschien dat we er een paar behandelen. Liefde, agape, staat er in het Grieks. Vreugde, ik zet ze hier meteen even neer. Liefde, dat is de eerste die genoemd wordt. De tweede is vreugde. Andere vertalingen zeggen blijdschap. De volgende is vrede. Vrede als vrucht van de Heilige Geest. Geduld. Ik heb in mijn eigen aantekening ook even wat Engelse vertalingen. Want de Engelse vertaling zegt heel mooi long suffering. Long suffering. Lijkt iets anders als geduld. Long suffering. Goedheid. Iets waar ook Keith over gepreekt heeft. Goedheid. Vriendelijkheid. Nou, deze stiften mogen blijven, hoor. Die gaan niet vliegen. Geloof. Het Griekse woord pistis. De Engelstaan zegt daar faithfulness. Zachtmoedigheid. En als laatste somt hij op. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Een hele, hele belangrijke. Self-control, zegt de Engelse vertaling. Nou, er is nog één tekst die spreekt over de vrucht van de geest. En dat is Efeze 5, vers 9. Efeze hoofdstuk 5, vers 9. Daar lezen we het volgende. Want de vrucht van de geest bestaat in, de Engelse vertaling zegt, is in. En dat is meer een soort overkoepelend, samenvattend iets. Dus het staat niet de vrucht van de geest is, maar de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dus deze vrucht van de geest bestaat in alle goedheid. Dat is ook een vrucht van de geest, die wordt opgenoemd. In alle goedheid, rechtvaardigheid en als laatste zegt hij waarheid. Sommige vertalingen zeggen daar de vrucht van het licht. De vrucht van het licht. Andere vertalingen zeggen daar de vrucht van de geest. Er zijn verschillende manuscripten met verschillende bewoordingen. Maar laten we hier even gewoon aannemen. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Oké, ik wil even neerzetten vanavond om te beginnen. Om even goed de vrucht van de geest te begrijpen. En we gaan weer beginnen door Mark Boer te tekenen. Nee, ik ga nou niet Mark Boer tekenen, want dat, als ik het ga proberen, dan gaat het natuurlijk. Vorige keer ontstond het profetisch, hè, lieve mensen. Toen ging het gewoon spontaan. Zo. Hier hebben we weer ons poppetje. En we tekenen weer eventjes een heel mooi hartje. Een brein, symbool voor de ziel. En we hebben natuurlijk de geest. Jouw wedergeboren geest, die vervuld is met de Heilige Geest. Dus hier doen we even een kleine G. En die is vervuld met de geest, met grote G. Ja? Nou, een van de eerste dingen die ik wil aanhalen. Sommige mensen zullen wel, wie heeft wel eens gehoord dat het niet zou zijn de vrucht van de geest, maar de vrucht van je geest, van de wedergeboren geest. Er zijn mensen die dat onderwijzen. Zijn er mensen die dat onderwijs wel eens hebben gehoord? Heel goed, want het is ook niet waar. Dus, maar ik wil het wel even noemen. Er zijn mensen die prediken, die zeggen nee, het is niet de vrucht.

van de geest. Net zoals het boek Openbaringen. Die bestaat niet, hè, lieve mensen. Oh, het is het boek Openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Daar ga ik vanavond geen onderwijs over geven. Maar dat hoor je heel veel mensen zeggen. Heeft niks met dit onderwijs te maken, maar wel grappig om even te noemen. Maar het punt is, de Bijbel spreekt niet over de vruchten van de geest. Wat zei Paulus in Galaten 5 vers 22? Hij zegt, de vrucht van de geest is... Dus het zijn niet de vruchten van de geest. En hoe moet je het zien? Het is namelijk niet zo dat, hè, als je het vergelijkt met een boom... Gaan we een boom tekenen? Echt, ik zou gewoon een tekencursus kunnen geven. Als je het even vergelijkt met een boom... Er is geen één boom waar rode bieten aan groeien. Appels, peren, bloemkolen en nou, noem maar op. Een boom brengt één soort vrucht voort, toch? En zo is het ook met de Heilige Geest. Het is de vrucht van de geest. In andere woorden, je moet het dus niet zien als een boom... waar een appel aan hangt, een banaan aan hangt... een bloemkool aan hangt, waar allerlei verschillende dingen aan hangen. Nee, je moet het meer zien als de vrucht van de geest. Dus de geest van God produceert een vrucht. Je kan het goed vergelijken met een mandarijn. Je hebt één vrucht, maar je hebt verschillende partjes. En... Het is allemaal dezelfde geest die die vrucht produceert. En de vrucht van de geest, hoe die dat uitwekt in je karakter... heeft verschillende aspecten van diezelfde vrucht die groeit. Het is een stuk liefde, het is een stuk vreugde, het is een stuk vrede... het is een stuk geduld, goedheid, geloof. Het is allemaal dezelfde vrucht van de geest. En daarom horen al die aspecten ook samen te gaan. Ze gaan ook samen. Je hebt ze allemaal nodig, ze overlappen elkaar. Net zoals je een dak hebt met dakpannen die elkaar overlappen... zoals ook met de vrucht van de geest ga je zien dat er best wel een stuk overlap zit in heel veel van deze dingen. Als je bijvoorbeeld wandelt in geloof, wandel je ook in vrede. Wandel je in vreugde, wandel je in liefde. Amen. Al die aspecten hebben met elkaar te maken. Je kan die niet van elkaar lostrekken. Als je wandelt in liefde, dan heb je ook vrede. Je hebt geduld, je hebt goedheid, je hebt vriendelijkheid, je hebt zachtmoedigheid. Al die dingen hangen met elkaar samen. Amen. Dus het is de vrucht van de geest. Dat is belangrijk om te beseffen. En wat doet de vrucht van de geest? Daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. Maar het is uiteindelijk zo mooi. Omdat wat doet de vrucht van de geest? Hij werkt het karakter van Jezus uit door jouw wedergeboren geest. Dus de Heilige Geest beïnvloedt jouw wedergeboren geest... En die wedergeboren geest die tot leven is gekomen... die wordt getransformeerd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil in jouw leven tot uiting komen. Die gaat jouw denken veranderen. Die gaat jouw ziel veranderen. Die gaat jouw gewoontes, je patronen veranderen. Weet je nog wat er zat in je ziel? Onder andere deel van je ziel... Hè, is, hebben we gezegd, dat is je karakter. Is je karakter. Dat is je denken. Dat zijn je emoties. Je gevoel. Allemaal dat soort dingen zit onderdeel, is onderdeel van je ziel. Is onderdeel van je zielse mens. Nou, wat gaat de geest van God doen? Die wedergeboren mens die tot leven is gekomen, die dood was, maar nu leeft. Die gaat jouw leven beïnvloeden. Waarbij we niet meer wandelen naar het vlees. Vroeger, zonder die wedergeboren geest, hadden we alleen dit. Amen. Maar wij spreken afhankelijk van onze eigen goedheid en bekwaamheid. En hoeveel hebben we ontdekt dat we daar niet heel ver mee kwamen? Daar liepen we behoorlijk. Sommige mensen moeten hier wel heel... dan liep je, laatst hoorde ik iemand zeggen... Nou, ik had geen kort lontje, ik had helemaal geen lontje. Hè, dat, vroeger had je van dat vuurwerk, er zat van dat snel lont aan. En dat ging je dan proberen toch los af te steken. Wie heeft dat wel eens gedaan? Zie, het zijn alleen mannen, uiteraard. Die, hè? Dat was vrij indrukwekkend, kan ik vertellen. He, maar dat is een beetje hetzelfde als de bekwaamheid van onze natuurlijke mens. Je kan met al je goede gedrag proberen te zeggen... Nou, weet je wat, ik ga wandelen in goedheid. Ik ga wandelen in... Dat, weet je, dat gaat goed, goedheid en vriendelijkheid... zolang mensen goed en vriendelijk voor jou zijn. Maar daarna kom je erachter hoe sterk dat vlees is. Wat de werken van dat vlees zijn. Maar nu zijn we niet afhankelijk van het vlees, van de werken van ons vlees. Maar nu komt de vrucht van de geest. En dat is dat de geest van God gaat aan het werk in ons karakter. Waarbij

0: deze aspecten allemaal onderdeel gaan worden van ons karakter, omdat de Heilige Geest dat in ons uitwerkt. Dus de vrucht van de geest is eigenlijk het karakter van Jezus, wat de geest van God in ons gaat plaatsen en door ons heen tot uiting wil laten komen. Weet je nog in 2 Korinthe 3, hè, daar staat, wij kijken van aangezicht tot aangezicht. En dan is het de geest van God die ons transformeert naar datzelfde beeld. Hij is ons aan het transformeren. Wij worden veranderd. Wij worden veranderd door de Heilige Geest. Dus de geest van God wil je karakter vormen. Daarom, een van de dingen die de doop in de Heilige Geest doet, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik gedoopt werd in de Heilige Geest, omdat mijn hele karakter werd veranderd. In één keer, weet je, agressie was eruit. Allerlei dingen die er altijd zaten, werd er in één keer uitgehaald. En in één keer had je iets nieuws in je en dat was de Heilige Geest. Hoeveel kunnen zeggen dat de doop in de Geest je karakter heeft getransformeerd? Amen. Het is een van de meest belangrijke dingen die de geest van God meteen doet. Wat is dat? Dat is vrucht van de geest. Dat is vrucht van de geest. Dat je karakter getransformeerd wordt. Weet je, als je karakter niet getransformeerd wordt, als je gedoopt bent in de geest, kun je wel zeggen, dan gaat er iets mis. Dat is niet van de een op de andere dag. Iemand zegt amen op basis van eigen ervaring. Amen, amen. Daarom spreekt het over vrucht. Een van de kenmerken, gaan we het zo meteen over hebben, is vrucht moet groeien. Vrucht moet je tijd geven om te groeien. Femke is met je nu aan het leren om te moestuinen. Dus de eerste keer dat hij zo'n zaadje in de grond stopt, was natuurlijk een uur later kijken, staat er al een boom. Ik heb dat voorbeeld ook wel eens gegeven. Dat, je had toen een hype van die dino-eieren. Het was een soort plastic, was dat of zo? Was dat plastic? En dat moest je dan onder water leggen. En dan, weet ik veel, na 48 of 72 uur kwam zo'n dino-poppetje kwam er dan uit. Dus Matthew had zo'n dino aangekregen. Maar die stond er gewoon heel de tijd zo naar te kijken. En hij wilde ook niet naar bed. Dus hij is zijn matras beneden in de kamer gelegd. Naast die vaas. Wij nog geprobeerd. Lieve, het staat op de verpakking. 72 uur. Het is nou 13 minuten geleden. Nee, hij moest en zou slapen naast een dino. En dan kwam hij naar boven rennen. Ik hoorde iets kraken. Kan zijn, maar het was niet een dino. Heeft tijd nodig. Vrucht heeft tijd nodig. Ja, de geest van God transformeert je. Maar vrucht heeft altijd tijd nodig om te groeien. En dat is ook mooi. Hoe verder je bent, hoe meer je gaat ontdekken hoe de geest van God je getransformeerd heeft. Amen. En dat is een van de dingen. Een van de dingen die ook niet helpt. Wie heeft wel eens een sportdoel gehad? En dat je dan elke dag in de spiegel ging kijken. En dat je dacht, er gebeurt niks. Nou ga ik nog een keer vragen, maar dan dat iedereen eerlijk is. Wie heeft wel eens gehad dat hij... Zie je, denk ik veel meer mensen. Dat werkt vaak niet. Maar als je in één keer over een periode kijkt, denk als je kijkt over 3 maanden of over 6 maanden, zie je in één keer resultaat. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. Hoeveel kunnen terugkijken en zeggen, ik ben getransformeerd het afgelopen jaar of het afgelopen 2 jaar, ik ben gegroeid. Waarom? Dat die vrucht die groeit en die groeit en die groeit. En dat wordt groter en groter en groter. Nou, dit is zo ontzettend mooi. De vrucht van de geest is dus onderdeel van onze wedergeboren geest. We gaan even lezen Efeze 4, vers 24. Efeze hoofdstuk 4, vers 24. Hele mooie tekst, want hij staat in de Bijbel. Efeze 4. Kijk, nu wordt vrucht van de geest, hè? Maar als ik diegene tegenkom die hier die dingetjes aangemaakt heeft, moet ik heel hard oefenen met vrucht in de geest. Gelukkig hebben we ook de kracht van de geest om ze los te trekken, dus dan heb je er alsnog geen last van. Efeze 4 vanaf vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens. In Efeze 4 zet Paulus de nieuwe mens en oude mens tegenover elkaar. Dit, als we alleen maar hier tot gelimiteerd waren, onze geest was dood, dat noemt de Bijbel onze oude mens. Jouw geest die dood was. Nogmaals, jouw geest bestond. Het was niet dat hij er niet was, hij was dood. Maar die is levend geworden. En die is in verbinding gezet met God. En dit is onze nieuwe mens. Dat is een supermens. Amen. Nieuwe mens. Nou gaan we verder lezen. Dat u bekleedt met de nieuwe mens. En dit is een hele mooie tekst. Hoe ziet die nieuwe mens eruit? Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Die nieuwe mens, die is exact geschapen in het beeld van een gelijkenis van God. Amen. Als de Bijbel zegt dat wij gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God, spreekt dat niet over ons lichaam. Waarom niet? God heeft geen lichaam. God is geest. Amen. Dat spreekt over onze geestmens. Die is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Een van de dingen die je moet leren is jouw geestmens is volmaakt en perfect. Daar is niks op aan te merken. Daarom zegt de Bijbel in Colossenzen, u bent volmaakt geworden in hem. Amen. Dat is geen hoogmoed, om te zeggen dat is hoogmoed. Nee. Dat is waarheid. Want de Bijbel zegt het, God zegt het. Jouw nieuwe mens, die geestmens, die is gemaakt in het beeld van gelijkenis van God. Die is volmaakt, onberispelijk, die is perfect. Amen. Want dat is jouw wedergeboren geest. Die is in Christus. Die nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, dit is het mooie. Als je kijkt naar die nieuwe mens, daarom noem ik het die supermens. Als je het boek niet hebt gelezen, lees het. Het is echt een openbaring voor mensen. Supermens. En dat spreekt. Hè, er was behoorlijk wat kritiek op, daarom hebben we de titel zo gehouden. En mensen zeggen, ja, maar we zijn geen supermens. Ja, jawel, je bent wel een supermens. We hebben het niet over je uiterlijk. We hebben het niet over je karakter. We hebben het over jouw geestmens. En die is gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. Nou, wat is het mooie? Jouw geest, als je even kijkt naar de identiteit van jouw geest. Wie ben jij? De identiteit van jouw geestmens is gelijk aan de identiteit van Jezus. Dus, je bent niet alleen vergeven, maar de Bijbel zegt, en daar heb ik wel andere onderwijs over, dat jouw geest is onberispelijk, die is heilig, die is volmaakt en die heeft de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Jij hebt de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Deze tekst zegt het ook. Die nieuwe mens is naar het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heilig. Zeg eens, ik ben heilig. En ik ben rechtvaardig. Nou, dat is niet onze eigen identiteit. Het is de identiteit van Jezus die wij gekregen hebben toen we in Christus werden geplaatst. Amen. Dat is het ding. We zijn één met Christus. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij heeft de identiteit van Jezus ontvangen. Jezus was onberispelijk. Hij was heilig. Hij was rechtvaardig. Dat hebben wij gekregen. Dat is genade. Dat is Gods cadeau.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wil jij helpen om Nederland te bereiken met de evangelie? Soulwinners Nederland, de evangelisatietak van Frontrunners, traint, bekrachtigt en zendt honderden evangelisten uit om Nederland te overspoelen met het evangelie. Daarnaast worden 30 evangelisten fulltime in dienst genomen om maandelijks duizenden zielen te winnen voor Jezus. En jij kunt hieraan meebouwen. Word Soulwinners-partner en help mee om de grote oogst binnen te halen.
4: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Daarnaast hebben we de kracht van Jezus. De identiteit, maar we hebben ook de kracht. We hebben dezelfde geest ontvangen. We konden dezelfde werken doen. Dus we hebben ook de kracht van Jezus gekregen. door de gave van de Heilige Geest. Maar nu komt het. Als we snappen, begrijpen de vrucht van de geest, wat hebben wij nog meer gekregen? Het karakter. Het karakter van Jezus. Hebben wij ook gekregen. Dat zit allemaal in die nieuwe mens, in die innerlijke mens, in die geestmens. Waarom is dit belangrijk? Dit is niet iets wat je gaat krijgen. Dit is iets wat je al hebt gekregen. Zeg eens, ik heb het al. Dus dit is niet iets waar we naartoe werken van buitenaf. Het is iets wat binnen in ons geplaatst is waar we uit gaan werken. Niet waar we naartoe gaan werken. En dat is ontzettend belangrijk. Dus wat jij doet, jouw gedrag, wordt steeds meer in lijn gebracht met het karakter van Jezus. En dat wordt dus heel praktisch, heel pragmatisch. In de context van Galaten hoofdstuk 5 heeft Paulus het over heiligheid. Hoe leef je heilig? Niet door je strikt aan de wet te houden, niet door besnijdenis, niet door allerlei regels. Nee, de Bijbel spreekt over de heiliging door de Heilige Geest. Hebben we het over gehad, een van de avonden, over de geest van God in de brieven. De Bijbel spreekt heel vaak over heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Een andere tekst, 1 Petrus 1, vers 2, spreekt ook over de heiliging door de geest. De Bijbel spreekt heel vaak over de heiliging door de geest. Laten we even Romeinen 8, vers 12 en 13 lezen. Romeinen 8, vers 12 en 13. Sommige mensen denken, ik had net Petrus gevonden. Klopt, had je maar sneller moeten zijn. Dat is flauw, hè? Oh, kijk, ze staan ook op het scherm. Romeinen 8, vers 12 en 13. Op mijn achtergrond kan je gewoon die van de vrucht van de geest houden. Als dat tegelijk kan. Wel nu, broeders, nu zijn wij aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Dus, hoe leven wij door de geest? De Bijbel spreekt heel vaak over de geest van heiliging en de geest die in ons aan het werk is. Dus wat werkt? De geest van God, hebben we gekregen de identiteit en de kracht van Jezus en het karakter van Jezus. En de geest van God werkt dit uit. Nou, dit is dus zo belangrijk om te beseffen, dat heb jij al in jouw wedergeboren geest zitten. Daarom sprak Paulus daar zo duidelijk over in Galaten 5. Hè, over wandel door de geest. En wordt geleid door de geest. Nou, dit is dus heel belangrijk. Waarom is dit dan? Andrew Womack die had jaren geleden zo'n boekje uitgebracht. En dat boekje zei, je hebt het al. En het was zo'n cover van zo'n hond die achter zijn eigen staart aanrende. Een hond die dus iets probeert te vangen terwijl hij het eigenlijk al heeft, zijn staart. En het gelijkenis was dan, en die is heel treffend, dat heel veel christenen proberen iets te verkrijgen wat ze al lang hebben gekregen. Ze hebben het al lang. Jij bent al lang heilig en rechtvaardig. Dat is niet iets waar je naartoe werkt, dat is iets waar je vanuit werkt. Je hebt ook al de gave en de kracht van Jezus, heb je al in je zitten. Dat is niet iets waar we weken voor hoeven God te zoeken en te wachten en afwachten. He, komt het wel of komt het niet? Nee, je hebt dat al. Waar zit dat in? Dat zit in die volmaakte geestmens. Dat zit in die nieuwe mens. De gaven van de geest, gaan we het ook wel over hebben, maar die functioneren ook van binnenuit. Jij hebt alle 9 gaven van de geest, draag je altijd met je mee. Amen. En je kan je daarnaar uitstrekken en dan geeft de geest, die deelt het uit en die geeft het aan je. Maar zo zit het dus ook met de vrucht van de geest. Dat is de vrucht van de Heilige Geest die uitgewerkt wordt in onze wedergeboren geest. Maar de geest van God zit in jou. Dus ook de hele vrucht van de Heilige Geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zit al lang in jou. Amen. Sommigen zeggen, maar dat voel ik niet. Klopt, en daarom wandelen we ook niet naar gevoel. Maar het is wel een heel ander vertrekpunt. Stel je voor, we pakken even zelfbeheersing. We pakken even de laatste. Je hebt moeite met zelfbeheersing, self-control. Dan kan je dat gaan benaderen als iets wat buiten jou ligt, wat je nog niet hebt. En daar naartoe gaan proberen te werken. Ja, ik wou dat ik op een dag zelfbeheersing had. Ik wou dat ik op een dag zelfcontrole. Zelfdiscipline is ook een vertaling. Dat ik de zelfdiscipline had. Ik wou dat ik dat had. Maar het vertrekpunt waarvan mensen denken en leven is, ik heb dat niet. En dat je gaat werken om iets te proberen te krijgen. En als het dan niet lukt, raak je teleurgesteld. Dan denk je, ja, zie, ik heb het nog niet. Het wordt een heel ander verhaal. In plaats van dat jij zegt, ik heb zelfbeheersing, want ik heb de Heilige Geest van God in mij. Dus wanneer ik dat nodig heb, ga ik niet vertrouwen op mijn eigen ziel, maar ga ik te raden bij de Geest van God die ik in mij heb, en die gaat jou helpen met zelfbeheersing. En dat werkt als vrucht, wat groeit en groeit en groeit en groeit. Maar je hebt het al. Dus in geloof kan jij zeggen, ik heb de liefde van God in mij. Ik heb de vreugde van God in mij. Ik heb de vrede van God. Juist op momenten dat je het niet voelt en wel nodig hebt, is het zo belangrijk om te weten dat je het al hebt. Want stel je voor, we zitten in omstandigheden waar in het natuurlijke je vrede wel eens geroofd zou kunnen worden. Is het een hele moeilijke positie, al ga jij zoeken naar iets van, ja, maar dat ligt, dat heb ik nog niet. Of Heer, u moet het geven. Heer, geef me. Nee, God heeft het je al gegeven. Nu ga je erin wandelen. Dat is wat Paulus zegt. Nu ga je dat ding beetpakken. Nu ga je van binnenuit door de geest leven. En stap je daarin. Waarom? Het is onderdeel van dat karakter van die nieuwe mens. Zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Nou, de geest van God werkt dus. Dat is ook nog even iets wat hiermee te maken heeft. Werkt dus heiligheid in ons uit. Hè? Dus Paulus heeft het ook in de context over zonde. Maar als we wandelen in liefde, als we wandelen in zelfbeheersing, als we wandelen in goedheid, dan wandelen we automatisch niet in zonde. Amen. Hè, als we in zonde wandelen, dan missen we ergens zelfbeheersing. We missen liefde, we missen iets van deze aspecten. Amen. Maar de vrucht van de geest gaat verder. De vrucht van de geest is niet alleen, wacht, God helpt mij om niet in zonde te wandelen. De vrucht van de geest gaat verder. God helpt mij om constant actief het goede te doen. En zelfs de Bijbel zegt, hè, wie weet het goede te doen, maar het niet doet, want het is ook weer zonde. Maar de vrucht van de geest is niet alleen van, nou ja, weet je, ik worstel niet meer met zonde in mijn leven. Nee, het gaat veel verder. Gods geest geeft jou de kracht voor goedheid, om goed te doen. Om actief goed te doen, om actief in vreugde, in liefde, in vrede, in geduld te wandelen. En het mooie is dat die vrucht van de geest is besmettelijk. Het beïnvloedt je omgeving. Amen. Waardoor mensen tegen jou zeggen, hoe kan het nou dat jij in zo'n situatie vreugde hebt? Of dat jij voor die mensen liefde hebt? En dan in één keer ben je een getuigenis van Christus. He, sommige mensen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt met hun ouders. Maar als je dan, iemand weet dat. En toch horen ze jou eerbaar spreken over je ouders. En toch horen ze jou vergevingsgezind. Zeg mensen, maar hoe kan dat toch? Dan kan je zeggen, nou, dat ben ik niet. Vroeger, mijn ziel. Die had er heel anders over gesproken. Maar prijs God, ik ben een nieuwe mens. En dit is wat de Heilige Geest in mij heeft gedaan. Dankzij de Heilige Geest heb ik een bovennatuurlijke liefde. Heb ik bovennatuurlijke goedheid en vriendelijkheid. Heb ik bovennatuurlijk geloof en zachtmoedigheid. Zie hoe belangrijk dit is. Omdat, we hebben het al een beetje hierover gehad, maar je zag een trend in christelijk Nederland waar er steeds meer aandacht maar komt voor die ziel en die ziel en die ziel. Hey, maar als je vanuit de ziel, sommige mensen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Als we daar vanuit de ziel, als we dat gaan benaderen. Maar wat wordt de vrucht? De Bijbel is heel duidelijk. Wie in het vlees zaait, zegt de Bijbel, een hoofdstuk later, zal uit datzelfde vlees verderf oogsten. Amen. De werken van het vlees. Dan zitten we in één keer in jaloezie, in afgunst, in woede. He, sommigen zeggen, ja, maar ga terug naar wat je ouders je aan hebben gedaan. Wat voel je dan? Ik voel woede. Ja, laat het maar vrij. Laat het daar maar zijn. Woede? Ho, ho, ho, ho. Wat zitten we hier nou maar te laten zijn? Werken van het vlees. Dat zegt Paulus niet. Laat het er allemaal maar zijn. Nee, prijs God, er staat iets boven. En dat is de vrucht van de geest. Amen. En dit is waar we mensen mee moeten nemen. Ik geloof dat dit is een heel groot deel van geestelijke volwassenheid. Is leren te wandelen door de geest. En dat we dan een heel groot getuigenis hebben. Omdat dan is ons getuigenis, Christus heeft ons geholpen. De geest heeft mij geholpen. Amen. Als mensen zeggen, hoe kan je dat doen? Door de Heilige Geest. Ik gaf wel eens het voorbeeld. We kochten een aantal jaar geleden kochten we een auto voor een voorganger, Daniel Pasterkamp. We kochten een BMW, een 7-persoons BMW. En die garage waar ik hem ophaalde, toen vroeg die man van, heb je een inruiler? En ik zei, nee, hij is om weg te geven. En toen zei hij, oh ja, nee, een oude inruiler kan je wel weggeven. Ik zei, nee. Ik zeg, deze is om weg te geven. Ik dacht eerst dat ik de AED moest halen, dat die man een soort hartaanval kreeg. En toen zei hij, nou dan heb je wel een heel goed hart. Maar toen dacht ik, vanuit mezelf, als ik niet wedergeboren was geweest, had ik hier nooit gestaan bij een BMW-dealer om een auto te kopen om weg te geven. Amen. Dan kun je zeggen, nou nee, dat is wat Jezus in mij heeft gedaan. Hij heeft mij vrijgevig gemaakt. Hij heeft gezorgd dat we kunnen delen. Hij heeft ons de goedheid van God gegeven. Amen. En dan zie je, weet je, dat soort dingen, dat zijn niet dingen die je vanuit je ziel, vanuit je niet wedergeboren mens, dat kennen mensen bijna niet. Maar dat is juist een getuigenis. Het is wat de geest van God doet. Amen. Het is wat de geest van God doet. Dus de geest van God geeft je kracht om het goede te doen. De geest van God geeft je kracht om het goede te doen. Die mandarijn is wel goed gelukt trouwens, vind ik zelf. Of een strandbal, dankjewel. Er zit geen oranje, anders kon ik hem even oranje. Oké, het volgende punt. We hebben het over een fundament. Hebben mensen hier al iets aan? Helpt dit mensen? Zie je hoe belangrijk die vrucht van de geest is? En we gaan nog een keer, we gaan een karakterschool opzetten. Ik weet niet wanneer, maar we gaan hem doen. Ik wil hem liefst misschien meteen achter de Holy Spirit School. Doen we een karakterschool. En hoe goed, hoe belangrijk zou het zijn als we dit radicaal preken? Hoeveel onrust, hoeveel gedoe, hoeveel dingen zou het uit de kerk weghalen? Uit gezinnen weghalen, uit families weghalen? Als we het gaan hebben over de vrucht van de geest. Als we mensen daarop durven aan te spreken. Dan zeg je, joh, het gedrag is niet vrucht van de geest. Want als ik kijk naar je gedrag, staat niet in dit rijtje. Dus dan moeten mensen een karakter gaan vormen. En dan komen we bij een belangrijk volgende punt. De vrucht van de geest is geen natuurlijke emotie. De vrucht van de geest is geen gevoel. Omdat heel vaak kan het zo zijn dat dit helemaal tegen je gevoel ingaat. Als er iets gebeurt dat je helemaal geen vreugde hebt uit jezelf. Dat je helemaal geen vreugde voelt. Dat je helemaal geen liefde voelt. Dat je helemaal geen vrede voelt. Dat je helemaal geen geduld voelt. Dat je helemaal geen vriendelijkheid voelt. Maar, prijs God, we wandelen niet door gevoel. Amen. Dus de vrucht van de geest is iets anders als emotie of gevoel. Het gaat wel jouw emotie of gevoel beïnvloeden. Maar het zal niet altijd het eerste zijn wat je voelt. Pas als je erin stapt, pas als je erin wandelt, je gevoel volgt. Amen. Je gevoel leidt niet. Want dan zou je geleid worden door je gevoel. Maar we worden geleid door de geest, zegt Paulus. Wandel door de geest. Er zijn niet wandel door je gevoel. Dat zou wat zijn. Wandel door je gevoel. Het ding is namelijk, jouw gevoel gaat alle kanten op. Maar de geest is altijd consistent. Is altijd stabiel. Amen. Je hoeft je nooit af te vragen, hoe voelt de geest zich? Want ik vertel je één ding. Hij is niet in paniek. Hij is niet depressief, prijs God. Amen. Hij heeft geen pastoraat nodig. Hij heeft nooit last van ongeloof. Hij heeft nooit last van twijfel. Hij is altijd hetzelfde. Amen. Hij is altijd consistent. En daarmee kan het je gevoel juist veranderen. Dus ook wel blijdschap of vreugde is geen gevoel. Het is een vrucht van de geest. Waardoor je gewoon in het algemeen in je leven blijdschap hebt. Ja, maar ik heb gewoon een ochtendhumeur. Prijs God, dat kan veranderen. Als je partner er last van heeft, zeg je amen.
5: Amen.
0: Subtiel, Gert, heel subtiel. Maar dat kan veranderen. Amen. Liefde is geen gevoel, is een vrucht van de geest. Vrede, heel van dit soort dingen, zoals blijdschap. Goedheid, vriendelijkheid, zouden wij omschrijven als een gevoel. Maar de Bijbel zegt, het is geen gevoel, het is vrucht van de geest. Daarom zei Paulus zo duidelijk in die Galaten hoofdstuk 5. Daar staat in vers 17. Het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees. Die staan tegenover elkaar. Paulus is heel duidelijk. Heel vaak staan die dingen tegenover elkaar. Hij zegt in vers 25. Maar als wij door de geest leven. Laten we ook door de geest wandelen. Dus de geest en het vlees staan heel vaak tegenover elkaar. En dan kies jij, ga ik nu wandelen in het vlees of ga ik wandelen door de geest? Als je het vergelijkt met een tuin, met een moestuin, of waar ga ik oogsten, waar ga ik plukken? Ga ik hier plukken in mijn nieuwe mens? Of ga ik hier plukken? Bij het onkruid, bij de brandnetels. Bij de distels. Wat ga je plukken? Waar zaai je in? Waar pluk je van? Nou, soms is het een hele bewuste keuze die je moet maken. Omdat het geen gevoel is. Maar dan zeg je in een bepaalde situatie, ik kies ervoor om in deze situatie te gaan wandelen in de vrucht van de geest. En dan pak je dat lijstje erbij. En dan denk je, zo voel ik me helemaal niet. Voel heel weinig geduld voor die persoon. Voor heel weinig vriendelijkheid. Maar dan zeg je, ik kies er wel voor om in geduld te gaan wandelen. Om in vriendelijkheid te gaan wandelen. Weet je wat meestal niet de beste reactie is? Je eerste reactie. Iemand zegt amen. Voor sommige mensen is het heel goed om een eerste reactie even in te houden. Amen. Even tot 10 te tellen. En dan te denken, is deze reactie in lijn met de vrucht van de geest? Wat ik nu wil zeggen, wat ik nu wil doen, is dat liefde? Is dat vreugde? Is dat hebben wij, en wat je ook zou kunnen zeggen, wat is de vrucht daarvan? Actie-reactie, vast was van gehoord. Wat is de vrucht van wat ik nu ga doen, wat ik nu ga zeggen? Is dat vrede? Is dat vreugde? Is dat liefde? Is dat vriendelijkheid? Of niet? Maar wat je zaait, is ook wat je gaat oogsten. En daarom zeg ik wel eens in mijn preek over zaaien en oogsten. Alles wat je hebt, is een zaad of een oogst. Het gaat niet alleen over dingen die je materieel hebt. Alle relaties die je hebt, is een zaad of een oogst. De relatie die je hebt met bepaalde mensen. Stel je voor, je hebt goede vriendschappen met iemand. Dat is een oogst, omdat je erin gezaaid hebt. Amen. Dus alles heeft hiermee te maken. En het is ook heel concreet over de vrucht van de Heilige Geest. Het gaat tegen elkaar in. De eerste reactie is vaak niet de beste reactie. Amen. Een van de dingen, dat vind ik mooi in het onderwijs van broeder Keith, is hij heeft soms ook van die one-liners en die blijven dan je leven lang bij. En een van de dingen waar ik hem ooit over hoorde preken, was dat hij zei, when do people need you? Wanneer hebben mensen je nodig? En zijn antwoord was, when they need you, als ze je nodig hebben. Ik heb daar zoveel van geleerd. Want ik kwam heel vaak mensen tegen in mijn leven, hè, die hadden iets nodig, maar het kwam me helemaal niet goed uit. Herkenbaar? Of ze hebben financiën nodig of hulp nodig, maar je hebt geen tijd. Of je hebt de financiën niet, of je hebt het eigenlijk ergens anders voor nodig. Hè, of we hebben een excuus. Maar wanneer hebben mensen je nodig? Als ze je nodig hebben. Niet als het jou goed uitkomt. Amen. En daarom is die vrucht van de geest zo krachtig. Want dan helpt de vrucht van de geest helpt je juist om het dan toch te doen. Om dan toch te wandelen in die goedheid. Om dan toch te wandelen in liefde. Om dan toch te wandelen in. Amen. Terwijl je vlees heeft dan allemaal hele goede redenen waarom het geen goed moment is. Waarom het geen goed idee is. Waarom het niet goed uitkomt. Ze gaan tegen elkaar in, zegt Paulus. Het vlees en de geest gaan tegen elkaar in. Nou, wanneer missen we het? Altijd als de duivel ons kan verleiden naar het gebied van gevoel, emotie en ratio. Als die ons daarin kan trekken, verliezen we. Amen. Als het de duivel lukt om je te trekken naar je gevoel of je emotie, dan is hij aan de winnende hand. Dat geldt op ieder gebied. Dat geldt voor als je in geloof staat voor genezing. Als die je naar je gevoel kan trekken, dan is hij aan de winnende hand. Maar het geldt ook over de relaties die je hebt. Over hoe je met mensen omgaat. Hoe je omgaat met omstandigheden. Al kan die je trekken naar gevoel, emotie, ratio. Heel soms, gelukkig niet te vaak, prijs God. Dan moet ik ingrijpen of word ik erbij gevraagd bij conflicten die spelen in kerk of bedieningen. En als ik gevraagd word, zeg ik dat allereerst wat ik zeg, is ik wil van harte helpen, maar één ding ga ik niet doen. Want even, soms zeggen ze, moeten we de statuten opsturen? Ik zeg, nee, die hoef ik niet te zien. Ik heb andere statuten. Prijs de Heer. Amen. Als we moeten gaan stemmen, als we statuten moeten, dan is het een verliezende zaak. Hebben we al verloren. Amen. Maar wat zegt de Bijbel over hoe we ons moeten gedragen naar elkaar? En want ik weet zeker, het conflict. Wat was conflict? Was van het vlees. Amen. Hebben we gelezen toch? De werken van het vlees. Dus hoe we hier terecht zijn gekomen, weet ik nog niet. Maar het was niet omdat iedereen werd geleid door de geest. Dat weten we zeker. Amen. Dus laten we daar eerst naar teruggaan. Omdat, nogmaals, als we in gaan zitten in ratio, in gevoel, in emotie, gaan we niks bereiken. Missen we het. En wie de wind is, de duivel. Dat is het gebied waar die ons wil hebben. Maar wij wandelen door de geest. Wij wandelen door de geest. He, dus in je ratio kan je helemaal gelijk hebben. Ook in omstandigheden. Dat je geen vrede hebt. Dat je geen blijdschap hebt. Dat je geen liefde hebt. Dat je geen geduld hebt. Dat je geen goed. Maar we wandelen niet door ratio. In je emotie kan je helemaal gelijk hebben. Maar we wandelen niet door emotie. Prijs God dat we niet wandelen door gevoel. Wij wandelen door de geest. Galaten 5 vers 16. Wandel door de geest. En vers 25. Als wij door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Amen.
4: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
1: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je geloofsleven een boost geven? Kijk dan iedere dinsdagavond om 8 uur naar een nieuwe live uitzending van Voice of Faith op YouTube. Ontdek iedere week hoe jij kunt groeien in geloof en ontvang praktische tips om je geloof te gebruiken. Alle uitzendingen kun je bekijken via ons YouTube kanaal @FrontrunnersMinistries. Tot snel!
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
11: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop.
12: Woehoe!
4: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondagmorgen. We hebben weer een boeiende aflevering van Hour of Power. Weet je hoeveel er gedachten er door je brein gaan per dag? Dat zijn 40.000 tot 60.000 gedachten en 95% in je onderbewuste. Nou, daar gaat Bobby het over hebben. Wat denk je eigenlijk? En dan ook het supernatural mind komt langs. Wordt een boeiende preek van Bobby. We hebben veel muziek. Het jongerenkoor zingt een prachtig lied. En het koor zingt over Jezus. Nou, waar kun je beter over zingen? Mijn gast is Marina de Haan. Marina, je bent een bijzonder mens. Je hebt een boek geschreven, een moderne pelgrimsreis. Daar gaan we over praten. Een pelgrimsreis doe je meestal te voet of op de fiets. Maar als ik jou zie, denk ik dat jij een supersonisch vliegtuig nodig hebt.
3: Klopt, heel graag. Ja. Nee, ik zou hem niet wandelend doen.
1: Nee, hè?
3: Nee, daar word ik zo benauwd van.
1: Ja.
3: Nee.
1: Oké, een moderne pelgrimsreis, die kennen we nog niet. Dus daar ga ik graag met jou over praten. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: Nou, Marina, daar zit je dan.
1: Ja.
0: We gaan het over een serieus onderwerp hebben. Want jij hebt een ernstige chronische ziekte, zelfs ziektes.
1: Klopt.
0: Beschrijf ze eens.
1: Ik heb astma en eczeem. Astma zijn longproblemen. Dus als het bijvoorbeeld buiten vochtig is, dan word ik benauwd. En ik heb eczeem. Mijn huid voelt gewoon niet lekker. En zoveel allergieën, dat wil je niet weten.
0: Ik wil het wel weten.
1: Ja?
0: Ja, ik wil het.
1: Boompollen, graspollen, huisdieren, voedselallergieën. Veel exotisch fruit kan ik niet eten. Tomaat niet, komkommer niet, pinda niet. Pinda is mijn allerergste allergie. Want ook al de geur van pinda, daar kan ik in shock van raken. Omdat ik dan gewoon geen lucht krijg.
0: En toch zit hier een vrolijk wezen tegenover me.
1: Absoluut, ja.
0: Als kind had je al last van bijvoorbeeld enorme jeuk.
1: Ja, ik was 6 maanden. We hadden nog vloerbedekking op de vloer. Dus toen ik als kind ging kruipen, ik kreeg natuurlijk heel veel allergische reacties. Dus ik weet dit alleen van verhalen, maar mijn huid was dus helemaal stuk. Mijn ouders werden wel een beetje radeloos. Omdat je niet goed weet waar het vandaan komt. Wat helpt nou, wat niet. Je doet een hele zoektocht van hoe kunnen we dit beter maken. En het werd eigenlijk niet beter.
0: Nee. Hoe was je leven als tiener?
1: Eigenlijk altijd ziek. En ik merk als je ziek bent, ben je niet helemaal jezelf. Dus ik was teruggetrokken. Als ik achter het behang kon, wilde ik liever daar zijn.
0: Achter het behang?
1: Achter het behang. Een muurbloempje achter het behang. Als dat kon, dat was zoveel veiliger dan mezelf laten zien met al deze ziekten. Ja. En toen ik 15 was, toen werd ik opgenomen in het Nederlands Astmacentrum in Davos in Zwitserland.
0: Wat gebeurde daar?
1: Het is natuurlijk boven een bepaalde grens, boven een bepaalde boomgrens. Dus de lucht is daar heel gezond. Maar je lijf moet daar eerst aan wennen. Dus eerst werden alle klachten erger. En daarna werd het stabiel, werd het beter, werd mijn huid beter. Is medicatie gehalveerd. Dat is allemaal positief. Maar ik was 15 jaar. Dus je wordt soort van uit je vertrouwde wereld getrokken en geplant op een groep. Daar 16 geworden. Zo'n heel treurig verjaardagsfeestje. Ach. Dit gun je echt niemand.
0: Nee. Dus het was een somber leven.
1: Het was heel somber.
0: Ja.
1: Ik moest zo vaak afhaken. Ik moest zo vaak zeggen, nee, ik kom toch niet. Nee, ik ben ziek. Oh, ja. Ik lig in het ziekenhuis. Ja, op een gegeven moment, was alleen maar aan het overleven.
0: Ja. Even naar de situatie nu. Want je hebt nog steeds chronische ziektes.
1: Ja.
0: Je noemde ze allemaal even op. Een indrukwekkend rijtje. Als je nou 's morgens wakker wordt?
1: Ik kijk in de spiegel en ik heb nu wel wat make-up op gedaan. Maar dat zou ik mensen met eczeem niet aanraden hoor. Nee. Eigenlijk moet dat niet. Maar mijn huid is dus helemaal rood en gevlekt. Mijn nek heeft wondjes.
0: Ik zie het, ja.
1: Als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk te moe. Mijn huid doet pijn, het trekt. Dus ik neem paracetamol tegen pijn ook. Omdat het gewoon anders niet gaat.
0: Voel je onbegrepen?
1: Ik heb geleerd om het rationeel te kunnen uitleggen wat ik heb.
0: Ja.
1: En ik zoek eigenlijk geen begrip van andere mensen. Ik weet hoe zwaar ik het heb. En ik ben eigenlijk heel trots op mezelf. Dat ik zoveel dingen doe met dit lijf wat niet lekker werkt. Dat het is soms ook oké om gewoon uit te rusten. En even niet mee te doen.
0: Ja, dat is moeilijk hoor. Want je bent net als ik een doener.
1: Absoluut. Ook als ik ziek op de bank lig, dan gaan al die radertjes in mijn hoofd aan. Ik hou van creëren. Wat kan ik nu creëren? Ja. Welke poëziebundel kan ik nu gaan maken? Ja, heel ondernemend.
0: Dus ik snap wel dat je zegt, ik ben trots op mezelf. Want ik ga niet bij de pakken neerzitten.
1: Ja, ik denk als ik dat ga doen, dan kom ik het huis niet meer uit.
0: Nee.
1: Dan stop je met leven. Ja, dus het dwingt
0: mij.
1: Is het
0: echt zo heftig, Marina?
1: Ja, voor mij. Ja. Hoe ik soms dagen doorkom, weet ik eigenlijk ook niet. Ja.
0: Je bent gelovig, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja.
0: Maar wat ik fascinerend vond, dat je ergens schreef, nou, ik heb eigenlijk de hoop op genezing opgegeven.
1: Ja, er was een periode dat mensen ook zeiden, God gaat jou genezen en je bent genezen. Ik geloofde erin en ik dacht, dat zal de beste getuigenis zijn. Als God mij geneest, dan ga ik overal dit vertellen. Maar het bleef steeds uit en ik werd ook teleurgesteld.
0: Ja.
1: Dus hoe vaker ik het bad, hoe meer ik dacht, ja, er is dus een kans dat het niet gebeurt.
0: Was je teleurgesteld in God?
1: Ja.
0: Dat is heftig.
1: Ja. Ja, dat is wel heftig. Ik heb altijd geloofd, er is een God. Hij is het fundament onder mijn bestaan. Maar als je zo vaak en zo lang voor iets bidt en het gebeurt niet, ja, ik raakte wel teleurgesteld. Zo van, hoeveel meer kan ik dragen? Ja,
0: denk je dat God ook teleurgesteld was in jou, omdat jij in hem teleurgesteld was?
1: Oeh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Misschien wel. Ja.
0: Want voel je je geliefd kind van God?
1: Absoluut, ja.
0: Stel je voor dat je morgen een dag zonder jeuk, zonder allergieën, zonder vermoeidheid zou hebben. Wat zou je dan spontaan als eerste gaan doen?
1: Oh, ja, het liefst op reis. Het vliegtuig pakken naar Curaçao. Ik heb daar wortels liggen.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar heel graag.
0: Ik hoop van harte dat dat een keer gebeurt. Marien, je hebt een boek geschreven. De weg naar het licht. Het is een indrukwekkend boek. Er staat aan de voorzijde een moderne pelgrimsreis. Ik vond dat fascinerend. Ik ben opgegroeid met de pelgrimsreis van Bunyan. Ja. Zeg je dat wel?
1: Ja, die heb ik gelezen.
0: Ja, Bunyan die ging met een enorme rugzak op pad. Ja. En die moest leren iedere keer weer wat uit die rugzak te halen en het aan God te geven.
1: Ja.
0: Om uiteindelijk met een lege rugzak op zijn pelgrimsreis daar aan te komen waar hij moest zijn.
1: Ja.
0: Hoe vol is jouw rugzak nog?
1: Nou, hij is denk ik wel een stuk leger.
0: Oh, mooi.
1: Ja, want ik zou vroeger hier niet gezeten hebben om te zeggen... Hoi, ik heb chronische ziekte.
0: Zou je niet durven?
1: Nee, had ik echt niet gedurfd. In de spotlight? Nee, joh.
0: Ik was heel verrast dat

0: allergische reactie op het voortgezet onderwijs. Het is niet zomaar een angst. Het is een voortdurende schaduw die me achtervolgt en me op de meest onverwachte momenten overvalt. Als die angst mijn lijf grijpt, wordt het donker om me heen. Ik kan niet meer goed nadenken, blijf liever binnen, hopen dat de angst vanzelf vertrekt.
1: Ja, is heftig hoor.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Ja, ik heb altijd een angst gehad om jong te overlijden.
1: Wat gebeurde op die 15e?
0: Ik zat in de natuurkundeles op de middelbare school. En voor een proef gingen we een pinda verbranden in de klas. Dus je hebt dan allemaal van die witte lapjassen aan. En ik wist natuurlijk dat ik al veel allergieën had. Maar ik wist niet goed hoe die pinda-allergie werkte. Als je hoort, je bent allergisch, dan eet je het niet. Dan vermijd je het. Maar dit ging om de geur. Dus toen die pinda op die brander werd gezet, die ruimte vulde zich met die pindageur. En ik kreeg dus geen lucht. Mijn luchtpijp vernauwde. Ik ben toen naar het raam gestrompeld. Het raam opengedaan om een soort van lucht naar binnen te krijgen. Dat lukte niet. En toen is mijn vader gebeld. Die heeft mij naar Zaandam naar het ziekenhuis gebracht. De arts gaf mij zuurstof en hij zei, Marina, als je 3 seconden later was geweest, dan had je het niet gered. Ik heb altijd een drive gehad om te willen leven. Om alles uit het leven te halen wat erin zit. Al is het leven misschien kort. Of al is mijn leven beperkt. Het duwt mij ook voort om dit allemaal te creëren en te maken. Ja, ja, alles eruit halen. Ja. Volledig liefhebben. Mensen zien.
1: Hoe doe je dat, volledig liefhebben? Heb je een relatie?
0: Ik heb geen relatie. Kunnen we een oproepje doen? Volledig liefhebben kan je doen door andere mensen te zien. Ze in hun waarde laten. Oog te hebben voor anderen. Ook oog hebben voor mensen die ook aan de rand van de samenleving zitten. Ja. Luisteren.
1: Ja. In je boek verwijs je, dat vind ik heel fascinerend, naar de psalmen.
0: Ja.
1: Psalm 23 schrijft David, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hoe ervaar jij dat? Want je hebt daar ook over geschreven.
0: Klopt, ja. Mijn hele boek gaat. Je maakt inderdaad tijdens het lezen die beweging door het dal heen op weg naar een nieuwe hoogte. En wat ik geleerd heb, het is eenvoudig en soms ook nodig om in dat dal van lijden, van ellende, om daar even te zijn. Zo van, oké, dit is gewoon nu de situatie. Het is niet gek als je zelf medelijden hebt. Maar ik heb geleerd om in dat dal niet mijn tentje op te zetten. Dus je kan schuilen in een soort van de shack, de hut die God biedt. Maar reis ook verder.
1: Ja.
0: Ja, door het dal heen.
1: Gaan we naar de bergen. Want ja, daar schrijf je ook over, Psalm 121. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Kijk je vaak naar de bergen?
0: Ik kijk
1: symbolische
0: vaak
1: omhoog. Bergen.
0: Ja? Ja, heel vaak. Dus toen ik hier aankwam lopen, ik zag de kerk, ik zag de bomen. Ik kijk eigenlijk automatisch snel omhoog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je nu terugkijkt op je jonge leven, wat denk je dan?
0: Dat God er altijd is. Ook al ga ik door het dal, ook al is het donker. En misschien ervaar ik zijn nabijheid niet. Ik weet dat hij er is. Dat besef is zo sterk geworden. Ja. Laatst had ik een prednisonkuur, want ik kreeg dus veel last van mijn huid. En je krijgt last van bijwerkingen. Ik had veel jeuk, pijn. Ik probeer God te zoeken, maar in mijn hoofd staat er. Ik kan gewoon, het bidden lukt dan gewoon niet. Dus het was stil. 5 dagen stil, zo lang duurde die prednisonkuur. En toen, ik weet nog, die dinsdag, ik zette dat liedje op, It Is Well With My Soul, op mijn koptelefoon. Nou, huilen, Jan. Het kwam zo binnen, ja, zo van, ik ben ziek, maar met mijn ziel gaat het goed. Toen dacht ik, oh ja, God was erbij.
1: Ja, wat mooi.
0: Ja.
1: Andere kant van je leven is dat je toch heel strijdbaar bent. Want ja, in je columns voor de krant schrijf je heel vaak over racisme, over onrecht. Waarom raakt dat jou zo diep? Want je zou denken, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben zo met mezelf bezig.
0: Ja, ik ben journalist geworden omdat ik verhalen van anderen wil opschrijven. Omdat ik geloof dat verhalen elkaar verbinden. En racisme en onrecht zijn thema's die dicht bij mijn hart leven. Kijk, ik heb een Curaçaose moeder. Ik zie er zelf best wel

0: dit uit. Maar mijn moeder heeft wel discriminatie en racisme meegemaakt. En ik vind het heel oneerlijk dat mensen zo behandeld worden. Dat mensen beoordeeld worden op de kleur van hun huid. Dus ik vind het belangrijk om die verhalen te schrijven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb toch bewondering voor je, hoor. Dat je ondanks ik zeg, alle beperkingen die je hebt, toch de moed hebt om door te gaan.
0: Ja.
1: Want dat is jouw advies aan zoveel honderdduizenden mensen, 10 miljoen die chronische ziekte kampen en zeggen, ik zie niet meer zitten, ik blijf liever thuis op de bank.
0: Spreek het uit naar de mensen om je heen. Nodig mensen ook uit in jouw situatie. Dus als je je schaamt voor ziekte of moeite hebt, dan trek je je terug.
1: Ja.
0: Maar het is juist, mensen willen er ook voor je zijn. Dus nodig mensen uit, durf uit te spreken waar je doorheen gaat. En waar mijn hele boek over gaat is, dit is een soort aanmoediging van, we maken samen die moderne pelgrimsreis, die weg naar binnen. Je bent niet alleen.
1: Ja. Nog één stukje uit je boek.
0: Ja.
1: Een aangrijpend stukje over waar heel veel mensen mee tobben. Ik ook hoor, ik denk bijna iedereen. Lees het maar voor.
0: Afwijzing kan enorme gevolgen hebben voor een persoon. Het raakt aan de kern van wie je bent en beïnvloedt hoe je jezelf en je plek in de wereld ziet. De wonden van afwijzing kunnen in het volwassen leven doorwerken, in een voortdurende drang naar perfectie. Op de middelbare school voelde ik hoe intens de pijn van afwijzing is. Ik voelde me genegeerd, overbodig en buitengesloten door mensen met wie ik eerst goed kon opschieten. Die ervaring heeft flinke littekens achtergelaten.
1: Afwijzing.
0: Afwijzing, ja, ja. Zeker.
1: Jezus wijst niemand af. Dat schrijf je ook in je boek.
0: Ja.
1: Dan moet dat de troost zijn die je overeind houdt.
0: Ja, absoluut.
1: Ja,
0: ja, hij ziet mij. Hij wijst mij nooit af. Al is mijn huid kapot. Al lig ik voor pampers op de bank.
1: Ja.
0: Ik heb nu nog zoiets van eerst trouwen.
1: Ja?
0: Ja, eerst nog trouwen en dan.
1: Hoe moet hij eruit zien?
0: Even een lijstje. Nee, Jan, dat kan niet, hè, op tv.
1: Nee? Oh. Marina, ik vond het een mooi gesprek. Je hebt ook een gedichtenbundel geschreven. En ik heb gevraagd of jij uit die bundel, die ik zeer waardeer, het laatste gedicht wil voorlezen.
0: Het laatste gedicht heet En zie. Het voelt als verdrinken in de oceaan. De wilde zee slokt je op. Maar dan, als de mist van je denken verdwijnt, schijnt de zon op je gezicht. Je richt je blik omhoog, bijna aan de top. Hier, pak mijn hand, zeg ik tegen je. Je houdt me goed vast. Ik trek je omhoog. De lucht hierboven is gezond. Je ademt in. 360 graden kijk je in het rond. Je ademt uit. Jij dacht dat je aan het verdrinken was. Eigenlijk was je aan het klimmen. Kijk nu eens om je heen. En zie hoe ver je bent gekomen.
1: En jij bent ver gekomen. Ik geef je een weekboek met 52 overdenkingen van Hanna, de vrouw van Bobby Schuller.
0: Leuk.
1: En het is een leuk boek, want je kunt er ook allerlei gedachten in opschrijven.
0: Oh, heel fijn, ja. Voor al mijn nieuwe ideeën.
1: Ja, en ik dacht over de man van je droom in te beschrijven. Hey, heel leuk. We komen naar Veenendaal met
0: Out
1: of Power Live. Dus ik verwacht jou daar van harte.
0: Ja, ik ben er graag bij.
1: Dankjewel, Marina.
0: Jij ook.
2: Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hanna and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today. There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
3: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
2: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said, amen.
1: Nou, misschien vraag jij je af, waarvoor ben ik bestemd? Ben ik nou bestemd voor meer of ligt het anders? Als je een antwoord op die vraag zoekt, kom dan naar de feestelijke bijeenkomsten in de Basiliek in Veenendaal en in de Stadskerk in Leeuwarden. De kaartverkoop loopt echt razendsnel en Bobby komt niet zoveel naar Nederland, dus als je dat live wil meemaken, dan is dit de kans. Ik hoop van harte dat we vele Hour of Power kijkers, jongeren en ouderen zullen ontmoeten op onze drie bijeenkomsten. En het koor gaat nu zingen, Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist en dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigte. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen weken hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk niet dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten. Wat u voor ons heeft weggelegd in het koninkrijk, Heren. Dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, nou, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren in Christus, dichtbij gekomen. Door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Dus soms moet je oppassen. Nou ja, ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan. Dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf stromen van levend water. En voor in het week ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen. En dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Nou, zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. He, genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht, alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, maar alles is al gedaan en het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden, God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlossing. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heer, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heer. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En er is geen veroordeling meer. Jij bent een nieuwe schepping, man. Dat is zo powerful, jongen. Daar word ik zo enthousiast van. Daar word ik zo van opgebouwd. Daar word ik zo door bemoedigd. Dat maakt alleen maar dat ik wil vreugde dansen. Dat ik wil jubelen. Dat ik wil juichen. Want het is gewoon fantastisch nieuws. Het enige wat we hoeven te doen is ons te bekeren en te geloven dat God, dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Te geloven in hem. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. In zijn enige geboren zoon. Dat u gelooft in de naam van de enige geboren zoon. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Jouw natuur wordt nieuw gemaakt en wordt gelijk gemaakt aan de natuur van Christus. In jouw geest, in jouw wederom geboren geest ben jij heilig, puur en smetteloos. Heilig, puur en smetteloos. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun jij het koninkrijk van God zien. En je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Halleluja. Man, dat is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het ware evangelie. Amen. Jezus deed het allemaal. En jij en ik kunnen nu vrij zijn in hem. Hey, lieve broeder of zuster, ik weet niet wie jij bent, maar als jij Jezus zo nog niet kent. En als jij je eigen nog nooit op die manier hebt bekeerd. Weet je, ga dan bij jezelf te raden. Weet je, ben ik met een gebroken hart en een verbrijzelde geest bij de Heere geweest? Ben ik bij hem gekomen en heb gezegd, Heer, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Weet je, als jij dat nog nooit hebt gedaan op deze wijze en jij niet een veranderd leven ervaart, terwijl je misschien al jaren in de kerk komt, of misschien ben je nog nooit in de kerk geweest, dan wil ik je uitdagen om dit vandaag te doen. Om Jezus op deze manier aan te nemen. En ik beloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Amen, dat gun ik de hele wereld. Dat gun ik de hele wereld. God is te goed om hem voor jezelf alleen te houden. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik hoop dat jullie bemoedigd en opgebouwd zijn. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe les van One Basics.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: kerst- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Ja, een prachtige gouden ouwe, You've Got a Friend. Heel bekend nummer. Carole King schreef het nummer en bracht het uit in 1971 alweer. Maar goed, dit zijn weer die tijdloze nummers. En, maar waarschijnlijk ken je het nummer van James Taylor, die het in hetzelfde jaar uitbracht. En juist hij scoorde er een enorme hit mee. Een beetje bitter misschien wel voor Carole King. Maar ze zal de royalties wel meegekregen hebben. Ja, sindsdien is het al door onvoorstelbaar veel artiesten op de planken gebracht. En ja, wat ik zei, tijdloos. We zijn al zoveel jaren verder, meer dan 50 jaar verder, en nog steeds klinkt het nummer regelmatig. Ja, we hechten veel waarde aan vriendschap. En zeker ook vriendschap zoals in dit nummer werd bezongen. En waar je altijd op de ander kunt rekenen. Met name ook wanneer je het moeilijk hebt, wanneer er tegenslagen in je leven zijn. Dan hoor je natuurlijk graag, ja, je hoeft alleen mijn naam maar te roepen. En je weet, waar ik ook ben, ik kom aanrennen om jou weer te zien. Om je te helpen, te ondersteunen, te supporten als je het lastig hebt. Uit veel wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat mensen die goede vriendschappen hebben gelukkiger in het leven staan en gezonder zijn dan mensen die weinig vrienden hebben. Een paar jaar geleden kwam ik een artikel tegen in de Telegraaf met als kop: dit zijn de voordelen, gezondheidsvoordelen van een goede vriendschap. En buiten een aantal algemene voordelen die je wel kunt bedenken, die over vriendschap gaan, schreef het artikel ook iets bijzonders. Een bijzondere vergelijking die ze maakten. Er kon lezen in het artikel: de onderzoekers ontdekten dat de afwezigheid van vriendschap soortgelijke gezondheidsrisico's met zich meebrengt als het roken van tot wel 15 sigaretten per dag. Een beetje bijzondere vergelijking, maar dus als je goede vriendschappen hebt, kun je samen gerust 15 sigaretten per dag roken zonder de verhoging van gezondheidsrisico's. Mocht je geen vrienden hebben dan, en je rookt, dan zou ik stoppen. Dat is in ieder geval belangrijk. Het viel me op dat ik eigenlijk heel weinig tegenkwam, ook in nummers over vriendschap. Dat is natuurlijk heerlijk, vriendschap, liefde, al dat soort thema's. Er zijn eindeloos veel liedjes en nummers over gemaakt. Maar het viel me op dat heel weinig wordt geschreven over de risico's van vriendschap. De schaduwzijde die mogelijk vriendschap ook kan hebben. Want die zijn er wel. Henk Westbroek en Henk Temming van het Goede Doel schreven erover in hun nummer Vriendschap. Eén keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie, inderdaad. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het kan aan de buitenkant er misschien mooi uitzien, maar soms is het van binnenuit niet zoiets moois. Ook de in Griekenland geboren filosoof professor Dr. Alexander Nehamas belicht in zijn boek Our Friendship uitgebreid de risico's van vriendschap. Hij schrijft: het gedachtegoed van Aristoteles. Aristoteles is een Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus, die eigenlijk vriendschap als moreel goed beschouwde. Hij zegt: het gedachtegoed van Aristoteles heeft de neiging om zich af te keren van de donkere, pijnlijke en meer compromitterende kanten, schadelijke kanten van vriendschap. Bij het prijzen van vriendschap vergeten we vaak dat de alledaagse interacties met vrienden veel vaker wel dan niet alledaags en triviaal, onbeduidend zijn. We vergeten ook het verdriet dat hoort bij het beëindigen van een vriendschap. En misschien nog wel belangrijker, we negeren het feit dat vriendschappen, zelfs goede vriendschappen, soms behoorlijk schadelijk kunnen zijn. En wij gaan voorbij aan het feit dat zelfs de beste vriendschappen soms in strijd zijn met het doen van het moreel juiste. Wanneer loyaliteit aan een vriend bijvoorbeeld voorrang heeft op het vervullen van zijn plicht aan anderen. Vriendschap, zal ik betogen, zegt deze professor, heeft een dubbel gezicht. Nou, toen ik het las, moest ik meteen denken aan die man die iedere dag in een bar kwam en gedurende de hele tijd al, iedere keer als hij kwam, 3 biertjes tegelijk bestelde. En die achter elkaar opdronk en dan ging die weer. En op een gegeven moment vroeg die bartender, die zegt: joh, waarom bestel je eigenlijk steeds 3 biertjes? Toen zei hij: ja, dat heb ik
afgesproken met mijn vrienden die ver weg wonen dat ik iedere dag een biertje met hun drink, als het ware. Nou, oké. Okay. Nou, dat ging zo een tijdje door. En op een gegeven moment komt hij en hij bestelt 2 biertjes. Dus die bartender zegt, een van je vrienden overleden of zo? Nee, zegt hij, ik mag niet meer drinken van de dokter. Ja. Hij drinkt zo langzaam door, ja. Ja, dus vriendschap is niet altijd goed. Dat is de clue. Als deze professor Nehamas gelijk heeft, en ik denk dat dat zo is, en vriendschappen ook wel risico's met zich meebrengen, dan is het belangrijk om scherp te hebben voor jezelf wanneer je een vriendschap misschien niet moet aangaan of wanneer je een vriendschap misschien beter kunt beëindigen. Nou, we zullen vandaag stilstaan bij een aantal vangrails, zo heet de serie, die nodig zijn om te voorkomen dat vriendschap je schade zal berokkenen of je ondergang zelfs kan worden. Nou, misschien zit je hier en heb je het eerste deel van vorige week gemist. We zijn bezig dus met de serie Vangrails. Ik kan niet de hele inleiding van vorige week herhalen. Die kun je online terugkijken. Maar ik kan wel kort even zeggen waar deze serie over gaat. Waar het voor staat. Nou, we weten allemaal wel wat vangrails zijn. Ze staan overal, maar over het algemeen besteden we er normaal gesproken heel weinig of geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, ja, ben je o zo blij dat ze er staan. Rijden op deze weg bijvoorbeeld kan haast niet comfortabel voelen. Je hebt dan meteen in de gaten, hey, het voelt onveilig, terwijl als je er rijdt met vangrails heb je niet eens in de gaten dat ze er staan. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in een figuurlijke, overdrachtelijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde functie kunnen hebben als de vangrails die langs of tussen de weg staan, tussen weghelften staan. En dan is het een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Een gedragsnorm die je zelf instelt. Als veiligheid van oké, okay, ik wil met dit of dat thema niet verder dan zo gaan. En we hebben het over van allerlei thema's. Vandaag vriendschap, huwelijk, financiën. Alles, van allerlei dingen komen deze serie voorbij. Maar die gedragsnorm die ja, een soort wake-up call is voor jezelf. Een soort red flag van oh, ik moet nu oppassen. Want dit heb ik met mezelf afgesproken vanuit veiligheid. En dat alles dus om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je achteraf spijt van hebt. Als je het bijvoorbeeld belangrijk vindt om niet dronken te worden, hè, vorige week kwam dat voorbeeld voorbij, dan is het wijs om vooraf met jezelf af te spreken hoeveel je maximaal drinkt. Dat is dan jouw persoonlijke vangrail. Waarom? Nou, als je eenmaal aan het drinken bent, is het heel moeilijk soms om te remmen. Hè? Dat is wat alcohol met de mens doet. Misschien betekenen de 2 volgende biertjes nog niet per se de afgrond voor je, maar je komt misschien wel dichtbij wat wel gevaarlijk kan worden of impact kan hebben. Overigens wel even afspreken met jezelf welk formaat glas je vanuit gaat als je 2 biertjes zegt, maar dat is dan wel helder. De bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren. Of daar minimaal over na wilt denken, of dat misschien niet verstandig is om te doen, die je bij overtreding het gevoel dus geeft dat je iets fout doet. Nog voordat het fout is. Dat is ook wat een vangrail is. De vangrail staat zelf op een stukje weg wat nog best goed is, waar je zou kunnen rijden. Maar het risico om daar te rijden is soms te groot. En allemaal dus dit om rampen in je leven te voorkomen. Mijn persoonlijke gedragsnormen hebben alles te maken met wat ik in de Bijbel tegenkom als kaders voor het leven. Ik deel eigenlijk het enthousiasme. Vorige week heb ik die tekst wat verder uitgepakt en wat langer meer daarvan gelezen. Maar ik deel het enthousiasme van de beroemde koning David, die in een van zijn muzieknummers, hij was koning en krijgsheer, maar hij was ook een singer-songwriter en muzikant. Hij heeft heel veel nummers geschreven. En in een van die nummers zegt hij, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En op veel terreinen van het leven ben je onervaren. En is het soms belangrijk om te weten, oké, ik kan door schade en schande wijs worden. Met vallen en opstaan, maar voor sommige dingen sta je niet meer op.
Of is de val zo ernstig dat je daar enorm spijt van hebt of enorme negatieve gevolgen van ondervindt? Dus, nogmaals, koning David, die zelf alle wetten kon uitvaardigen die hij wilde, zei nee, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Zij geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. Nou, persoonlijk geloof ik, dat zal je niet verbazen, dat God bestaat. Ik geloof dat God de bron van liefde is. Eigenlijk liefde is in persoon. Ik geloof dat hij vanuit die liefde ook de maker is van alles zichtbare en alles wat voor ons onzichtbaar is. En als God echt de maker is, als God echt bestaat, dan weet hij natuurlijk als geen ander wat het beste voor jou en mij is. En ik geloof dat God dan ook met die leefregels die we in de Bijbel zeker tegenkomen, het beste voor heeft met de mens. Het is niet een soort van ik ben de baas en dus moet je houden aan deze dingen. Nee, ik hou van je. Ik heb het verlangen voor je leven dat je gelukkig bent. Dus ik wil je kaders voor het leven meegeven om je te beschermen. Het is niet altijd makkelijk om die kaders op te volgen. Het is ook niet altijd aantrekkelijk om die kaders op te volgen. Meestal zijn ze goed te begrijpen, hè, waarom, maar soms ook helemaal niet. Maar ik ervaar in mijn eigen leven in toenemende mate, en dat is het belangrijkste, denk ik, dat ze echt wezenlijk bijdragen aan mijn levensgeluk. En daadwerkelijk ook bescherming bieden tegen dingen die mij in problemen zou kunnen brengen. Ze zorgen in zekere zin voor rust, duidelijkheid. Ze zorgen voor richting in mijn leven en bieden bescherming tegen de vele afgronden die het leven kent. Gods kaders, nogmaals, zo ervaar ik dat persoonlijk, bieden mij zoveel mogelijk vrijheid, maar binnen veilige kaders. Zoveel mogelijk mogelijkheden om te doen wat je wilt doen, maar wel binnen die kaders die ervoor zorgen dat het niet helemaal fout gaat. Je grootste spijt in je leven, en dit kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, de grootste spijt in je leven op gebieden van relaties, financiën, seksualiteit, gezondheid, morele keuzes, ethische keuzes, had zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door Gods leefregels in je leven toe te passen. En wat ik nu ga zeggen is belangrijk om te onthouden. Onze cultuur, waarin we leven, gaat je niet helpen om voor deze veilige kaders te kiezen. Onze cultuur gaat je niet helpen om deze veilige kaders voor het leven te kiezen. Onze cultuur en met name de macht die daarachter schuil gaat, want ik geloof niet alleen dat God bestaat, maar ik geloof dat er ook een tegenstander van God bestaat die probeert de mensen te verleiden om juist wel die grenzen langs de ravijn op te zoeken. Onze cultuur en de macht die daarachter schuil gaat verleidt ons juist om tot aan de grens van een ramp te gaan, net zover tot het een ramp wordt. En daarna word je eigenlijk daardoor aangeklaagd voor het feit dat je zover bent gegaan. Zolang je jong was, waren je ouders je vangrail. Als het goed is tenminste. Als ze de tijd voor hadden en daadwerkelijk probeerden je die veilige kaders in het leven mee te geven. En waarom hebben ouders de neiging om dit te doen? Omdat de meeste ouders een heel belangrijk principe van het leven begrijpen. En misschien wel door schade en schande hebben leren kennen. Dit, je vrienden bepalen mede de richting en de kwaliteit van je leven. Met slechte vrienden pakt dat vrijwel altijd slecht uit. Waar je mee omgaat, ken je wel, word je mee besmet. Hij heeft invloed op je. Toen je je eerste sigaret of joint rookte, was je vermoedelijk niet alleen, maar was je met je vrienden. Toen je dingen deed waar je nu spijt van hebt, was je niet bij je vijand, maar toen was je wellicht juist met je vrienden. Ik ga zo een aantal vangrails noemen die je kunnen helpen om problemen te voorkomen. En het is aan jou natuurlijk wat je ermee doet. Je mag het zo aan de kant schuiven en zeggen, fijn voor jou, niet voor mij. Maar misschien zit er een kern van waarheid en bescherming in. De wijze koning Salomo, de zoon van koning David, schreef iets over omgang met anderen wat precies weergeeft waar het in de kern om gaat. Hij schreef dit: wie met wijze omgaat,
zal wijs worden. Dat is een belofte. Hè? Dat het een positief effect ook op jouw leven zal hebben. Maar, zegt hij, wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Dus hij spreekt die waarschuwing daar ook uit. Ga je om met dwazen, dat heeft een negatieve impact. Het zal slecht vergaan. Op zich is de belofte logisch. Wie omgaat met wijzen zal wijs worden. Het heeft een positieve invloed. Omgekeerd is de waarschuwing misschien niet zo logisch. Maar wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Er staat niet, wie omgaat met dwazen zal dwaas worden. Of dwaze dingen doen. Je kunt heel goed omgaan met dwazen zonder zelf nog zo ver te gaan dat je diezelfde dwaze dingen doet. Maar lang voordat je zelf dwaze dingen doet of meedoet, loop je al een enorm risico. We verdedigen relaties met dwaze mensen vaak door te zeggen dat wij nooit zullen gaan doen wat zij doen en dat het dus geen kwaad kan. Maar dat is niet het geval. Salomo zegt, dat heb je helemaal verkeerd. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Niet, nogmaals, direct om wat jij zelf doet, maar om wat zij doen en waarmee ze ook jou in de problemen kunnen brengen. Er zijn mensen die niet meer leven omdat dit principe waar is. Als je met dwazen omgaat, kan het je zomaar heel slecht vergaan. Er zijn mensen die nooit meer lopen omdat dit principe waar is. Die met trauma's rondlopen, omdat dit principe waar is. Die in financiële problemen zitten, omdat dit principe waar is. Ze gingen op het verkeerde moment om met verkeerde mensen en lijden onder de verkeerde beslissingen die die mensen namen. Het is nog lang voordat jij er zelf misschien aan meedeed, had je er wel mee te maken. Wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Deze waarschuwing van Salomo is natuurlijk niet alleen gericht op jongeren, vriendschappen bij jongeren, maar zeker ook bij vriendschappen bij volwassenen. We komen in alle leeftijdsfasen dat natuurlijk tegen. Je zou je van tijd tot tijd ook als volwassene af moeten vragen, met wie ga ik om? Schuilt er mogelijk gevaar in die vriendschap? Heeft die vriendschap een positief effect op mij of een negatief effect? En dat mag je je van tijd tot tijd afvragen, ook als het gaat om de omgang met andere mensen. Ook kennissen bij wijze van spreken kan dat al fout zijn. Of collega's, buren, familieleden, zakenrelaties enzovoort. Voor alles geldt natuurlijk, waar je mee omgaat, kun je mee worden besmet. Zeker als die omgang wat intensiever is. Weet je wat een belangrijk kenmerk is van iemand die wijs is? Iemand die wijs is, realiseert zich dat alles in het leven met elkaar verbonden is. Dat niets op zichzelf staat. Dat de keuzes die je vandaag maakt, de dingen die je vandaag doet of laat, voor morgen en later gevolgen hebben. Als je dat realiseert, dan helpt dat misschien om, ja, om stappen te zetten om bepaalde dingen nu niet te doen of te stoppen of door te snijden. Ik wil je kort 6 vangrails voorleggen die je zullen helpen om te voorkomen dat dingen rondom relaties dramatisch de verkeerde kant op gaan. En nogmaals, doe ermee wat je wilt. Je zou een vangrail moeten raken, denk ik, als je merkt dat de persoon of de groep waar je mee omgaat niet in de richting beweegt waarin je zou willen dat jouw leven zou gaan. Ja, maar het zijn mijn vrienden. Dit zijn mijn matties, dit is mijn gang, hier hoor ik bij en het is zo fijn allemaal. Dat klopt, toch is afstand soms geboden, want wie omgaat met dwazen zal het slecht vergaan. Het tweede vangrail is, je zou een vangrail moeten raken als je je anders gedraagt bij die persoon of in die groep dan hoe je in werkelijkheid bent. Als ik met hem of haar of hen ben, doe ik mijn uiterste best om in de groep te passen. Ben ik geneigd om keuzes te maken die op gespannen voet staan met wat ik belangrijk of waardevol vind? Ga ik dingen zeggen of ga ik dingen doen puur om erbij te horen of om geaccepteerd te worden? Als iemand tegen je zegt, ik merk dat je anders bent of anders doet als je met hem of haar of hen omgaat of daar bent geweest, dan zou je je alvast grote zorgen moeten maken. Je weet dat het waar is. Soms is het moeilijk te accepteren.
Sommigen van ons kunnen zich herinneren dat je vader of moeder dat tegen je zei. Je kunt beter niet met die jongen of met dat meisje omgaan. Of misschien wel je man of vrouw die dat tegen je zei. Er schuilt soms groot gevaar in dat aanpassingsvermogen wat niet een weerslag is van waar je wilt zijn. De derde vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je voelt dat er druk op je wordt uitgeoefend om compromissen te sluiten over jouw waarden en normen. Als dat in een vriendschap plaatsvindt. Wanneer datgene dat nooit een optie of verleiding voor je is geweest tot de mogelijkheden zou gaan behoren om te doen, daar zou je van moeten schrikken. Dat zou een vangrail voor je moeten zijn. En denken, wacht even, maar dit is wat ik nooit heb willen doen. En nu merk ik dat ik bijna die kant op ga. Dan is het eigenlijk weggewezen. Als je merkt dat je met je eigen geweten in gevecht gaat om de marge te verruimen, om een compromis te sluiten, om juist om erbij te horen, of omdat je loyaal wilt zijn, of omdat de vrucht er zo aantrekkelijk is.

0: in onze kraag gevat. Ik had niet gepikt.
1: Ja, goed hè. Ja. Of ik was gewoon zo laf, dat kan dat ook zijn hoor. Of ik durfde het niet. Maar ik kreeg thuis wel straf. Want, zo zeiden mijn ouders, bijgestaan heeft meegedaan. Je ging er met dat doel, met die groep in. En je moet niet in die groep willen zijn. Dus ik kreeg die correctie, ondanks het feit dat ik dacht, ja, ze zullen wel blij zijn dat ik niks gepikt heb. Maar zo zat het niet helemaal. Dus ook al maak jij zelf misschien de fout niet, de fouten van verkeerde vrienden kunnen wel degelijk effect op je hebben. Je zult misschien nooit zo onverantwoord veel drinken, maar je vriend die de auto terug naar huis reed, we zagen er net het artikel over en je ziet het regelmatig voorbij komen, die deed dat wel. En nu zit jij in een rolstoel of wat dan ook. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. De vijfde, ene laatste vangrail. Je zou een vangrail moeten raken als je hoopt dat de mensen waar je het meest om geeft er niet achter komen waar je bent geweest of met wie je bent geweest. En niet omdat je zelf iets slechts doet misschien, maar dat zou er wel uit voort kunnen komen. Maar omdat je je eigenlijk realiseert dat je niet in goed gezelschap bent. Of dat je eigenlijk merkt dat je te midden van andere personen bent, misschien de tegenovergestelde seksen terwijl je zelf getrouwd bent, waar het een kant op gaat waar je niet moet zijn. Ja, dan is het eigenlijk weggewezen. Of als je merkt dat je excuses aan het bedenken bent voor het geval iemand daarna gaat vragen. En dan zit je eigenlijk al in een gevarenzone. De laatste, de zesde, je zou een vangrail moeten raken. En dat is misschien wel de belangrijkste. Als je na dit allemaal gehoord te hebben denkt, wat een onzin allemaal. Dan ben je echt in gevaar. Veilige vriendschappen zijn relaties die je positief beïnvloeden. Relaties waar je elkaar omhoog trekt in plaats van naar beneden. Waar je elkaar ook eerlijk de waarheid durft te vertellen. En loyaliteit niet voorrang geeft boven je waarden en normen. Koning Salomo, ik zei het net al, stond om zijn wijsheid bekend, schreef, goed bedoeld zijn de wonden door een vriend geslagen. Verraderlijk de kussen van een vijand. Een andere vertaling zegt, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Overvloedig zijn de kussen van de vijand. Je zou denken, ja, maar dat hoort toch niet bij elkaar? Die liefde hoort toch bij die kussen en die wonden horen toch bij die vijand? Nee, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen. Een vriend die bereid is om je pijn te doen, om je in het rechte spoor te houden. Om eerlijk te blijven als je dreigt af te vallen van de waarheid. Om dat onderscheid goed te kunnen maken, zegt diezelfde koning Salomo, vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Oftewel, je wordt er echt gelukkig van. Het geeft je precies dat waar we zo intens naar verlangen. Althans, de aanzet daar naartoe, naar rust, naar vrede. Het nummer waar we mee begonnen ging over een volmaakte vriendschap. Wat in mijn leven eigenlijk maar door één persoon volmaakt kan worden ingevuld en wordt ingevuld. En die persoon is Jezus, de Zoon van God. Delen van de tekst van You've Got a Friend zou uitspraken van Jezus kunnen zijn geweest. He, sluit je ogen en denk aan mij. En al snel zal ik er zijn om zelfs jouw donkerste nacht te verlichten. Toen Jezus op aarde was, zei hij, kom naar mij toe als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven, echte rust. Je hoeft alleen mijn naam te roepen. In de psalmen staat, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren, zegt God. En roep mijn naam hardop, spoedig hoor je mij kloppen aan je deur. Jezus zei later...

Luister, ik klop op de deur. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. En daar spreekt het verlangen uit wat Jezus heeft om geconnect te zijn met ons. Om die connectie die verbroken is met God te herstellen. Om in ons leven dat in te spreken waar we echt gelukkig van worden. Je hebt een vriend en Jezus kwam naar deze wereld. Ik zei het al, om de relatie die kapot is gegaan tussen God en de mens te herstellen. Een relatie die volgens het verslag van de Bijbel is gesneuveld vanwege de keuzes die wij in ons leven hebben gemaakt ten opzichte van God. Als God de schepper is van hemel en aarde, en dat geloof ik, ik kan op geen enkele wijze geloven welke andere theorieën er allemaal over ontwikkeld zijn, omdat niets wetenschappelijk houdbaar is op dat terrein. Dat iets vanuit niets is ontstaan. Dat deze complexiteit die we waarnemen zomaar is ontstaan. Dat informatie uit niets is ontstaan. Het is gewoon totaal onlogisch dat daar niet een intelligentie aan ten grondslag ligt. En Jezus kwam naar deze wereld om vanwege het feit dat God die een heel aantal kaders voor het leven heeft gegeven, je zou het wetten kunnen noemen, regels die wij massaal hebben gebroken of overtreden. Ja, God heeft uiteraard recht om daar ons op te corrigeren. Onze overheid stelt wetten en als je die wet niet houdt, dan krijg je een bekeuring of gevangenisstraf. Als God de schepper is van hemel en aarde, heeft hij de kaders voor het leven gegeven die horen bij zijn schepping, waar wij onderdeel van zijn geworden. En als wij dat massaal terzijde schuiven, als we God over de schutting gooien, als we dat allemaal negeren, dan heeft dat consequenties. En de consequentie is dat we van God gescheiden raken. Zekere Paulus schrijft, alle mensen hebben gezondigd. Iedereen maakt zich schuldig aan het gaan buiten de kaders van Gods liefde. En missen daardoor Gods nabijheid. Die consequentie heeft. Het is geen bekeuring, het is geen gevangenisstraf. Nee, het is een diep gemis. Waarom? Nou, omdat er afstand ontstaat tussen God en ons. Je zou je dat zo voor kunnen stellen. Een onoverbrugbare kloof met een diep verlangen van binnen om daar te zijn waar je was toen de connectie er nog was met God. En daarom zijn we ook zoekers in ons leven. We zoeken de hele dag naar geluk en naar geluksmomenten. Constant maar op zoek. Wat kan ik doen? Wat kan ik kiezen? In welke richting kan ik gaan zodat ik geluk in mijn leven ervaar? We hebben een diep verlangen naar rust, naar vrede, naar hoop te midden van alle chaos in de wereld. Naar onvoorwaardelijke liefde binnen alle voorwaardelijke liefde die er in de wereld is. Maar we hebben de bron van dat alles de rug toegekeerd. En God had ons in ons sop kunnen laten gaarkoken, maar dat deed hij niet. Want er staat in de Bijbel, God had de wereld zo lief. God heeft jou als mens, en jou en iedereen die hier zit en iedereen die dit kijkt, God heeft je zo lief dat hij zijn enige zoon, het gaat over Jezus, gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, ieder die ervoor kiest om hem te willen volgen en gehoorzaam in zijn leven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Oftewel, een leven wat over de grens van de dood ook verder gaat, en dan niet op deze wijze, maar zoals God het bedoeld heeft. Een leven waar geen dood, geen pijn, geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem, door Jezus, te redden. Dat is ook de reden dat Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. Er zijn duizenden alternatieve wegen gecreëerd door de tegenstander van God. Maar de exclusiviteit van Jezus is aantoonbaar. Ik ben de weg, de waarheid. En niet zoals we tegenwoordig hebben, iedereen mag zijn eigen waarheid hebben, wat niet eens kan, zeker als het haaks op elkaar staat. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan
door mij, zegt hij. Een oud liedje, als je in de kerk bent opgegroeid, ken je hem misschien. En als dat niet zo is, helemaal niet. En dat zegt, welk een vriend is onze Jezus? Welke bijzondere vriend is dat? Eigenlijk zoals een ideale vriend zou moeten zijn. Die in onze plaats wil staan. Die in plaats van dat wij die schuld eigenlijk moeten dragen, heeft hij die schuld gedragen. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Het enige wat nodig is om dat ook in jouw leven te ervaren, om die rust, vrede, liefde en hoop van God te ervaren, is eerlijk in de spiegel durven kijken. En erkennen dat je in het licht van Gods volmaakte liefde zondig bent. Tekortschiet. En aanvaarden dat Jezus de prijs voor jouw zonde en tekortkoming heeft betaald toen hij stierf aan het kruis. Om jou terug te brengen in de vrijheid. Terug te brengen in de relatie met God. Jezus wil graag de koning zijn van ons hart. En ik ga zo met je bidden, maar voordat ik dat ga doen, luisteren we eerst naar het nummer met die titel. Koning van mijn hart.

0: the Him.
1: Praise the Lord.
0: Prijs de Heer.
1: We worship you, Lord.
0: Wij aanbidden u, Heer.
1: We welcome you, Holy Spirit.
0: Wij verwelkomen u, Heilige Geest.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Amen. Thank you very much. You may be seated.
0: Dank u wel. U mag plaatsnemen.
1: We are grateful to God. Good morning.
0: We zijn dankbaar tot God. Goedemorgen.
1: What a wonderful Sunday morning.
0: Wat een geweldige zondagochtend.
1: We are grateful in this beautiful country.
0: En we zijn in dit prachtig land.
1: And I believe God is going to speak to us this morning.
0: En ik geloof dat God tot ons zal spreken deze ochtend.
1: Now I don't know whether you have already taken our Sunday offering.
0: Ik weet niet of u al reeds uw offers heeft genomen.
1: So we've already taken the offering. Okay, God is good.
0: We hebben al genomen. God is goed.
1: Now this Friday.
0: En vrijdag, afgelopen
1: Saturday and Sunday.
0: Zaterdag en zondag.
1: Please lower down, lower down.
0: Wilt u alstublieft naar beneden gaan?
1: Yeah. So we started a teaching.
0: Zijn we begonnen met een onderwijs?
1: What does Europe need vis-à-vis what Europe want?
0: Wat heeft Europa nodig versus wat wil Europa?
1: And that will give you a perfect understanding.
0: En dat zal u een perfecte begrip geven.
1: You know, a perfect understanding.
0: Een perfect begrip.
1: Apostle Paul, Apostle Luke.
0: Apostel Lucas.
1: Dr. Luke wrote from Luke Gospel.
0: Hij ging van het evangelie van Lucas
1: Acts,
0: tot en met Handelingen.
1: He was dealing with one guy.
0: Had hij te maken met één.
1: He was dealing with one subject.
0: Eén onderwerp.
1: Dealing with this leader.
0: Met deze leider.
1: Now today,
0: vandaag,
1: we have so many leaders.
0: Hebben we zoveel leiders.
1: In sports.
0: In de sports.
1: In entertainment.
0: In de entertainment.
1: In business.
0: In de businesswereld.
1: In many many areas of life.
0: In vele vele gebieden van het leven.
1: So what we need to understand.
0: Dus wat wij moeten begrijpen.
1: There's still a reverb in the sound.
0: Er is nog steeds een weef in het geluid.
1: Like there is a reverb in her sound, my sound.
0: In mijn
1: geluid. My sound is okay, but her sound.
0: Mijn geluid.
1: Yeah, that's good.
0: Dit is okay.
1: That's good.
0: Dit is goed.
1: Yeah. Never give God in a substandard service.
0: Geef God nooit gewoon normale service.
1: So you must make sure that sound is perfect.
0: U moet ervoor zorgen dat het geluid uitmuntend is.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, therefore we have to understand.
0: Daarom moeten we begrijpen.
1: If you may look at Acts of Apostles chapter 1.
0: Als u gaat naar de Handelingen hoofdstuk 1.
1: So that we can lay some foundation for those of you who are not here.
0: Zodat we wat funderingen kunnen leggen voor zij die hier niet
1: days.
0: Zijn. Voor de afgelopen 2-3 dagen.
1: If you've not been here, Acts chapter 1.
0: Handelingen hoofdstuk 1.
1: And we're going to learn something today.
0: En we gaan iets leren vandaag.
1: In the book of Acts.
0: In het boek van Handelingen.
1: Now Dr. Luke is the one who wrote Acts.
0: Dr. Lucas heeft Handelingen geschreven.
1: And he wrote about Jesus.
0: En hij schreef omtrent Jezus.
1: He wrote for the early apostles.
0: Over alle apostelen.
1: But also he wrote for Paul.
0: Maar ook voor Paulus.
1: So in other words, he understood.
0: Met andere woorden, hij begreep.
1: He understood why.
0: Hij begreep waarom.
1: God was doing what he was doing.
0: God deed wat hij deed.
1: Now you don't hear.
0: Dus u hoort hier.
1: You don't hear Paul praying for the sick.
0: Niet dat Paulus bidt voor de zieken.
1: You don't hear him hold a crusade.
0: U ziet ook niet dat hij een campagne houdt.
1: Because he understood one thing.
0: Want hij begreep één ding.
1: Somebody needed to put records right.
0: Iemand moest de recorden juist leggen.
1: Someone needed to write down.
0: Iemand moest het opschrijven, noteren.
1: Someone needed to professionally.
0: Iemand moest professioneel.
1: Present the gospel.
0: Presenteren het evangelie.
1: For generations to come.
0: Voor generaties die nog komen.
1: If I had time, I would have showed you what he wrote and what others wrote.
0: Als ik de tijd had, had ik kunnen laten zien wat hij had geschreven en wat anderen geschreven
1: hadden.
0: For
1: him, he brings in the historical part.
0: En hij brengt ook het geschiedenisgedeelte naar binnen.
1: Then he brings in the birth of Jesus.
0: Daarna brengt hij de geboorte van
1: Jezus.
0: Then
1: he brings the anointing of Jesus.
0: Daarna brengt hij de salving en de bediening van Jezus.
1: Others just start with the genealogy of Jesus.
0: Anderen beginnen gewoon met de genealogie van Jezus.
1: And John and ministry.
0: En Johannes en de bediening.
1: Everybody comes from a different angle.
0: Iedereen komt van een andere punt.
1: Now we, the church,
0: wij de kerk,
1: in Europa, must come with a perfect understanding.
0: Moeten komen met een perfect begrip.
1: Look at Luke chapter 1.
0: Kijk naar Lucas hoofdstuk 1.
1: Are you ready to learn something this morning?
0: Bent u klaar om te leren deze ochtend?
1: Okay. He said in the former account, I made O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up after he through the Holy Spirit had given commandments of the apostles from him or he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering, to many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
0: Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hem vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Amen.
1: Okay, when you go to Luke chapter 1,
0: naar Lucas hoofdstuk 1.
1: He's writing to the same guy.
0: Is het geschreven door dezelfde?
1: That former account is giving it to the same people.
0: And he
1: said, inasmuch as many have taken in our hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us, just as those whom from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us, it seems good to me also, having had a perfect understanding. So he said, I have a perfect understanding.
0: Nu heb ik een perfect begrip
1: of how this thing came to pass.
0: Van hoe dit eigenlijk is ontstaan.
1: I'm also writing down these following things.
0: Ik schrijf het ook op.
1: So
0: Europa
1: needs a perfect understanding.
0: Heeft een perfect begrip nodig.
1: They need a perfect understanding.
0: Ze hebben een perfect begrip nodig.
1: Not just information.
0: Niet alleen informatie.
1: Not just revelation.
0: Niet alleen openbaring.
1: But an understanding.
0: Maar een begrip.
1: Jesus asked a question.
0: Jezus stelde een vraag
1: to his disciples. He said, "Do you yet not understand?"
0: Begrijpt u het nog steeds niet?
1: Why is understanding important?
0: Waarom is het begrip zo belangrijk?
1: Does the church in Europe understand?
0: Begrijpt de kerk in Europa wel?
1: That the grounds we are operating in Europe.
0: Dat de gronden waar we op opereren in Europa.
1: Once was the Christian bedrock.
0: Dat het ooit het christelijke fundering was.
1: It was a center of missionaries.
0: Het was het veld van missionarissen.
1: Do we understand that?
0: Begrijpen wij dat wel?
1: But also it is a ground.
0: Maar ook het is een grond.
1: Of colonialism.
0: Van kolonisatie.
1: Do we understand that?
0: Begrijpen we dat?
1: Do we have an understanding?
0: Hebben wij een begrip?
1: Of what kind of spirits we are dealing with?
0: Van wat voor geesten wij mee te maken hebben?
1: So if we don't get that understanding,
0: dus als we dat begrip niet
1: it becomes more complicated.
0: Dan wordt het nog gecompliceerder.
1: For you to come the way you come.
0: Om op te komen op de manier waarop je komt.
1: And you think I'm going to change this
0: en
1: society.
0: En denkt ik ga deze maatschappij veranderen.
1: Jesus comes as a second Adam.
0: Jezus kwam als de tweede Adam.
1: He didn't come as Noah.
0: Hij kwam niet als Noach.
1: He came as second Adam.
0: Hij kwam als de tweede Adam.
1: Why?
0: Waarom?
1: Why did he come like Abraham?
0: Hij kwam ook niet als Abraham.
1: Why did he come like Elijah?
0: Hij is ook niet als Elia gekomen.
1: Why did he come like Moses?
0: Ook niet als Mozes.
1: Why second Adam?
0: Waarom de tweede Adam?
1: Because the first Adam.
0: Want de eerste Adam.
1: Did not develop into full Adam.
0: Was niet ontwikkeld tot de volledige Adam.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: He did not develop into a full Adam.
0: Hij was niet ontwikkeld tot de volledige Adam.
1: He was made on the sixth day.
0: Hij was geschapen op de zesde dag.
1: I mean, he was created on the sixth day.
0: Hij was geschapen op de zesde dag.
1: He failed on the sixth day.
0: En op de zesde dag, diezelfde dag, faalde hij.
1: Adam did not live on the seventh day.
0: Adam was niet eens op de zevende dag.
1: Jesus, the second Adam,
0: de tweede Adam,
1: became alive,
0: werd levend,
1: on the seventh day,
0: op de zevende dag.
1: So you have to get an understanding.
0: Dus u moet een begrip krijgen.
1: That Jesus came to fulfill.
0: Dat Jezus kwam om te vervullen.
1: To fulfill.
0: Om te vervullen.
1: Man.
0: Mensen. De mens.
1: Man is not a man idea.
0: De mens is niet het menselijk idee.
1: Is a divine idea.
0: Het is een goddelijk idee.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: You are not your parents' idea.
0: U bent niet uw ouders' idee.
1: Oh, I can prove it to you.
0: Oh, ik kan het aan u bewijzen.
1: Through scriptures.
0: Door de geschriften.
1: The Bible said.
0: De Bijbel zegt.
1: Before you are in the womb of your mother.
0: Voordat u in uw moeder schoot bent.
1: God knew you.
0: Kende God u al.
1: So in other words.
0: Met andere woorden.
1: You are not here because of your parents.
0: U bent hier niet vanwege uw ouders.
1: You are not your parents' idea.
0: U bent niet uw ouders' idee.
1: In fact, if that scripture is true.
0: Als het geschrift de waarheid is.
1: It means,
0: betekent het.
1: You are the reason why your mother met your father.
0: U bent de reden waarom uw moeder uw vader gemaakt heeft.
1: Because God knew you.
0: Want God kende
1: before
0: u.
1: Before you were in the womb of your
0: voordat u in de moederschoot was.
1: Which means you are the reason.
0: Dat betekent u bent de reden.
1: Why your mother.
0: Waarom uw moeder.
1: Met your father.
0: Uw vader ontmoet heeft.
1: And this is what it says in the scripture.
0: En dit is wat het zegt in de geschriften.
1: It said,
0: het zegt.
1: And before you came out of the womb.
0: Voordat u uit uw moeders schoot kwam.
1: I ordained you to be a prophet.
0: U al reeds geordeend om een profeet te zijn. Voorbestemd.
1: Now this is going to change your thinking.
0: En dit gaat uw gedachten veranderen.
1: So if he ordained you.
0: Als hij u al voorbestemd heeft.
1: Before you were, to ordain is to anoint.
0: Is om te salven. Voorbestemmen is om te salven.
1: Is to mark you.
0: Is om u te markeren.
1: For a particular assignment.
0: Voor een particuliere
1: so if he ordained you.
0: Een specifieke opdracht.
1: Before you came out.
0: Dus als hij u al reeds gemarkeerd heeft voordat u eruit kwam.
1: Then Job was wrong.
0: Dan was
1: Job was under stress.
0: Job was onder stress. Job.
1: When he said,
0: toen hij zeide,
1: I came in this world.
0: Ik kwam in deze wereld.
1: With nothing.
0: Met niets.
1: You didn't come here with nothing.
0: U bent hier niet gekomen met niets.
1: You came here with an anointing.
0: U bent hier gekomen met een salving.
1: You came in this world with something.
0: U bent gekomen in deze wereld met iets.
1: Look at the person next to you.
0: Kijk naar de persoon naast u.
1: Tell him, what did you come with?
0: Zeg tegen hem, waar bent u mee gekomen?
1: What did you come with here?
0: Waar bent u mee gekomen hier?
1: Where is it?
0: Waar is het?
1: He said, I ordained you.
0: Ik heb u voorbestemd.
1: To be a prophet.
0: Om een profeet te zijn.
1: To nations.
0: Tot de naties. Amen.
1: So you didn't come here empty-handed.
0: Dus u bent hier niet met lege handen gekomen.
1: You came here with an assignment.
0: U bent hier gekomen met een opdracht. Amen.
1: So what is the problem?
0: Dus wat is het probleem?
1: The problem,
0: het probleem.
1: You've been missing in action.
0: U heeft het gemist, de actie.
1: You have been missing in action.
0: U bent de missie in actie.
1: You've not been present.
0: U bent niet eens aanwezig.
1: The nations are waiting for you.
0: De mens,
1: and you're here.
0: Massa wacht op
1: scratching that surface.
0: En u bent hier bezig.
1: When nations are waiting for you.
0: Terwijl de naties op u wachten.
1: And by the way, what are nations?
0: Wat zijn naties?
1: Nations are not Netherlands.
0: Naties zijn niet Nederland.
1: Netherlands is a name.
0: Nederland is een naam.
1: They used to call you Holland.
0: Ze noemden u Holland.
1: Now you are Netherlands.
0: Nu bent u Nederland.
1: And tomorrow you'll be in Noland.
0: Morgen bent u Noland.
1: Whatever you change your name to
0: het
1: be.
0: Het maakt niet uit waar u uw naam naar verandert.
1: That's not a nation.
0: Dat is niet een natie.
1: What is a nation?
0: Wat
1: God said to Abraham.
0: God zeide tot Abraham.
1: I will make you a nation. So when we talk about nation, we are talking about people.
0: Dus wanneer we spreken over natie, spreken we over mensen.
1: You're a prophet to a people.
0: Een profeet tot de mens.
1: You are a prophet to a people.
0: U bent de profeet tot de mensen.
1: God said to Abraham.
0: God zeide tot Abraham.
1: I will make you a nation.
0: Ik zal u maken een natie.
1: So when God talks about nations.
0: Dus wanneer God spreekt over naties.
1: He's not talking about geography.
0: Dan is het geen geografie.
1: He's talking about life.
0: Dan spreekt hij over leven.
1: So that's why.
0: Dat is waarom.
1: We must have a perfect understanding.
0: Moeten we een perfect begrip hebben?
1: A perfect understanding.
0: Een perfect begrip.
1: That's what Europe needs.
0: Dat is wat Europa nodig heeft.
1: Not once.
0: Niet eenmaal.
1: Europe wants football.
0: Europa wil voetbal.
1: Wants stadium.
0: Stadions.
1: Europe wants Formula One cars.
0: Europa wil Formule 1.
1: Europe wants the biggest.
0: Het grootste.
1: Europe wants stars.
0: Europa wil sterren.
1: Have you ever realized?
0: Heeft u zich ooit gerealiseerd
1: that in Europe,
0: dat in Europa?
1: Some of you may think.
0: Sommige van jullie denken
1: these
0: misschien.
1: People,
0: deze mensen.
1: About color. No, they're not about color.
0: Het gaat over kleur. Nee, daar gaat het niet om.
1: They're about character.
0: Het gaat over karakter.
1: Oh, come on.
0: Oh, kom op.
1: They're about talent.
0: Het gaat over talent.
1: You have a talent here.
0: U heeft een talent hier.
1: They will wear your name.
0: Ze zullen uw naam dragen.
1: I feel like slapping somebody.
0: Ik wil iemand klappen.
1: You come out with a powerful talent.
0: U bent
1: whether sports
0: gekomen
1: or
0: met
1: science
0: een krachtige
1: or
0: talent,
1: society.
0: Sports.
1: You be a billionaire.
0: U zult een biljonair worden.
1: Start giving out money. Everybody will be talking about you.
0: Iedereen spreekt over u.
1: Just say how wonderful he is.
0: Hoe goed hij is.
1: Even if your nose is flat.
0: Ook al is uw neus plat.
1: Am I talking to somebody
0: spreek
1: here?
0: Ik tot iemand hier?
1: People
0: mensen,
1: don't care.
0: Het maakt ze niet uit
1: where you come from.
0: Waar u vandaan komt.
1: You must have a perfect understanding.
0: U moet het perfecte begrip
1: they don't
0: hebben.
1: Care
0: het maakt ze niet
1: how
0: uit
1: you look like.
0: Hoe u eruit ziet.
1: People care
0: mensen, het gaat erom
1: what value you bring.
0: Wat voor waarde u brengt.
1: They don't care.
0: Het maakt ze niet uit.
1: That's what I said.
0: Daarom
1: nations zei ik, are not geography.
0: Naties zijn niet alleen geografie.
1: Nation
0: naties
1: are people.
0: Zijn mensen.
1: And people
0: en mensen
1: are driven by six senses.
0: Worden gedreven door zes
1: test,
0: zintuigen.
1: Hearing,
0: het horen,
1: sight,
0: het proeven, het zien,
1: thinking,
0: het denken,
1: touching.
0: En het aanraken.
1: If they can't see you,
0: als ze u niet kunnen zien.
1: They want to touch you.
0: Dan willen ze u aanraken.
1: If they can't touch you,
0: als ze u niet kunnen aanraken,
1: they want to feel you.
0: Dan willen ze u voelen.
1: So child of God,
0: dus kind van God.
1: That's why Jesus,
0: daarom Jezus,
1: in the kingdom of God,
0: in het koninkrijk
1: Gods, he labored to touch on the six senses.
0: Heeft hij het over de zes zintuigen?
1: When he said the eyes of the blind will be opened,
0: he's not talking about
1: the physically blind.
0: Spreekt hij niet over de fysiek blinden, maar er zijn mensen
1: who are even blind
0: die zelfs verblind
1: spiritually.
0: Zijn geestelijk.
1: There are even people who are blind financially.
0: Die financieel blind zijn.
1: Are you aware that there is money in this land?
0: Bent u ervan hoogte dat er geld is in dit land?
1: Oh, okay. Are you aware?
0: Bent u ervan op de hoogte? Bent
1: there
0: u bewust?
1: Is a lot of money in
0: er
1: this
0: is heel veel geld in dit land.
1: You just don't see it.
0: Maar u ziet het gewoon niet.
1: Are you aware there are talents in this land?
0: Bent u ervan bewust dat er talenten zijn in dit land?
1: When he talks about the lamb,
0: wanneer hij spreekt over het lam,
1: he's not just talking about physically lamb.
0: Dan heeft hij het niet over
1: but some of us
0: verlamd zijn fysiek,
1: spiritually lamb.
0: Maar sommige van ons zijn
1: financially
0: geestelijk
1: lamb.
0: Verlamd, financieel verlamd.
1: We depend on others to survive.
0: We steunen op anderen om te overleven.
1: We depend on a system of man to survive.
0: We steunen op de systemen van mensen om te overleven.
1: And yet, if we stand on the word of God,
0: en als we staan op Gods woord,
1: we will surprise everybody.
0: Dan zullen we een ieder verrassen.
1: So when he was talking about these things, he was
0: not
1: just. So that's why we must have a perfect understanding.
0: Daarom moet u een perfect begrip hebben.
1: I mean a perfect understanding.
0: Ik bedoel een perfect begrip.
1: Not just understanding.
0: Niet gewoon een begrip.
1: But it has to be a perfect.
0: Maar het moet een perfect begrip zijn.
1: And we discovered that the understanding.
0: En we zijn erachter gekomen dat het begrip
1: is a companion of wisdom.
0: Een steun van wijsheid, een metgezel van wijsheid.
1: Salomo zei. Get wisdom.
0: Verkrijg wijsheid.
1: Wisdom is a perfect thing.
0: Wijsheid is het perfecte
1: ding. But in all you're getting,
0: maar in alles wat u verkrijgt,
1: get understanding.
0: Verkrijg ook begrip.
1: So wisdom,
0: dus wijsheid
1: and understanding,
0: en begrip,
1: a companion,
0: zijn metgezellen.
1: Are twins.
0: Zijn tweeling.
1: You can't get wisdom,
0: u kunt geen wisdom
1: and you fail to understand.
0: Verkrijgen zonder begrip te hebben.
1: You cannot get wisdom.
0: U kunt geen wijsheid
1: verkrijgen
0: als u geen begrip heeft.
1: And majority of the people,
0: en de meeste van de mensen,
1: we have not yet understood.
0: We hebben nog niet begrepen.
1: Okay, how do you take over a country?
0: Hoe neemt u over een land?
1: How do you take over
0: hoe neemt u een land over?
1: First and foremost,
0: als allereerst,
1: you must understand,
0: moet u begrijpen,
1: their language,
0: hun taal,
1: communicatie, you must understand,
0: u moet begrijpen,
1: their language,
0: hun taal.
1: You know when Jesus came,
0: weet u toen Jezus kwam,
1: he spoke Hebrew,
0: toen sprak hij Hebreeuws,
1: because he was born by Hebrew
0: omdat
1: parents,
0: hij geboren werd
1: he
0: door Hebreeuwse ouders, hij werd daardoor opgegroeid.
1: But before he left,
0: maar voordat hij wegging,
1: he told the disciples,
0: zeide hij tot de discipelen,
1: you are not touching heaven,
0: u zal niet de hemel
1: because
0: aanraken,
1: of your language,
0: vanwege uw taal.
1: So he gave them language,
0: dus hij gaf ze een taal,
1: before he gave them power to heal,
0: voordat hij ze kracht gaf om te
1: before
0: genezen,
1: they could perform miracles,
0: voordat ze wonderen konden
1: he
0: doen,
1: he changed their language.
0: Toen heeft hij hun taal veranderd.
1: Communicatie. Are you communicating?
0: Communiceert u?
1: Are you communicating?
0: Communiceert u wel?
1: So how do you change a country?
0: Dus
1: you change a nation by communication.
0: U verandert een natie door communicatie.
1: You must master their language.
0: U moet ervoor zorgen dat u hun taal
1: when
0: goed begrijpt.
1: When they say this, what do they mean?
0: Wat, als ze iets zeggen, wat betekent het?
1: When they say this, what do they mean?
0: Wanneer ze dit zeggen, wat betekent het?
1: Joseph was sold to Egypt.
0: Was verkocht aan Egypte.
1: He's a Hebrew boy.
0: Een Hebreeuwse jongen.
1: He's taken to Egypt.
0: En hij werd genomen naar Egypte.
1: As a slave.
0: Als een slaaf.
1: As a slave.
0: Als een slaaf.
1: So Egypt.
0: Dus Egypte.
1: Was surviving on slavery.
0: Was aan het overleven van slaven.
1: Joseph is not a slave.
0: Joseph is geen slaaf.
1: He's a prince.
0: Het is een prins.
1: He's a beloved son of his father.
0: Hij is een geliefde zoon van zijn vader.
1: Secondly, he is a shepherd.
0: Als tweede is hij een herder.
1: He doesn't understand agriculture.
0: Hij begrijpt de landbouw niet.
1: But he understood.
0: Maar hij begreep.
1: Management.
0: Management.
1: He understood.
0: Hij begreep.
1: How do you organize things?
0: Hoe kan je dingen goed organiseren?
1: Coming with no language.
0: Zonder de taal.
1: He worked for Potiphar.
0: Werkte hij voor Potiphar.
1: And he was prosperous.
0: En hij was voorspoedig.
1: So you tell me.
0: Dus u vertelt mij.
1: You don't know the language of the people.
0: Als je de taal van de mensen niet kent.
1: But you prosper.
0: Maar je kan toch voorspoedig zijn.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: You don't know what they say.
0: Weet u niet wat ze zeggen?
1: But you prosper.
0: Maar u heeft voorspoed.
1: Joseph did not know Egypt.
0: Joseph wist niet, hij kende dat niet, die taal.
1: But he prospered.
0: Maar hij was voorspoedig.
1: So the communication I'm talking
0: about. Dus de communicatie waar ik
1: het
0: over
1: heb. Is not language.
0: Is niet eens taal.
1: It is a spirit of prosperity.
0: Het is een geest van voorspoed.
1: Prosperity communicates.
0: Voorspoed communiceert.
1: Success communicates.
0: Communiceren.
1: Better than masters in linguistics.
0: Beter dan masters in.
1: Success.
0: Successen.
1: The Bible says Joseph was successful.
0: De Bijbel zegt Jozef was
1: in the house of his master.
0: In het huis van zijn meester.
1: Potiphar.
0: Potiphar.
1: And Potiphar said.
0: En Potiphar zei.
1: The spirit of God.
0: De geest van God
1: is with you.
0: Is op u.
1: He did not preach.
0: Hij predikte niet.
1: He wasn't a preacher.
0: Hij was geen prediker.
1: He did not know the language.
0: Hij kende de taal.
1: They didn't know his language.
0: Zij kenden ook zijn
1: taal.
0: But
1: his action.
0: Maar zijn acties.
1: Spoke better.
0: Spraken beter.
1: Than words.
0: Dan woorden.
1: Talk is cheap.
0: Praat is goedkoop.
1: Nederland does not need preachers.
0: Nederland heeft geen predikers nodig.
1: It needs demonstrators.
0: Het heeft de demonstratie nodig.
1: Europe does not need speakers.
0: Europa heeft geen sprekers nodig.
1: You find them in the annals of universities.
0: Zelfs in
1: the debaters. You go on their radio.
0: The debatten die ze daar voeren.
1: Since
0: de
1: I came,
0: radio.
1: I've been looking for news.
0: Ik heb gekeken. Ik was op
1: on
0: zoek
1: my
0: naar
1: TV
0: nieuws.
1: Room. There's no channel.
0: Er is geen
1: TV. There's only BBC.
0: Alleen maar BBC.
1: I was looking for other news. You cannot find them.
0: Ik kan ze niet
1: Everything
0: vinden.
1: I don't know what language. So I gave up.
0: Dus ik heb het opgegeven.
1: I'm here only for 3 days.
0: Ik ben hier toch alleen maar
1: There's
0: voor 3 dagen.
1: There's no need for me to learn the language.
0: Ik hoef ook de taal niet te leren.
1: But child of God.
0: Maar kind van God.
1: It's about demonstration.
0: Het gaat over demonstratie.
1: Yes. Apostle Paul said, when I come among you, I desire to know nothing.
0: Toen ik onder u was, verlangde
1: Jesus
0: ik om
1: crucified.
0: Niks te weten, maar alleen Jezus die werd gekruisigd.
1: That your faith may not lie in the wisdom of men.
0: Dat uw geloof niet ligt in de wijsheid van de mensen, maar in de kracht van God.
1: So what Europe needs.
0: Dus wat Europa nodig heeft.
1: Is demonstrators.
0: Is demonstraties.
1: Speak few words.
0: Weinig woorden.
1: But perform.
0: Maar manifesteer.
1: That's what they need.
0: Dat is wat ze nodig hebben.
1: That's what they need.
0: Dat is wat ze nodig hebben.
1: Success speaks better than books.
0: Succes spreekt beter dan boeken.
1: You may think they have it all together.
0: U zou misschien denken dat ze Europa alles goed is. Ze hebben
1: no,
0: alles voor elkaar. Nee, dat hebben ze niet.
1: Potiphar had money.
0: Potiphar had geld.
1: He bought Joseph.
0: Hij kocht Jozef.
1: But he had no success.
0: Maar hij had geen succes.
1: He had money.
0: Hij had geld.
1: But he had no success.
0: Maar geen succes.
1: Until Joseph arrived.
0: Totdat Jozef arriveerde.
1: Joseph did not tell everybody, you people, you
0: Joseph
1: must believe
0: niet,
1: in our God, you must believe in our Savior,
0: in God,
1: you,
0: in
1: are, you are lost, you may go to... No, he didn't say that.
0: Hij zei al die dingen niet.
1: The way he carried out himself,
0: de manier hoe hij
1: the way he did his
0: gedroeg,
1: thing,
0: de manier hoe hij
1: everybody said,
0: deed, iedereen zei,
1: you a leader.
0: Je bent een leider.
1: Joseph never ran for office.
0: Joseph ging nooit rennen.
1: He never campaigned.
0: Hij ging nooit een campagne
1: performed.
0: Houden.
1: He performed.
0: Hij deed gewoon.
1: And
0: hij
1: they
0: presenteerde.
1: Chose him to be number one.
0: Hij presteerde gewoon.
1: They took him from the field.
0: Ze namen hem van het veld.
1: Into the house.
0: Tot in het huis.
1: Now he's managing.
0: Nu is hij de manager.
1: The house of Egyptians.
0: De huis van de Egyptenaren.
1: He's handling their money.
0: Hij gaat over hun geld.
1: Then.
0: Toen.
1: He was not only successful
0: was
1: in
0: hij niet alleen
1: management,
0: succesvol in het managen,
1: but also successful
0: maar ook
1: in
0: succesvol
1: looks.
0: In hoe hij eruit zag.
1: He looked good.
0: Hij zag er goed uit.
1: Look at the person next to you.
0: Kijk naar de persoon naast
1: He
0: jou.
1: He looked good.
0: Hij zag er goed uit.
1: Now some of you,
0: sommige van jullie,
1: believers,
0: gelovigen,
1: you think looking good
0: u denkt
1: is
0: dat
1: worldly.
0: Goed uitziet,
1: Let me help you.
0: Laat me u helpen.
1: When Israel needed a king,
0: toen Israël een koning
1: nodig
0: had,
1: time to go there to give you scriptures.
0: Ik heb geen
1: when
0: tijd
1: Israel
0: om
1: needed a king,
0: de schriften op te zoeken, toen Israël een
1: they never looked for someone who interceded 24 hours.
0: Keken ze nooit naar iemand die 24/7 op de bres zal staan, voorbeden zal doen.
1: God was not looking for an intercessor.
0: God was niet aan het kijken naar een voorbidden.
1: Huh? He never looked for an apostle.
0: Hij keek nooit naar de apostel.
1: He actually told the most anointed man.
0: Hij zei dat de meest gezalfde man.
1: Simeon. That they need a king.
0: Dat hij een koning nodig had.
1: He never even chose the children of Samuel.
0: Hij heeft niet eens de kinderen van Samuel gekozen.
1: He went and looked for someone who looked good.
0: Hij keek naar iemand die er goed uitzag.
1: Who had a long neck.
0: Die een lange nek had.
1: And you know the good thing is.
0: En weet u het goede ding is?
1: Looking good, anybody can look good.
0: Iedereen kan er goed uitzien.
1: You don't have to be good looking. You don't have to be born good looking.
0: Je hoeft er niet zo geboren te worden.
1: You can make it good looking.
0: Je kan het er goed uit laten zien.
1: If you are too short,
0: als u te kort bent,
1: get high heels.
0: Haal gewoon hoge hakken.
1: If you have no hair, long hair,
0: als u geen lange haren heeft,
1: go and get the horse hair.
0: Verkrijg dan het haar van een paard.
1: So anybody can look good.
0: Dus
1: so,
0: ieder kan er goed uitzien. So,
1: there's no reason why you look terrible.
0: Er is geen reden om er verschrikkelijk uit te zien.
1: Oh, come on, somebody.
0: Oh, kom op,
1: you don't have to look terrible.
0: U hoeft er niet verschrikkelijk uit te zien.
1: Which means you're gonna put in some effort.
0: Dat betekent dat u wel wat moeite moet doen.
1: Are you listening to what I'm saying?
0: Hoort u wat ik zeg?
1: You're gonna look good.
0: U kunt er goed uitzien. Hey,
1: learning helps you look good.
0: Leren zorgt er ook voor dat u er goed uitziet.
1: Not all professors of economics
0: Niet
1: are billionaires.
0: Niet alle professors van economische zaken zijn billionaires.
1: Not all professors of economics are billionaires.
0: Niet alle professors van economische zaken zijn billionaires.
1: But being a professor of economics makes you look good.
0: Maar het zijn van een professor van economische zaken zorgt ervoor dat u er goed uitziet.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Being born in Netherlands does not make you a billionaire.
0: Geboren worden in Nederland maakt u geen billionaire.
1: Majority of the billionaires in Netherlands
0: are not billionaires in Nederland.
1: Are not Dutch.
0: Zijn niet eens Nederlands.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Serious?
0: Serieus?
1: The richest man in the world is South Africa.
0: De rijkste man in de wereld komt uit Zuid-Afrika.
1: Elon Musk is South African.
0: Elon Musk komt van Zuid-Afrika.
1: He's not American.
0: Hij komt niet van Amerika.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: So being born in a country doesn't make you
0: dus
1: a billionaire.
0: Geboren worden
1: doesn't
0: in een bepaald land maakt u niet per se succesvol of biljonair.
1: But at least look good.
0: Maar zorg er gewoon voor dat je er goed uitziet.
1: Determine in your heart to look good.
0: Wees vastberaden in je hart dat je er
1: so
0: goed uitziet.
1: So there are certain things you need to do.
0: Dus er zijn bepaalde dingen die u behoort
1: courteous,
0: te doen.
1: Be courteous, be loving,
0: wees
1: be smiling.
0: Lachen.
1: Prove to the world that God is with you.
0: Laat zien aan de wereld dat God met u is.
1: At least prove to your neighbors.
0: Laat aan uw buren zien.
1: That demons are not with you.
0: Dat de demonen niet met u zijn.
1: The demons did not come with you from Africa.
0: Dat de demonen niet met u van Afrika zijn gekomen.
1: From Curaçao.
0: Van Curaçao.
1: They didn't come with you from Germany.
0: Ook niet van Duitsland.
1: Aruba. That God is with you.
0: Maar dat God met u is.
1: That's what Europe needs.
0: Dat is wat Europa nodig
1: People
0: heeft.
1: People who have come here with God.
0: Mensen die gekomen die komen
1: with the
0: met
1: real God.
0: God. Met de echte God.
1: Not voodoo God.
0: Geen voodoo goden.
1: Amen.
0: Amen.
1: God was with Joseph.
0: God was met Joseph.
1: He's taken to prison.
0: En hij werd gevangen genomen.
1: And in the prison he's successful.
0: En in de gevangenis was hij zelf succesvol.
1: He is handling what nobody can handle.
0: Hij Dat is wat Europa betekent. Ze willen niet dat u doet wat
1: they
0: hun
1: want
0: doen.
1: You to do what they cannot do.
0: Ze willen dat u doet wat hun niet kunnen doen.
1: Joseph entered the prison.
0: Jozef ging de gevangenis in.
1: He would have started a riot.
0: Hij had een rel kunnen beginnen.
1: Yeah. He would have started a prison riot.
0: Hij had een rel daar kunnen beginnen.
1: Or a prison breakaway.
0: Of een breakout.
1: Breakaway from prison.
0: Oh, dat ze uitbreken van de gevangenis.
1: No.
0: Nee.
1: He did what nobody could.
0: Hij deed wat niemand kon doen.
1: He interpreted dreams.
0: Hij ging dromen vertalen, interpreteren.
1: He makes sense of their nonsense. Child of God, you have to understand.
0: Kind van God, u
1: Europe
0: moet begrijpen.
1: Needs you to do what nobody can do.
0: God heeft u nodig om te doen wat niemand anders kan doen.
1: That's why Chinese, when they come here.
0: Dat is Chinezen waarom als ze hier komen.
1: They don't open up a French restaurant.
0: Openen ze ook geen Frans restaurant.

0: successful by copying others.
1: Je wordt niet succesvol door anderen te kopiëren.
0: You must do what nobody is doing.
1: Wat niemand al doet.
0: You must do what nobody is doing.
1: Je moet doen wat niemand nog doet. Problem in Afrika.
0: If you are successful in doing tomato,
1: als je succesvol bent in het
0: tomaten, the whole village will do tomato.
1: Dan zal de hele dorp ook tomatenbedrijf willen opstarten.
0: Even those who don't like you,
1: zelfs zij die niet,
0: you find them on the tomato.
1: Nu zullen ze zien bij de tomaten.
0: No wonder they bewitch each other.
1: Ze zullen elkaar beheksen.
0: Joseph.
1: Was succesvol.
0: Because God was with him.
1: Omdat God met hem was.
0: He didn't want to stop there.
1: En dat is niet waar het stopt.
0: They invited him to go to interpret dream of.
1: Ze hebben hem uitgenodigd om dromen te interpreteren. Sommige van jullie
0: want to have contacts. You want open doors.
1: Willen contacten,
0: Joseph
1: netwerken,
0: was not
1: open deuren.
0: For an open door.
1: Joseph was niet eens op zoek naar een open deur.
0: No.
1: Nee.
0: Because he knew God was with him.
1: Omdat hij wist God was met hem.
0: When you know God is with you,
1: wanneer je weet dat God met je is,
0: doors will open.
1: Deuren zullen open gaan.
0: Doors will open.
1: Deuren zullen openen.
0: Doors will open.
1: Deuren zullen openen.
0: Apostle Luke.
1: Apostel Lucas.
0: Teaches us.
1: Onderwijst ons.
0: How to be faithful.
1: Hoe we getrouw moeten zijn.
0: In ministering to only one.
1: Hij sprak het tot alleen één.
0: For us, we want to minister to everyone.
1: Maar we willen bedienen tot een ieder.
0: He ministered to one.
1: Hij bediende maar tot één.
0: One.
1: Eén.
0: And one.
1: En één.
0: Was in charge of many.
1: Die had velen onder hem.
0: Only one.
1: Alleen één.
0: Was in charge of many.
1: Had velen onder hem.
0: So he writes to one.
1: Dus hij schreef tot één.
0: Think about it.
1: Denk erover na.
0: All of us.
1: Wij allemaal.
0: Are reading the gospel of Luke.
1: We lezen het evangelie
0: all
1: van
0: of
1: Lucas.
0: Us,
1: allemaal.
0: Billions of Christians.
1: Biljoenen van
0: are
1: christenen.
0: Reading the book of Acts.
1: Lezen het boek van Handelingen.
0: Because one man.
1: Vanwege één
0: was
1: man.
0: Faithful.
1: Die getrouw was.
0: To minister to one.
1: Om te bedienen tot één.
0: To minister one.
1: Om te bedienen tot één. Het probleem dat we hebben
0: as Christians,
1: als christenen,
0: we are all over the place.
1: We zijn overal en nergens.
0: Tomorrow you are in this church.
1: Morgen bent u in deze
0: kerk. The other day you are in the other.
1: De andere dag bent u in een andere
0: kerk. The other day you are in another.
1: Dan bent u weer in een andere
0: kerk. The other day you are somewhere else.
1: Dan bent u weer ergens anders.
0: So you spend 40 years.
1: Dus 40 jaar spendeert u
0: everywhere.
1: Overal,
0: but nowhere.
1: Maar nergens.
0: You are everywhere.
1: U bent overal.
0: But nowhere.
1: Maar nergens.
0: There's nothing that frustrates.
1: Er is niks meer frustrerend.
0: Than old age.
1: Dan een oude leeftijd.
0: Old age.
1: Oude leeftijd.
0: Has a way.
1: Heeft een manier.
0: It really torments you.
1: Dat het je echt bekwelt.
0: When you are young,
1: wanneer u jong bent,
0: you can afford to throw away the change.
1: Kunt u makkelijk het wisselgeld weggooien.
0: When you buy something,
1: wanneer u iets koopt,
0: you get change,
1: dan krijgt u wisselgeld.
0: You don't care.
1: Dat maakt u niet uit.
0: But when you are old,
1: maar wanneer u ouder wordt,
0: and then you count 40 years,
1: en u wordt 40 jaar,
0: of throwing away your change,
1: om dan uw wisselgeld weg te gooien.
0: Every 2 days,
1: elke 2 dagen,
0: or every day of 1 euro,
1: of elke dag 1 euro,
0: and you calculate 40 years,
1: en u berekent het met 40 jaar,
0: of throwing away that money,
1: en het weggooien van dat geld,
0: that's when you start slapping yourself.
1: Dat is wanneer u uzelf begint te klappen.
0: Because if you had saved,
1: want als u had gespaard,
0: 365 euro
1: per jaar,
0: for 40 years,
1: voor 40 jaar.
0: That would be over 120,000 euros.
1: Dat zou meer dan 120.000 euro
0: and when
1: zijn.
0: You are 60,
1: en wanneer u dan 60 bent,
0: that is real money.
1: Dat is echt goed geld.
0: Because you never learned how to save.
1: Maar omdat u nooit geleerd heeft om te sparen,
0: you were wasteful.
1: Dan verspilt u het gewoon.
0: You were wasteful.
1: U verspilt het.
0: Child of God.
1: Kind van God.
0: We are the people who call ourselves saved.
1: Wij zijn de mensen die onszelf gered.

0: Numa.
1: Who never serve.
0: Ma vă spară nit.
1: You got it? We are saved.
0: We zijn gered.
1: Who never save.
0: Ma vă spară nit.
1: When you really wake up.
0: Wanneer u opstaat.
1: And you realize.
0: En wakker wordt. En realiseert.
1: Said, oh God.
0: Oh my God.
1: I wish.
0: Ik wenste.
1: I saved that 1 euro a day.
0: Dat ik die euro per dag had gespaard.
1: For the next 40 years.
0: Voor de volgende komende 40 jaar.
1: Europe.
0: Europa.
1: Is a country of mortgages.
0: Is een land van hypotheken.
1: You know the meaning of a mortgage?
0: Weet u de betekenis van een hypotheek?
1: A mortgage comes from the word morgue.
0: Het komt van het woord hypo.
1: A morgue is where they keep dead bodies.
0: En dat is waar ze dode lichamen bewaren. Mortuarium.
1: Oh, okay, you'll learn that one next week.
0: Volgende week zult u dat leren.
1: Europe is a country of mortgages.
0: Europa is een land van hypotheken.
1: What does that mean?
0: Wat dat betekent dat?
1: You get into a mortgage.
0: U krijgt een hypotheek.
1: You can retire it. You can get rid of it after a long time.
0: U kunt na een lange tijd kunt
1: you
0: u
1: only pay a little.
0: Het wegdoen. U betaalt beetje bij beetje. Betaalt u het af?
1: It will not hurt you.
0: Het zal u niet pijnigen.
1: 30 years? 10 years?
0: 10 jaar?
1: You have what you didn't have.
0: Heeft u wat u nog niet heeft? Had.
1: So if you don't understand mortgages.
0: Dus als u hypotheken niet begrijpt.
1: Understand.
0: Begrijp dan.
1: I didn't say study. I said understand mortgage system.
0: Begrijp hypotheeksystemen.
1: You never have a property.
0: U zult nooit een probleem hebben als u het begrijpt.
1: You have to understand Europe.
0: U moet Europa begrijpen.
1: In order to be successful at it.
0: Om succesvol te zijn hier.
1: You must understand how they operate.
0: U moet weten hoe ze opereren.
1: In Africa we are cash society.
0: In Afrika zijn we
1: hier
0: bepaalde maatschappij,
1: is
0: maar hier
1: credit.
0: Is het leen krediet.
1: Why are you struggling with the word credit? Credit.
0: Krediet.
1: You don't have credit?
0: Heeft u geen krediet?
1: You can't survive here.
0: Dan kunt u hier niet overleven.
1: How do you build credit?
0: Hoe bouwt u krediet op?
1: How do you build credit?
0: Hoe bouwt u krediet op?
1: You have to pay your bills.
0: U moet uw rekeningen betalen.
1: Oh, come on.
0: Oh, kom op.
1: And how do you pay your credit?
0: En hoe betaalt u uw krediet?
1: You have to work.
0: U moet werken.
1: And how do you work?
0: En hoe werkt u?
1: You work when you are strong.
0: U werkt wanneer u sterk bent.
1: Am I talking to somebody here?
0: Spreek ik tot iemand hier?
1: So in other words, you have to work when you are still young.
0: U moet werken wanneer u nog jong bent.
1: Europe, we have to have a perfect understanding.
0: We moeten een perfect begrip hebben.
1: Let me tell you something.
0: Laat me u iets vertellen.
1: It's hard to go to America today.
0: Het is moeilijk om vandaag de dag naar Amerika te gaan.
1: Very hard.
0: Heel moeilijk.
1: Whether you're from Europe.
0: Maakt niet uit of u van Europa
1: anywhere.
0: Bent. Of waar
1: but,
0: dan ook.
1: But there is a Trump visa.
0: Maar er is een Trump visum.
1: You have 5 million.
0: U heeft 5 miljoen.
1: You get citizen.
0: Dan krijg je
1: citizenship. 5. 5 now.
0: 5.
1: It's hard for you to go to UAE.
0: Het is moeilijk voor u om naar de Verenigde Naties te gaan.
1: But if you have $1 million,
0: aan te gaan en daar te lopen, als
1: you
0: u een miljoen dollars
1: hebt, of UAE.
0: Dan wordt u een inwoner.
1: Things have changed.
0: Dingen zijn veranderd.
1: There was a time.
0: Er was een
1: tijd. All you have to do is come to Europe.
0: Het enige wat u moet doen is naar Europa komen.
1: With tears in your face.
0: Met tranen op uw gezicht.
1: And you go, they try to kill me.
0: Ze proberen me te doden.
1: And you can lie like hell.
0: En u kunt liegen net als hel.
1: And they will give you asylum.
0: En ze geven u.
1: These days.
0: Asiel.
1: You cry.
0: En deze dagen huilt u.
1: They say go back.
0: Ze zeggen ga terug.
1: So tears are no longer working.
0: Tranen werken niet meer.
1: But cash.
0: Maar contanten, cash.
1: You didn't hear, I just said.
0: Heeft me niet gehoord.
1: Am I talking to somebody
0: Spreek
1: here?
0: Ik tot iemand hier?
1: You have to understand.
0: U moet begrijpen.
1: What does Europe need?
0: Wat heeft Europa nodig?
1: You come here with the talent of football.
0: U bent hier gekomen met het talent van voetbal.
1: We are in the World Cup, right?
0: We zijn nu in de wereld.
1: Have you looked at the whole first 11 of France?
0: Heeft u gezien van de eerste 11 van Frankrijk?
1: Huh? Tell somebody next to you.
0: Zeg tegen iemand naast u, huh?
1: So stop saying they don't like me.
0: Stop om te zeggen ze vinden me niet leuk.
1: Yeah, what should they like about you?
0: Wat zouden ze leuk aan u moeten vinden?
1: What should they like about you?
0: Wat zouden ze leuk aan u moeten vinden?
1: What are you bringing on the table?
0: Wat brengt u naar de tafel?

0: child of God.
1: Kind van God.
0: So.
1: Dus.
0: Joseph.
1: Joseph.
0: Created wealth.
1: Creëerde voorspoed.
0: Europe.
1: Europa.
0: Need wealth creators.
1: Heeft geld voorspoed nodig.
0: Wealth is a creature.
1: De wereld is een creatie.
0: Wealth is a creature.
1: Rijkdom
0: people of God, wherever they are.
1: Mensen van God, waar u ook
0: you
1: bent.
0: Look at the Jews.
1: Kijk naar de Joden.
0: Have you ever seen a Jew who is homeless?
1: Heeft u ooit een Jood gezien die geen huis
0: How
1: heeft?
0: How comes those guys are not
1: thuisloos
0: homeless?
1: Is? Hoe kan het dat hun geen altijd een huis hebben?
0: You know, in the Second World War.
1: Weet u in de Tweede Wereldoorlog?
0: The Jews, 6 million were killed.
1: De Joodse 6 miljoen waren gedood.
0: And many more in Europe.
1: En
0: That's
1: veel
0: in
1: meer
0: Germany,
1: in Europa.
0: But more in Europe.
1: Ook
0: their
1: in de,
0: money
1: alleen,
0: was taken from them. Their wealth was taken from them.
1: Heel veel is, alles is
0: they
1: van
0: had
1: afgenomen.
0: No country. These
1: Ze
0: people had
1: land.
0: No country.
1: Ze hadden geen land meer.
0: Their land was occupied
1: land
0: by colonizers.
1: Was gekoloniseerd.
0: And Arabs.
1: En door anderen.
0: Now they got back their country.
1: Nu hebben ze hun land teruggekregen.
0: They are the most powerful nation
1: zijn
0: in the Middle
1: de meest
0: East.
1: Krachtige natie in het oosten.
0: When you have God,
1: wanneer je God hebt,
0: you may go down,
1: dan kunt u naar beneden
0: but you
1: gaan,
0: get up.
1: Maar u staat weer op.
0: You may fall 7 times,
1: u kunt misschien 7
0: but you
1: keer
0: will
1: vallen,
0: get up.
1: Maar u zult weer opstaan.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: When you have God,
1: wanneer u God heeft,
0: you don't stay down.
1: Dan blijft u niet op de grond.
0: You can go down,
1: u kunt naar beneden
0: but
1: gaan,
0: you will come up
1: u kunt
0: again.
1: Vallen, maar u staat weer op.
0: Europe
1: Europa
0: needs the church successful story.
1: Heeft een succesverhaal nodig van de kerk.
0: We are not losers.
1: We zijn geen losers.
0: We may go down today.
1: We zullen misschien vandaag
0: but by Friday,
1: gaan. Maar vrijdag
0: we will climb up again.
1: Zullen we weer terugkeren. Ziet u?
0: Sit down, please.
1: U mag weer plaatsen.
0: We are wealth creators.
1: We zijn rijkdomverwervers.
0: Wealth is a creature.
1: Rijkdom is een
0: I said
1: creature.
0: Wealth is a creature.
1: Rijkdom is a creature.
0: Wealth is a creature.
1: Rijkdom is een creatie.
0: And creatures have got two things.
1: En creaties hebben twee dingen.
0: They go.
1: Ze gaan.
0: And they come.
1: En ze komen.
0: Huh? Creatures go.
1: Creaties gaan.
0: And come.
1: En ze komen.
0: That's why wealth is a creature.
1: Daarom is de wereld.
0: That's why God said.
1: Rijkdom
0: remember the Lord your God, Deuteronomy 28. It is He who gives you power to create wealth.
1: Om rijkdom te verwerven.
0: One of the things that we are here,
1: een van de dingen dat we hier
0: is to receive power,
1: is om kracht te ontvangen,
0: to create wealth,
1: om rijkdom te verwerven.
0: We are here to create wealth.
1: We zijn hier om rijkdom te verwerven.
0: Why wealth?
1: Waarom rijkdom?
0: Why wealth?
1: Waarom rijkdom?
0: Why will God give you power?
1: Waarom zou God u kracht
0: to
1: geven?
0: To create wealth.
1: Om rijkdom te verwerven.
0: Because wealth.
1: Omdat rijkdom.
0: Maintains health.
1: Het zorgt ervoor dat u gezond blijft.
0: Because wealth.
1: Omdat rijkdom.
0: Maintains health.
1: Het zorgt ervoor dat u gezond blijft.
0: I always hear people say.
1: Ik hoor mensen altijd zeggen.
0: My back.
1: Mijn rug
0: is hurting.
1: Doet me pijn.
0: You said, how old are you?
1: Zeg, hoe oud bent u?
0: I am 40.
1: Ik ben 40.
0: That's a sickness of 80-year-old people.
1: Dat is een ziekte van 80-jarige mensen.
0: But because still at 40,
1: maar omdat zelfs
0: you are still doing manual work.
1: Bent u nog steeds fysiek zwaar
0: things.
1: Werk aan het doen. U draagt dingen.
0: But child of God,
1: kind van God,
0: what will happen?
1: Wat gebeurt er?
0: If you go to work,
1: als u naar uw werk
0: and
1: gaat,
0: you have a job of lifting things,
1: en u heeft een werk waar u dingen moet
0: and
1: dragen,
0: you come alongside with your robot,
1: en u komt met uw robot,
0: they give you a job. But you have your robot.
1: Ze geven u een baan, maar
0: the robot is carrying your stuff.
1: En de robot helpt u om
0: and
1: dingen
0: then
1: te dragen.
0: Said, pay me.
1: En dan zegt u betaal mij.
0: So how do you create wealth?
1: You create verwerft wealth. U rijkdom.
0: By taking it to another level.
1: Door het naar een ander niveau te brengen.
0: Always take it to another
1: altijd
0: level.
1: Altijd naar een ander level brengen.
0: Do you know when Jesus said to the people?
1: Weet u wat Jezus zei tot de mensen?
0: When someone slaps you,
1: wanneer iemand u slaat,
0: turn the other cheek.
1: Draai dan de andere wang.
0: Many people think.
1: Vele mensen denken.
0: Many politicians think.
1: Vele politici denken.
0: You slap me, I slap you.
1: Ik sla u terug.
0: No, what Jesus was saying.
1: Nee, wat Jezus was aan het zeggen.
0: Like this gentleman is here.
1: En deze jonge man is hier.
0: So I'm passing by.
1: Dus ik
0: all of
1: ga
0: you,
1: er langs.
0: You are doing your business.
1: Allemaal, u bent bezig met uw eigen
0: zaken. So I slap him.
1: Dus ik sla hem.
0: Now, if he slaps me,
1: dus als hij mij
0: by the time you look,
1: tegen de tijd dat je kijkt,
0: you'll see him slapping
1: dan lijkt het alsof hij mij
0: slaat. But you will not have seen me slapping
1: maar u heeft
0: fast.
1: Nooit gezien dat ik hem sloeg.
0: So you'll think he's the aggressor.
1: Dus u denkt dat hij degene is die agressief is.
0: Well, as I am the first aggressor.
1: Terwijl ik degene
0: so
1: ben die het begonnen
0: said,
1: is. Terwijl Jezus
0: when they slap
1: zegt,
0: you,
1: wanneer ze u
0: turn this one. So that when he slaps you now, everybody will look at him and say, you are the aggressor. So Jesus was teaching us how to eliminate your enemy once and for all.
1: Eens en voor altijd.
0: We're not here to fight battles with battles.
1: We zijn hier niet om strijd met strijd te voeren.
0: That demon of poverty
1: die demon
0: has been slapping
1: armoede,
0: you.
1: Die slaat u.
0: We are going to eliminate once
1: maar
0: and for all.
1: We zullen het elimineren eens en voor altijd.
0: That witch in your life.
1: Die heks in uw
0: we are eliminating it once and for all.
1: We zullen haar elimineren eens en voor altijd.
0: That struggle.
1: Die moeite.
0: We are eliminating it once and for all.
1: We zullen haar elimineren eens en voor altijd.
0: Do you know what he said? When
1: weet
0: someone forces you
1: iemand
0: to carry the bag,
1: om dan de tas te dragen,
0: 1 mile,
1: 1 kilometer,
0: go the second mile.
1: Ga dan
0: do
1: nog
0: you know
1: een extra.
0: What he was teaching us that?
1: Weet je wat hij ons daar leert?
0: He said, if you carry 1 mile,
1: als u 1 mijl gaat,
0: she forces you to carry her bag.
1: Om 1 mijl haar tas te dragen.
0: In 1 mile,
1: in 1 mijl,
0: that is her territory.
1: Dat is haar territorium.
0: When you go to the second
1: maar wanneer
0: mile,
1: u naar de tweede mijl gaat,
0: you are now in your territory.
1: Dan bent u nou in uw eigen territorium.
0: Now he who forced you,
1: hij die
0: now
1: u
0: you are going
1: heeft,
0: to force her.
1: Nu moet u haar forceren.
0: Oh, come on, somebody.
1: Oh, kom op iemand.
0: So you have to get a perfect understanding.
1: Dus u moet een perfecte begrip krijgen.
0: Do you know?
1: Weet u?
0: That you learn more from your enemy than your friends.
1: U leert meer van uw vijand dan van uw vriend.
0: You learn more.
1: U leert meer
0: from your enemy
1: van uw vijanden
0: than your friends.
1: Dan van uw vrienden.
0: Your enemy,
1: uw vijand,
0: leaves you secrets.
1: Die heeft u geheimenissen.
0: Your friends,
1: uw vrienden,
0: leaves you sympathy.
1: Geven u sympathie.
0: Oh sorry.
1: Oh sorry.
0: I'm sorry you are going through this.
1: Vervelend dat je hier doorheen gaat.
0: Is there anything I can do?
1: Is er iets dat ik voor je kan doen?
0: No, there's nothing you can
1: nee,
0: do.
1: Nee, er is niets dat je kan doen.
0: Go kill my enemy, then I'll know you're
1: ga mijn vijand doden, dan weet ik dat je me steunt.
0: But your enemy,
1: maar uw vijand,
0: begin to say things to you.
1: Begint dingen tot u te spreken.
0: He begins to say, you think you are somebody.
1: Denkt u dat u iemand
0: now
1: bent?
0: Now I have you.
1: Niemand
0: then
1: mag
0: that
1: u.
0: Means,
1: en dat betekent,
0: your being somebody,
1: dat u iemand bent,
0: is what is bothering him.
1: Dat waar u strijd
0: so
1: mee
0: if you're
1: heeft.
0: Going to destroy your enemy,
1: dus als u uw vijand wil verwoesten,
0: twice.
1: Word dan iemand 2 keer, 2 maal.
0: So your enemy
1: dus uw vijand
0: is leaving you more secrets
1: laat u meer geheimenissen
0: than
1: achter
0: your friends.
1: Dan uw vrienden.
0: So child of God, you must have a perfect
1: kind van God,
0: understanding.
1: U moet een perfect begrip hebben.
0: Perfect
1: een perfect begrip.
0: Perfect understanding.
1: Een perfect begrip.
0: Sit down, please.
1: U kunt plaats nemen. Dr. Lucas
0: became faithful
1: werd getrouwd
0: by ministering to one guy.
1: Door het bedienen aan 1 persoon.
0: All he wrote
1: alles wat hij schreef
0: was to Theo.
1: Was to Theo.
0: But it became the book of Acts.
1: Maar het werd het boek van Handelingen.
0: Everything he did
1: alles daarin
0: was to one man.
1: Was voor 1 persoon.
0: Europe
1: man.
0: Needs faithfulness.
1: Europa heeft getrouwheid nodig.
0: If you've started a church,
1: als u een kerk bent begonnen,
0: don't quit it tomorrow.
1: Stop dan niet morgen.
0: Because you are on a mission.
1: Omdat u op een missie bent.
0: Missions are carried out by trained personalities.
1: Worden uitgevoerd door verschillende personaliteiten.
0: It's an army.
1: Het is normaal.
0: And mission must be accomplished.
1: Het is een leger en de missie moet worden voltooid. Volbracht.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Do you know why Europe colonized Africa?
1: Weet u waarom Europa Afrika heeft gekoloniseerd?
0: Do you know why Europe colonized Africa?
1: Weet u waarom Europa Afrika heeft gekoloniseerd?
0: Because they were not Christians.
1: Omdat ze geen christenen waren.
0: You didn't hear what I just said.
1: U heeft niet gehoord wat ik zeg.
0: Do you know why Europe
1: colonized Africa? Weet u waarom
0: Afrika?
1: Europa Europeans Afrika were not heeft Christians. Gekoloniseerd? Europese waren geen christenen.
0: Because Christians don't colonize.
1: Want christenen koloniseren niet.
0: They convert.
1: Ze overtuigen.
0: Ja. Yeah. You see.
1: Ziet u?
0: So when you are here.
1: Wanneer u hier bent.
0: Why are you here?
1: Waarom bent u hier?
0: Is to lift Jesus.
1: Is om Jezus te verhogen.
0: You think they know Jesus?
1: U denkt dat ze Jezus kennen?
0: No, they don't.
1: Nee, die kennen ze niet.
0: Because a Christian,
1: want een christen,
0: laid down his life,
1: heeft zijn leven neergelegd
0: for others,
1: voor anderen.
0: Are you willing to lay down your life
1: for Europe? Bent u gewillig uw leven neer te leggen voor een ander?
0: You see?
1: Ziet u?
0: That's the difference. It's about the message of the gospel, the message of Jesus Christ.
1: Het gaat over het evangelie. Boodschap van Jezus Christus.
0: That's why.
1: Daarom.
0: You have to accomplish the mission.
1: U moet bewerkstelligen de missie.
0: From the first Adam.
1: Van de eerste Adam.
0: To the second Adam.
1: Door de tweede Adam.
0: Europe received the message of the cross.
1: Europa ontving
0: the message of
1: de boodschap
0: Jesus,
1: van het kruis van Jezus.
0: But along the way,
1: maar gaandeweg,
0: they fail.
1: Vielen ze.
0: They fail. They grabbed another mission.
1: Ze vielen en ze namen een andere missie.
0: Because that's how Satan does to you.
1: Dat is wat Satan doet.
0: He will never put a gun on your head.
1: Hij zet ook geen pistool op uw hoofd.
0: He changes ideas.
1: Maar hij verandert uw gedachtegang.
0: He gives you a different mission.
1: Hij geeft u een andere missie.
0: So he changed Europe's mission.
1: Dus hij veranderde Europa's missie.
0: Of spreading the gospel.
1: Of van het evangelie verspreiden.
0: Colonizing.
1: Naar het koloniseren.
0: Of converting nations.
1: En het overzetten van
0: to
1: naties.
0: Conquering nations.
1: Naar overwinnende naties.
0: And when they lost conquering,
1: en wanneer ze verloren de overwinning,
0: when nations rose up for independence,
1: toen naties opstonden voor onafhankelijkheid, wat zou u dan doen?
0: They withdrew.
1: Ze trokken terug.
0: They withdrew.
1: Ze trokken terug.
0: And by withdrawing,
1: en door terug te trekken,
0: they withdrew to what?
1: Trokken ze terug tot wat?
0: They withdrew to shame.
1: Naar schande, naar schaamte.
0: They withdrew from the world to shame.
1: Ze trokken zich terug van de wereld
0: they
1: naar schaamte.
0: Feeling bad.
1: Ze voelden zich
0: they
1: slecht.
0: Feeling guilty.
1: Ze voelden zich schuldig.
0: And they were withdrawing. That's what Adam
1: en
0: did.
1: Ze trokken zich terug. Dat is wat Adam deed.
0: When God came,
1: toen God
0: Adam
1: kwam,
0: withdrew to trees.
1: Toen trok Adam zich
0: he
1: terug naar de
0: from
1: bomen.
0: The presence of God.
1: Uit de aanwezigheid van God.
0: So Europe,
1: dus Europa
0: is, at the Adam's position.
1: Is in een Adams positie.
0: A position of shame,
1: een positie van schaamte.
0: A position of withdrawing.
1: Een positie van terugtrekken.
0: That's why
1: daarom
0: they just let everybody come in.
1: Laten ze gewoon iedereen toe.
0: Come in.
1: Kom maar binnen.
0: Please come in. Because they are the position
1: omdat
0: of shame.
1: Ze zijn op een positie van schaamte.
0: When people knock on the door, we've come to you.
1: Kloppen we've come op de deur. Yeah. We zijn gekomen.
0: We are the one who missed your country. No, they didn't.
1: Wij zijn degene die uw land hebben
0: verpest.
1: Nee, dat hebben ze niet gedaan.
0: The devil did.
1: De duivel heeft het gedaan.
0: The devil did. They
1: de
0: did.
1: Duivel heeft het gedaan.
0: He may have used them, but they
1: hij
0: didn't.
1: Hij heeft ze misschien gebruikt, maar hij heeft
0: Hallo?
1: Het gedaan. Hallo.
0: What did Jesus say?
1: Wat zei de Jezus?
0: Forgive them.
1: Vergeef
0: they
1: zij.
0: Don't know
1: want ze weten
0: what
1: niet
0: they are doing.
1: Wat ze aan het doen zijn, wat ze hebben gedaan.
0: Because he understood.
1: Want hij begreep.
0: What did Joseph do
1: wat
0: to his
1: Jozef
0: brother?
1: Deed tot zijn
0: they were
1: broers.
0: Feeling shame.
1: Hij voelde zich schaamte.
0: They stoned him.
1: Ze hebben hem.
0: Joseph said, no.
1: Jozef zei, nee.
0: God knew.
1: God wist.
0: He wanted to preserve you.
1: Hij wou u behouden.
0: So whatever you did,
1: dus wat u ook heeft gedaan,
0: God had to do it
1: God
0: anyway.
1: Moest dat doen. Hoe dan ook.
0: Somebody had to come here before.
1: Iemand moest hier komen, hiervoor.
0: Oh, are you hearing what I'm saying?
1: Wat ik
0: so Europe,
1: dus Europa
0: is at a position of shame.
1: Is op een positie van schaamte.
0: But the problem is,
1: maar het probleem
0: nobody
1: is
0: telling them,
1: niemand vertelt het hen.
0: Don't feel ashamed.
1: Schaam je niet.
0: Whatever happened, happened.
1: Wat gebeurd is, is gebeurd.
0: We needed to learn your language.
1: We moeten leren uw taal.
0: Now we are here.
1: Nu zijn we hier.
0: We are about to bring a new Europe.
1: En we zullen een nieuw Europa brengen.
0: Oh, glory to God.
1: Oh, glorie aan God.
0: Glory to God.
1: Glorie tot God.
0: Europe needs.
1: Europa heeft nodig.
0: A Joseph.
1: Een Jozef.
0: A Theo.
1: Een Theo. Yeah.
0: Needs Jesus.
1: Hij heeft Jezus nodig.
0: Is he? Needs Jesus.
1: Jezus hebben ze nodig.
0: That's why child of God.
1: Dat is waarom kind van God.
0: We need to have a perfect understanding.
1: We moeten een perfect begrip hebben.
0: A perfect understanding.
1: Een perfect begrip.
0: When Jesus came,
1: toen Jezus kwam,
0: he was the perfect Adam.
1: Was hij de perfecte Adam?
0: Oh boy.
1: Oh boy.
0: Oh boy.
1: Oh boy.
0: He mastered the earth.
1: Hij meesterde de.
0: He mastered the wind.
1: De wind.
0: He controlled
1: de aarde.
0: Everything.
1: Overal had hij controle over.
0: He told the devil, shut
1: up. Hij zei tegen de duivel.
0: He opened the eyes of the blind.
1: Hij opende de ogen van de blinden.
0: He cleansed the leper.
1: En hij maakte de leper.
0: He bring life to the helpless.
1: En hij bracht leven.
0: That's what we are coming to do in Europe.
1: En dat is wat we komen zijn om te doen in Europa.
0: So that's why child of God.
1: Dat is waarom kind van God.
0: We need to come to that point of.
1: We moeten tot dat punt komen.
0: Why are we here?
1: Waarom zijn we hier?
0: Why are we here?
1: Waarom zijn we hier?
0: The story of Jesus.
1: Het verhaal van Jezus.
0: With the Phoenician woman.
1: Met de Filistijnse vrouw.
0: Who came to ask for healing of her child.
1: Die vroeg voor de genezing van haar kind.
0: And Jesus said to her.
1: En Jezus zeide tot haar.
0: I cannot give children's bread.
1: Ik kan niet het brood van de kinderen.
0: To dogs.
1: Geven aan de honden.
0: In other words, Jesus called this desperate woman.
1: Met andere woorden, Jezus sprak tot deze wanhopige vrouw.
0: You are a dog.
1: Je bent een hond.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: I don't know here in Netherlands.
1: Ik weet niet hier in Nederland.
0: If someone's talking to you,
1: als iemand
0: your
1: tot u
0: pastor,
1: spreekt.
0: Is talking to you.
1: Uw baas spreekt tot
0: I mean,
1: u.
0: If it's just a public person,
1: pastor,
0: it's okay.
1: Spreekt tot u.
0: They may say maybe he was drunk or whatever.
1: Zeggen ze misschien was
0: but
1: hij dronken.
0: But if a pastor like Pastor Moses,
1: als het een pastor is als Pastor
0: Moses, is preaching and turns around.
1: Hij predikt overal.
0: And he said to you.
1: En hij zegt tot u.
0: You dog, sit down.
1: Jij hond, zit. Ga zitten.
0: How will you feel?
1: Hoe voelt u zich dan?
0: Huh? You TikTok him all over the world.
1: U zult hem TikTok over de hele wereld.
0: You will tell everybody.
1: U zal een ieder vertellen.
0: What kind of a man of God is
1: wat
0: this?
1: Wat voor man van God is dit?
0: Jesus, the Son of God. No, this
1: Jesus.
0: Is not Jesus, the preacher.
1: Dit is niet Jezus de prediker.
0: You know, in Mexico they have got Jesus.
1: God is Jezus.
0: When I first went to Mexico.
1: Toen ik ging
0: they were saying,
1: naar Mexico,
0: this one is Brother Jesus. I said, what is
1: oh,
0: Jesus?
1: Is Brother Jesus?
0: They say Jesus.
1: Jesus.
0: So there is a Jesus of Mexico
1: Jesus
0: and
1: a Jesus from Mexico and a Jesus from the Bible.
0: So I'm not talking about the Jesus of Mexico.
1: Ik heb het niet over de Jezus van Mexico.
0: I'm talking about the Son of God.
1: Maar ik spreek over de Zoon van God.
0: To call you a dog.
1: Om u een hond te noemen.
0: But the woman responded.
1: Maar de vrouw antwoordde.
0: She said, yes, Lord.
1: En ze zeiden, ja, Heer.
0: But I'm not that ordinary dog.
1: Maar ik ben geen normale hond.
0: I am the in-house dog.
1: Ik ben de in-huishond.
0: I'm not this little dogs.
1: Ik ben niet een van die kleine honden.
0: I am the one inside.
1: Ik ben degene die hier in huis rondloopt.
0: And I don't want to sit on your table.
1: En ik wil niet eens zitten aan uw tafel.
0: I sit underneath the table.
1: Ik zit onder de tafel.
0: I wait for the crumbs.
1: En ik wacht op de kruimels.
0: And that's what I eat.
1: En dat is wat ik eet.
0: I said, you call me a dog.
1: Ik zeg,
0: but let me tell you what kind of a dog I am.
1: Wat voor hond ik ben.
0: I am the one inside the house.
1: Ik ben degene die in huis
0: you made
1: is.
0: A mistake, you open your house, mister.
1: U heeft een fout gemaakt.
0: Mr. Jesus, you open your house.
1: Meneer Jezus, u heeft
0: you
1: uw
0: say,
1: huis
0: come
1: geopend.
0: Unto me, all of you.
1: Zij komt tot mij.
0: Who are heavy laden.
1: Allemaal die
0: and me, the dog,
1: zijn.
0: I came
1: en
0: in.
1: Beladen. En ik
0: but
1: ben
0: because
1: een hond
0: I know you hate dogs,
1: maar omdat ik weet dat u van honden
0: I went
1: haat,
0: underneath the table.
1: Ben ik onder de tafel gegaan.
0: Because I knew.
1: Omdat ik weet.
0: I don't belong in the kitchen.
1: Ik behoor niet in de keuken.
0: I don't belong in the sitting room.
1: Ik behoor ook niet in de huiskamer.
0: I don't belong in the bedroom.
1: Ik behoor ook niet in de slaapkamer.
0: I belong where the food is.
1: Ik behoor waar het eten is.
0: So I am a eating dog.
1: Dus ik ben een etende hond.
0: And I know I can't sit on
1: en
0: your
1: ik
0: table.
1: Weet dat ik niet kan zitten aan
0: but
1: de tafel.
0: I will see it underneath
1: maar
0: the table.
1: Ik zal onder de tafel zitten.
0: And I will eat the crumbs.
1: En ik zal eten de kruimels.
0: Because whatever is in the crumbs.
1: Dat wat er ook in die kruimels
0: is in the
1: zit,
0: bread.
1: Is ook in het brood.
0: Whatever is in the crumbs.
1: Wat er in de kruimels
0: is
1: zit,
0: in the bread.
1: Zit ook in het brood.
0: So if I eat the crumbs.
1: Dus als ik de kruimels
0: I am eating
1: eet,
0: the bread.
1: Dan eet ik het brood.
0: And you know why?
1: En weet u waarom?
0: Because your children.
1: Omdat uw kinderen.
0: Your so-called children.
1: Uw zogenaamde
0: who
1: kinderen.
0: Who sit on the table.
1: Die zitten aan de tafel.
0: Are wasteful.
1: Ze verspillen.
0: When they eat.
1: Wanneer ze eten.
0: They drop down.
1: Dan verspillen ze
0: when
1: eten.
0: They eat.
1: Wanneer ze eten.
0: They drop down.
1: Dan verspillen ze laten
0: and
1: ze
0: vallen. Me. I don't need a whole loaf.
1: Ik heb geen hele
0: I don't need
1: nodig.
0: A whole loaf.
1: Ik heb geen hele
0: all I need is a crumb.
1: Het enige wat ik nodig heb is een
0: all
1: kruimel.
0: I need is a crumb.
1: Het enige wat ik nodig heb is een kruimel.
0: So all of you dogs.
1: Dus jullie allemaal, jullie honden.
0: Ja. All you need is a crumb.
1: Alles wat je nodig hebt is een kruimel.
0: All you need is a crumb.
1: Alles wat u nodig heeft is een kruimel.
0: Don't be among those people who said, I need my rights.
1: Omring met de mensen die zeggen ik heb mijn
0: rechten. You get the crumbs.
1: Neemt u de kruimels.
0: You get the crumbs.
1: Neemt u maar de kruimels.
0: That's what the Chinese have done.
1: Dat is wat de Chinezen hebben gedaan.
0: They come like laundry.
1: Ze komen als brood.
0: They come by washing clothes.
1: Het wassen van kleren.
0: And then little restaurant.
1: Kleine restaurants.
0: Now in Netherlands they've got what they call a Chinatown.
1: Nu in Nederland hebben ze iets genaamd Chinatown.
0: They came eating crumbs.
1: Ze aten de kruimels.
0: They ate eating crumbs.
1: Ze bleven maar kruimels eten.
0: Now they have Chinatown.
1: En nu hebben ze Chinatown.
0: You will never see Chinese.
1: U zult nooit Chinezen zien.
0: Marching on the street.
1: Marcheren op straat.
0: Demanding rights.
1: Rechten opeisen.
0: Never.
1: Nooit.
0: Not even Indians.
1: Zelfs geen mensen uit India.
0: You never see them.
1: U ziet ze nooit.
0: Holding plaques. Saying our
1: rights. Plakaten vasthouden.
0: Never.
1: Nooit.
0: Why?
1: Waarom?
0: Crumb principle.
1: Kruimels principe.
0: You eat crumbs by the end
1: kruimels,
0: of the day you eat the whole loaf.
1: Aan het einde van de dag heeft u het hele brood opgegeten.
0: You start with crumbs, you eat the whole loaf.
1: U begint kruimels te eten voordat u het weet heeft u het hele brood.
0: One piece at a time.
1: Beetje bij beetje.
0: One piece at a time.
1: Een klein beetje per keer.
0: Sit down, please.
1: U mag plaatsnemen.
0: Let me finish with this.
1: Laat me hiermee afronden.
0: So what do we learn from Dr.
1: Dus wat
0: Luke?
1: Hebben we geleerd van Dr.
0: We
1: Lucas?
0: Learn from Dr. Luke.
1: We hebben geleerd van Dr. Lucas.
0: Faithfulness.
1: Getrouwheid.
0: To one.
1: aan één.
0: If you are committed.
1: Dat u toegewijd bent.
0: To a church like this.
1: Naar een kerk zoals deze.
0: To a pastor like this.
1: Naar een pastor zoals deze.
0: You may be 20.
1: U bent er misschien met 20.
0: But soon you become 20,000.
1: Maar voordat u het weet, bent u 20,000.
0: Jesus chose 12 men. 12.
1: Had de 12 mannen uitgekozen. 12.
0: There's a principle.
1: Er is een principe.
0: Or called discipleship.
1: Het heet discipelschap.
0: Because discipleship.
1: Want discipelschap.
0: Turns a fisher man.
1: Heeft een visser.
0: Into a fisher of men.
1: Gedraaid naar een visser van mensen.
0: Discipleship.
1: Discipelschap.
0: We also learn from Dr. Luke.
1: We kunnen ook leren van Dr. Lucas.
0: A man, you know, doctors.
1: Doktoren.
0: They check you.
1: Ze kijken u na.
0: They give you an analysis of where you are.
1: Ze geven u een analyse van waar u bent.
0: Before they give you medicine.
1: Voordat ze u medicatie geven.
0: A good doctor will never give you medicine.
1: Een goede dokter zal u nooit medicatie voorschrijven.
0: Even when you come like, oh, I'm dying.
1: Zelfs wanneer u zegt, oh, ik ga dood, ik ben stervende.
0: Injection here.
1: Een injectie
0: tablet
1: hier. Een tablet hier.
0: He will just look at you like this.
1: Ze zullen naar u kijken gewoon zo.
0: And if you have come with your relatives.
1: En als u bent gekomen met uw familieleden. Hij sterft, dokter.
0: He said, okay.
1: Dan zegt hij, oké.
0: Bring him here in the room.
1: Breng hem maar hier in de kamer.
0: Can you leave us alone?
1: Kunt u alstublieft hier buiten blijven?
0: Take your tears out. Take your emotion. That's my husband.
1: Uw tranen en uw emoties, hou het daar buiten. Dat is mijn echtgenoot, alstublieft. Nu op dit moment.
0: Is in the hand
1: dit is
0: of
1: een patiënt
0: doctor.
1: En het is in de handen van de dokter.
0: No emotions.
1: Geen emoties.
0: Let's find out.
1: Laten we erachter komen.
0: Then after they make him like give him oxygen or
1: en nadat ze hem zuurstof hebben gegeven.
0: Then the doctor will come
1: onder
0: to
1: een
0: you.
1: Boom hebben gezet.
0: Say, what happened?
1: Dokter, wat is er gebeurd?
0: Yeah, it's gonna be fine, but what happened?
1: Het komt goed,
0: even
1: maar wat is er gebeurd?
0: Even when he's dying.
1: Ook al gaat de persoon is de persoon stervende, wat is er gebeurd?
0: Is this thing happened to him before?
1: Is dit ooit eerder gebeurd?
0: No, it doesn't ever happen.
1: Nee,
0: today.
1: Het is nooit gebeurd.
0: We're just eating.
1: We waren gewoon aan het eten.
0: What food were you eating?
1: Wat heeft u gegeten?
0: Is he allergic?
1: Is hij allergisch?
0: Does he drink?
1: Drinkt hij?
0: Even if you've been keeping secrets.
1: Ook al heeft u geheimen achtergehouden.
0: About the patient.
1: Over een patiënt.
0: Because if you don't tell us.
1: Want als u het ons niet
0: whether
1: vertelt.
0: It's on medication or drugs
1: of hij nou medicatie
0: alcohol,
1: of drugs of alcohol
0: we don't know
1: gebruikt.
0: How to treat.
1: Dan weten we
0: now
1: ook niet hoe
0: you
1: we
0: are revealing all the secrets.
1: Maar nu vertelt
0: to
1: u
0: a stranger
1: alle
0: because he's a doctor.
1: Aan iemand die u niet kent omdat hij een dokter is.
0: Yeah, he drinks. He drinks vodka.
1: Ja, hij drinkt vodka.
0: Heineken. Now you are telling him all the kinds of stuff.
1: En u vertelt hem alles.
0: And he eats a whole chicken by himself.
1: Dat hij een hele kip eet, alleen hij.
0: So now the doctor knows.
1: Dus nu weet de dokter.
0: Oh, he may have this problem.
1: Oh, dit is het probleem dat hij
0: said,
1: eventueel
0: okay,
1: zou kunnen
0: let's keep
1: hebben.
0: Him here for some time.
1: En dan zegt de dokter, laat hem maar even hier voor
0: weigh him off what he is.
1: Om gewoon even
0: so
1: te kijken wat er
0: test,
1: aan de hand
0: they draw
1: is.
0: The blood,
1: en dan gaan ze de testen doen en het bloed
0: it, cook
1: nemen
0: it and bring it back.
1: Ze gaan het koken en ze nemen
0: find
1: het terug.
0: That, oh, yeah.
1: En dan vinden ze, oh ja.
0: Oh, it is high.
1: Oh, het is hoog.
0: This and that. Oh, he has hepatitis. Oh, he has this and
1: oh,
0: this.
1: Oh, hij heeft dit, hij heeft dat.
0: Okay, we'll keep him overnight.
1: Okay, we laten hem hier overnachten.
0: And see how he behaves.
1: En dan zien we hoe hij zich gedraagt.
0: We're going to take him from emergency.
1: We nemen hem van de
0: to the main ward.
1: Naar de gewoon normale.
0: Oh, I see you. So they first analyze you. You do not pressurize them.
1: Ze adviseren je eerst. Je kunt ze niet onder druk stellen.
0: They first get an understanding.
1: Ze geven je eerst een begrip.
0: Of what you are,
1: van wat je hebt,
0: in order to treat you.
1: Voordat ze je gaan behandelen.
0: This city called Haag.
1: Deze stad genaamd Den Haag.
0: Has got several spirits.
1: Heeft verschillende geesten.
0: Several spirits.
1: Verschillende soorten geesten.
0: It has a spirit of judgment.
1: Een geest van veroordeling.
0: It judges others.
1: Het veroordeelt anderen.
0: But they never judge themselves.
1: Maar nooit hunzelf.
0: The city of Haag.
1: De stad van Den Haag.
0: Before.
1: Voordat
0: ICC came here.
1: ICC hier gekomen was.
0: The International Criminal Court.
1: De internationale.
0: There was a revival in Haag.
1: Was er een opwekking.
0: When revival stopped.
1: Toen de opwekking stopte.
0: judgment and condemnation walked in.
1: Beoordeling kwam naar binnen en veroordeling.
0: That's a stronghold.
1: Dat is een bolwerk.
0: That is a spirit.
1: Dat is een geest.
0: Sitting here judging the whole world.
1: Hier zitten de hele wereld veroordelen.
0: But they never judge themselves.
1: Maar nooit naar hunzelf kijken, nooit jezelf veroordelen.
0: Are you listening what I'm saying?
1: Hoort u wat ik zeg? Begrijpt u mij?
0: But also,
1: maar ook.
0: How do you do it?
1: Hoe doet u het?
0: Interpol, Europe Interpol is here.
1: Europa Interpol is hier.
0: Right?
1: Toch?
0: It's here.
1: Het is hier.
0: In Den Haag.
1: In Den Haag.
0: Enforcing the spirit of judgment.
1: En forceren de geest van veroordeling.
0: So you pick up everybody from everywhere, every part of the world.
1: Dus u neemt iemand van elk deel van de wereld.
0: Philippines, Afrika, everywhere.
1: Filipijnen, Afrika, overal.
0: But none from here.
1: Maar niemand van hier.
0: No one from Europe.
1: Niemand van Europa.
0: Self-righteousness.
1: Zelfrechtvaardigheid.
0: The headquarters of Interpol is here. Yeah. I do my research.
1: Ik heb mijn onderzoek gedaan.
0: The headquarters of Interpol is here. So in other words,
1: Interpol is here.
0: Self-righteousness.
1: Met andere woorden, zelfrechtvaardigheid.
0: The whole world is wrong.
1: De hele wereld is fout.
0: But you.
1: Maar u.
0: When you have a spirit of self-righteousness,
1: wanneer je een geest hebt van zelfrechtvaardigheid,
0: you never repent.
1: Dan zult u nooit bekeren.
0: And repentance
1: en bekering
0: is a prerequisite,
1: is een voorstander
0: for revival,
1: van opwekking.
0: A prerequisite for believing.
1: Het is een eis voor geloven.
0: Is repentance,
1: is bekering.
0: Is a prerequisite for believing.
1: Het is een eis voor de gelovigen.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: So that's what you are dealing with.
1: Dus dat is wat we mee te maken hebben.
0: Spirit of self-righteousness.
1: Geest van zelfrechtvaardigheid.
0: We are okay.
1: We zijn okay.
0: But all of you are wrong.
1: Maar jullie allemaal zijn fout.
0: For everybody is wrong.
1: Dus als iedereen fout is.
0: And none from Europe.
1: En niemand van Europa.
0: Who sponsors wars in Africa?
1: Wie is dan degene die de oorlogen in Afrika sponsort?
0: Who sells the guns?
1: Wie is degene die de pistolen verkoopt? Geweren.
0: That is too much.
1: Dat is te veel.
0: Self-righteousness. So
1: zelfrechtvaardig.
0: You must understand what
1: dus
0: you are up against.
1: Wat voor u staat.
0: The spirit in Europe is a spirit of self-righteousness.
1: In Europa is de geest van zelfrechtvaardigheid.
0: The blood diamonds.
1: De bloeddiamanten.
0: We are from what country?
1: Zijn van welk land?
0: Sierra Leone.
1: Sierra Leone.
0: Have you seen diamonds on my hands?
1: Heeft u diamant op mijn handen gezien?
0: In my neck?
1: Op mijn nek.
0: Who buys those diamonds?
1: Wie heeft die diamanten gekocht?
0: Oh, you're not ready to say anything.
1: Oh, ik ben niet klaar om iets te zeggen.
0: Who buys those diamonds?
1: Wie heeft die diamanten gekocht?
0: Europe.
1: Europa.
0: The war in Congo.
1: De oorlog in Congo.
0: Who sponsors that war?
1: Wie sponsort die oorlog?
0: For us we are okay.
1: Wij zijn okay.
0: Is it self-righteousness?
1: Zelfrechtvaardigheid.
0: Self-righteousness.
1: Zelfrechtvaardigheid.
0: So that's what you are up against.
1: Dat is wat u te wachten staat.
0: That's what you are up against.
1: Dat is wat u te wachten staat.
0: You see, when Joseph was in jail.
1: Ziet u toen Jozef in de gevangenis
0: we
1: was?
0: We all know he was innocent.
1: Weten we allemaal dat hij niet schuldig was?
0: We knew he was innocent.
1: We weten dat hij onschuldig was.
0: Based on the story we have.
1: Dat is het verhaal dat we kennen.
0: But that did not stop him from giving interpretation to other people.
1: Maar dat stopte hem er niet van om de interpretatie aan
0: he
1: andere mensen
0: one,
1: te geven. Hij vertelde het aan
0: één. He said,
1: een.
0: You are going to be killed.
1: Hij zegt, u zal gedood worden.
0: You will be restored.
1: En u zal worden hersteld.
0: So he judged right.
1: Dus hij heeft recht veroordeeld. juist
0: said,
1: geoordeeld.
0: I don't know what you did to Pharaoh.
1: Hij zei, ik weet niet wat u heeft gedaan tot Farao.
0: He's gonna cut your head off.
1: Maar hij gaat uw hoofd eraf hakken.
0: You?
1: U?
0: I don't know
1: ik
0: what
1: weet
0: you
1: het
0: did.
1: Niet wat u heeft gedaan.
0: He's gonna restore you.
1: Maar hij zal u herstellen.
0: But if you go,
1: maar als u gaat,
0: remember me.
1: Herinner mij.
0: The man forgot.
1: De man is het vergeten.
0: When Joseph came out,
1: toen Jozef eruit
0: he
1: kwam,
0: never reprimanded the man who forgot
1: heeft
0: him.
1: Hij nooit gesproken
0: not
1: over de man die
0: his
1: hem vergeten
0: brothers,
1: was. Niet eens zijn broers.
0: Child of God,
1: kinderen Gods.
0: That's why when
1: daarom,
0: you are in a city like this,
1: wanneer je als in een stad
0: you
1: bent
0: must
1: zoals
0: understand
1: deze,
0: the spirits you
1: moet
0: are dealing
1: je begrijpen
0: with.
1: De geesten waar u mee te maken heeft.
0: People here,
1: mensen hier,
0: when you tell them,
1: wanneer je ze vertelt,
0: you need Jesus,
1: dat je Jezus
0: they say, oh,
1: ontmoet,
0: we okay.
1: Zeggen ze, oh, het maakt me niet uit.
0: We are okay. We are fine.
1: We zijn oké. Okay.
0: We are fine.
1: Wij zijn goed.
0: Spirit of self-righteousness.
1: Geest van zelfrechtvaardigheid.
0: Spirit of self-righteousness.
1: Geest van zelfrechtvaardigheid.
0: Condemning others.
1: Anderen beoordelen.
0: Except yourself.
1: Behalve uzelf.
0: So how do you deal with that spirit?
1: Dus hoe gaat u met die geest om?
0: Dr. Lucas. In his writing.
1: In zijn geschrift.
0: In his writing.
1: In zijn geschrift.
0: It brings Jesus.
1: Brengt het Jezus.
0: What he did.
1: Wat hij deed.
0: And what he taught.
1: En wat hij. Wat hij onderwees.
0: What he did.
1: Wat hij deed.
0: And what he did what? What he taught.
1: En wat hij onderwees. Wat hij vertelde.
0: So the only way to overcome that spirit.
1: Dus de enige manier om deze
0: geest
1: te
0: overwinnen.
1: Is om te doen wat Jezus deed.
0: And to teach what he taught.
1: En om te onderwijzen wat hij onderwees.
0: Is to do what Jesus did.
1: Is om te doen wat Jezus deed.
0: And to teach what he taught.
1: En om te onderwijzen wat hij deed.
0: That's how you overcome the spirit.
1: Dat is hoe u die geest overwint.
0: Do what he did.
1: Doe wat hij deed.
0: Teach what he taught.
1: En onderwijs wat hij onderwees.
0: Very simple.
1: Heel
0: do what
1: simpel.
0: He did. Doe
1: wat hij deed.
0: Teach what he taught.
1: Onderwijs wat hij onderwees.
0: What did he teach about brothers?
1: Waar ging hij over onderwijzen, broeders?
0: What did he teach about prodigal sons?
1: What did he teach over de verloren zoon?
0: What did he teach on helping others?
1: Over anderen helpen.
0: What did he teach on feeding the hungry?
1: Over
0: what did he teach on reaching out?
1: What did
0: he teach on life?
1: Over het leven.
0: Jesus taught on so many things.
1: Jezus heeft op zoveel dingen verteld en
0: that
1: onderwezen.
0: Is, that is how to handle such a spirit.
1: En dat is hoe je met die geest omgaat.
0: That's what you do.
1: Dat is wat je moet doen.
0: You do what he did.
1: U doet wat hij deed.
0: You teach what he taught.
1: En u onderwijst wat hij onderwees.
0: That's what Europe needs.
1: Dat is wat Europa nodig heeft.
0: That's what Europe needs.
1: Dat is wat Europa nodig heeft.
0: And you know we teach by example.
1: En weet u, wij onderwijzen door voorbeeld.
0: It's not what you say only.
1: Niet alleen wat u zegt.
0: But what you do.
1: Maar ook wat u doet.
0: Let me just throw something to you.
1: Laat me iets aan u uitleggen.
0: Do you know that there is a lot of money in this room right now?
1: Weet u dat er heel veel geld is in deze ruimte op dit moment?
0: Seriously. There is a lot of money.
1: Er is veel geld.
0: The problem is in wrong hands.
1: Het probleem is, het is in verkeerde handen.

0: I love doctors.
1: Ik hou van dokters.
0: They talk quietly. Even when someone is dying,
1: zelfs wanneer iemand
0: the doctor will never come to you and say,
1: dan gaat de dokter nooit zeggen,
2: too bad.
1: Oh, wat erg.
2: Your patient is dying.
1: Uw patiënt die is stervende.
2: Ash to ashes.
1: For ashes.
2: Dust to dust.
1: Oh, van stof tot stof.
0: It's the religious leaders who do that.
1: Dat zijn de religieuze leiders die dat doen.
0: It's religious leaders who do that.
1: Het zijn religieuze leiders die dat doen.
0: We brought nothing.
1: We hebben niks gebracht.
0: We take nothing.
1: We nemen ook niks.
0: What are you talking about?
1: Waar heeft u het over?
0: In fact, I looked at that verse with Mr. Job.
1: Zelfs ik heb gekeken naar dat vers met Job.
0: And I realized that Job was under stress.
1: En ik realiseerde me dat Job onder stress stond.
0: He spoke that one under depression.
1: Hij sprak dat extreme omdat hij in depression. Zat. Extreme depressie.
0: Because the Bible said,
1: want de Bijbel
0: we came
1: zegt,
0: with an anointing.
1: Hij is gekomen. Hij was
0: and the book of Revelation said,
1: en het boek van Openbaring zegt,
0: that blessed are those who die in the Lord.
1: Gezegend zij zijn die zij in de Heer sterven.
0: Because they will go with their works.
1: Want ze zullen gaan met hun werken.
0: So we are not going empty.
1: Dus we gaan niet leeg met lege handen.
0: We are going with what we have
1: we gaan
0: done.
1: Met wat we hebben gedaan.
0: So people of God,
1: dus mensen van God,
0: we are not gonna go empty.
1: We gaan niet leeg met lege handen.
0: Oh, we are taking what we have
1: oh,
0: done.
1: We nemen wat we hebben gedaan.
0: The souls we have won.
1: De zielen die we hebben gewonnen.
0: We are going with our report.
1: Ja, we gaan met onze
0: with
1: verslag.
0: Our testimony.
1: Met onze getuigenis.
0: These works we do are going to go with us.
1: De werken die we doen, die gaan met ons, die volgen ons.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because we did not come empty.
1: Want we zijn niet leeg met lege handen.
0: We came with something.
1: We zijn met iets gekomen.
0: And we're going to leave with something.
1: En we gaan ook met iets terug.
0: Therefore.
1: Daarom.
0: This is what we do.
1: Dit is wat we doen.
0: What does Europe need?
1: Wat heeft Europa nodig?
0: Europe needs meeting like this.
1: Europa heeft samenkomsten zoals deze nodig.
0: Where believers sit.
1: Waar gelovigen zitten.
0: Unfortunately, I'm the one talking.
1: En helaas ben ik de enige
0: but
1: die
0: next
1: spreekt.
0: Time it's going to be interactive.
1: Maar volgende keer zal het interactief zijn.
0: We must make decisions.
1: We moeten besluiten maken.
0: So that next year.
1: Zodat volgend jaar.
0: Maybe we are no longer renting.
1: Dan zullen we niet meer huren.
0: Maybe we have our own place.
1: Dan zullen we onze eigen plaats hebben.
0: Why do we finance hell?
1: Koninklijke financiers.
0: Why do we finance hell?
1: Waarom financieren we de hel?
0: Sit down. You know,
1: u kunt plaatsnemen, weet u?
0: It was through revival.
1: Het was door opwekking.
0: That God saw us.
1: Dat God ons
0: why
1: liet
0: he
1: zien.
0: Took us to our place.
1: Waarom hij ons naar die plaats heeft
0: because
1: gebracht.
0: We were in the church,
1: omdat we waren in de kerk.
0: The church was too small.
1: En de kerk was te klein.
0: For 7 years.
1: Voor 7 jaar.
0: We were outside.
1: Waren we buiten.
0: Whether it was raining.
1: Of het nou regende.
0: Or not raining.
1: Of niet.
0: In 77 days of glory.
1: In 77 dagen van heerlijkheid.
0: Then COVID came.
1: Toen kwam COVID.
0: When COVID came.
1: Toen COVID kwam.
0: Then we stopped service.
1: Toen stopten we onze dienst en samenkomsten.
0: So when we resumed service.
1: Dus toen we weer verder gingen met onze samenkomsten.
0: We said, what can we do?
1: Toen zeiden we, wat kunnen we doen?
0: So we started praying on Wednesday.
1: Dus we begonnen te bidden op de
0: and
1: woensdag.
0: People started coming.
1: En mensen begonnen te komen.
0: In the church, outside
1: in de
0: the
1: kerk
0: church.
1: En buiten de kerk.
0: So we said now.
1: Dus we zeiden nou.
0: Then we were having a crusade with Pastor Benny.
1: En we hadden een campagne met Pastor Benny.
0: And government facilities were booked.
1: En de overheid had ook geboekt.
0: Government had a function.
1: Ze hadden ook een functie.
0: The stadium was not open yet.
1: Het stadium was nog niet geopend.
0: We are stuck.
1: We zaten vast.
0: So we said, why don't we clear our compound?
1: Dus toen zeiden we, wat als we nou alles ontruimen?
0: So we had to clear 25 acres.
1: Dus we moesten 25
0: which
1: hectare.
0: Which we had, but we were not using.
1: Dat we hadden, maar we gebruikten het niet.
0: So we cleared 25 acres.
1: Dus we hebben alles ontruimd, 25 hectare.
0: And half a million people came.
1: En een half miljoen mensen kwamen.
0: Then we realized we need to block the roads.
1: Toen realiseerden we ons, we moeten de wegen gaan blokkeren.
0: So we blocked two roads.
1: Dus twee wegen hebben we geblokkeerd.
0: In order to facilitate the people to be able to come.
1: Om te faciliteren de mensen die konden komen.
0: It became the largest gathering, religious gathering, political gathering ever in the history of the country.
1: Het werd de grootste samenkomst ooit in het land.
0: So I realized.
1: Dus ik realiseerde me.
0: That sometimes.
1: Dat soms.
0: And the Lord spoke to me very clearly.
1: En de Heer sprak tot mij erg duidelijk.
0: For you,
1: hij zei dat tot voor u.
0: You've been thinking.
1: U dacht.
0: Oh, when I have a big meeting.
1: Oh, laat ik een grote samenkomst hebben. Dan
0: but
1: zullen
0: the
1: we
0: time
1: faciliteiten
0: is
1: huren. Maar er komt een tijd.
0: When the government will say no.
1: Dat de overheid zal zeggen nee.
0: So what will you do?
1: Dus wat doet u dan?
0: Disobey God.
1: Ongehoorzaam zijn.
0: Or kill government.
1: Of zou u de overheid doden?
0: That's when I realized.
1: Toen realiseerde ik me.
0: Oh God.
1: Oh God.
0: We need to hear your voice.
1: We moeten uw stem horen.
0: We need to plan ahead of time.
1: We moeten van tevoren plannen, vooruit plannen.
0: We need to be strategic.
1: We moeten strategisch zijn.
0: Because church is not a Monday thing.
1: Want de kerk is niet
0: or Sunday thing,
1: een maandag of een
0: thing.
1: Zondag of een vrijdag.
0: It is 24/7.
1: Het is 24/7.
0: Jesus said, "My house."
1: Jezus zeide, mijn huis
0: will be a house of prayer.
1: Zal een huis van gebed zijn.
0: Of all nations.
1: Van alle naties.
0: Of all people,
1: van alle mensen op elk moment.
0: So I said, "God, help us."
1: Dus ik zei, God, help ons.
0: Help us to plan ahead of time.
1: Help ons om vooruit te plannen.
0: So now,
1: dus nu,
0: we are buying more land around us.
1: Kopen we nog meer land om ons heen.
0: We are buying more land around.
1: We kopen nog meer land.
0: Because there's no facility.
1: Want er is geen faciliteit.
0: That can contain the people we are bringing.
1: De mensen kan faciliteren die we hebben.
0: This conference is going to be like.
1: De conferentie gaat
0: nearly a million people.
1: De conferentie gaat zijn meer dan een miljoen
0: day.
1: Mensen overal.
0: 121 countries.
1: 120.000 landen, 120 landen.
0: So people of God, how do you handle that?
1: Dus mensen van God, hoe gebeurt dat? Hoe komt dat tot stand?
0: So God told us.
1: Dus God zeide tot ons.
0: Buy a mobile stadium.
1: Koop een mobiel stadium.
0: So that you can add on the edges of the building,
1: of the facilities. And rondom de faciliteit.
0: And we bought a stadium sitting 100 plus thousand people.
1: En we kochten een stadium die meer dan 100.000 mensen.
0: So we're adding on what we have.
1: Dus de andere landen
0: in
1: dat we
0: order
1: hebben.
0: To accommodate people.
1: Dan kunnen we mensen accommoderen.
0: I never had a mobile stadium
1: Ik
0: before.
1: Heb nog nooit een mobiel stadium gehad.
0: Even our churches is running
1: Zelfs
0: on departments.
1: Onze kerken,
0: but we did not have a department of engineering.
1: We hadden geen eens een afdeling van mensen die dat ontwerpen.
0: Now we have a department of engineering.
1: Nu hebben we dat wel.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: You are going to grow from glory to glory.
1: U zult van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan, van glorie tot glorie.
0: This is what the Lord says.
1: Dit is wat de Heer zegt.
0: In Isaiah 51.
1: In Jesaja 51.
0: He said, "Those of you who are pursuing righteousness."
1: Zegt dat zij die rechtvaardigheid najagen.
0: Look to Abraham.
1: Kijk naar Abraham.
0: Your father.
1: Uw vader.
0: Look to Abraham.
1: Kijk naar Abraham.
0: The example,
1: voorbeeld,
0: of the church,
1: van de kerk,
0: is Abraham.
1: Is Abraham.
0: We are told to look at Abraham.
1: Wij zijn geroepen om naar hem te kijken.
0: When he was one, God called him.
1: Maar God
0: when he was barren, he produced.
1: Toen hij onvruchtbaar was,
0: when
1: werd hij vruchtbaar.
0: Nothing,
1: toen
0: God
1: hij niks
0: made
1: had,
0: him a nation.
1: Maakte God hem tot een natie.
0: Our example
1: onze voorbeeld
0: is nobody else
1: is niemand anders
0: but Abraham.
1: Maar Abraham.
0: He goes to Egypt.
1: Hij ging naar Egypte.
0: He shakes it.
1: En hij schudde het daar.
0: His brother is taken slave.
1: Zijn broer nam slaven.
0: He takes an army and deliver him.
1: Hij neemt een leger en hij
0: Imagine
1: zet hem vrij.
0: Imagine a man who is 100 years old.
1: Een man van 100 jaar oud.
0: But he can command an army.
1: Maar hij kan commanderen een leger.
0: The Bible said he had 318 bodyguards.
1: 318 bodyguards.
0: Born in his house.
1: Geboren in zijn
0: Abraham
1: huis.
0: Was not just a believer.
1: Abraham was niet alleen een gelovige.
0: He was a government.
1: Hij was een regering.
0: One day.
1: Eén dag.
0: God visited his house.
1: Bezocht God zijn huis.
0: And Abraham cooked food for God.
1: Abraham kookte eten voor God.
0: When you reach that level.
1: Als je op dat niveau komt.
0: That is the example Europe
1: dat
0: needs.
1: Is het voorbeeld dat Europa nodig heeft.
0: You hear me? The example God is giving us.
1: Het voorbeeld dat God ons geeft.
0: Is Abraham.
1: Is Abraham.
0: Is Abraham.
1: Is Abraham.
0: Imagine God to visit you.
1: Kunt u zich voorstellen dat God u bezoekt?
0: Imagine God to visit you.
1: Stelt u zich voor dat God u bezoekt.
0: Imagine

0: the cow.
1: En Abraham doodde een koe.
0: I realized.
1: En ik realiseerde
0: God
1: me,
0: does not eat pieces of meat. He eats the whole cow.
1: God eet geen stukken van vlees. Hij eet de hele rund. De reden waarom God niet naar uw huis is gekomen.
0: Because you only have half a kilo.
1: Omdat u alleen maar een halve koe
0: half
1: heeft.
0: A pound meat.
1: Een halve kilo vlees.
0: And he's not coming.
1: Dat is niet. Hij komt niet. God komt
0: he's
1: niet.
0: Not coming.
1: Hij komt niet.
0: You have too small food.
1: U heeft te weinig eten.
0: A whole cow.
1: Een hele koe.
0: An old woman, 90 years old.
1: Een oude vrouw, 90 jaar oud.
0: She needed the bread.
1: Ze had het brood nodig. Of ze was het aan het kneden.
0: Three types of wheat.
1: Drie verschillende types
0: nine
1: van
0: grain,
1: bloem.
0: Whole wheat and sourdough. She
1: zuurdezen.
0: Needed it together.
1: En ze ging het samen kneden.
0: Because God is not here.
1: Want God is niet hier.
0: To cut weight.
1: Om op gewicht af te.
0: God is not in the business of slim feet.
1: Hij is niet in de business van slim feet.
0: He's a God who eats the whole cow.
1: Hij is een God die de hele koe eet.
0: And the whole bread.
1: En het hele brood.
0: Listen to this. And the fat that is.
1: En degene die een beetje vol zijn, de volle dames.
0: Listen.
1: Luistert u.
0: The sons of Eli.
1: De zonen van Eli.
0: Were disqualified.
1: Ze waren gedisqualificeerd.
0: Because they ate God's fat.
1: Omdat ze Gods vet hadden gegeten.
0: God is not here to maintain weight.
1: God is niet hier om uw gewicht in stand te houden.
0: He wants his whole fat.
1: Hij wil zijn gehele vet.
0: Oh my God.
1: My good God.
0: So never give God lean offerings.
1: Dus geef God nooit magere offers.
0: Thinking that God is for beauty contest.
1: God...
0: No way.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: He wants his whole 9 yard.
1: Hij wil zijn hele 9 meter.
0: White bread, wheat bread,
1: wit
0: nine
1: brood,
0: grain.
1: Zuurdezenbrood, alle soorten brood.
0: And the soup.
1: En ook de soep.
0: And the butter.
1: En ook het boter.
0: And the milk.
1: En de melk.
0: Woehoe. I'm sorry.
1: Sorry.
0: Some of you have been told eat salad.
1: Sommigen van jullie die eten salade.
0: God does not eat salad.
1: God eet geen salade.
0: You look at the whole offering they
1: als
0: used to give God.
1: Naar, is dat het enige wat
0: there was
1: God wil
0: no
1: geven?
0: Salad.
1: Er was geen salade.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: The Bible says, when you bring an offering to the Lord,
1: wanneer u een offer
0: bring it
1: naar
0: with
1: Heere
0: all
1: brengt,
0: the fat.
1: Breng het met al het vet.
0: With God is no lean meat.
1: Met God is geen mager vlees.
0: That's God.
1: Dat is goed.
0: That's God.
1: Dat is goed.
0: So child of God.
1: Dus kind van God.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Abraham is our example.
1: Abraham is ons voorbeeld.
0: God said, give me Isaac.
1: God zei, geef me Isaac.
0: And he did.
1: En hij deed het.
0: Abraham interceded for the city which God was going to destroy.
1: Abraham deed voorbeden voor de
0: and
1: stad
0: said,
1: die God wil verwoesten. En hij zei, God, u kunt het niet.
0: So Abraham is our example.
1: Dus Abraham is ons voorbeeld.
0: We must intercede for Europe.
1: We moeten voorbeden doen voor Europa.
0: God, don't destroy Europe.
1: God verwoest Europa niet.
0: God, don't destroy Europe.
1: God verwoest Europa niet.
0: We must have a conversation with
1: we
0: God.
1: Moeten een conversatie hebben met God.
0: Europe needs
1: Europa
0: intercessors.
1: Heeft voorbidders nodig.
0: Who can stand in
1: die
0: the
1: kunnen
0: gap.
1: Staan op de bres.
0: Europe needs friends of God.
1: Europa heeft
0: Abraham
1: vrienden van God
0: was a friend of God.
1: Abraham was een vriend van God.
0: Your neighbors need God to visit your house.
1: Uw buren heeft nodig dat God uw huis bezoekt.
0: The day God will visit your house.
1: De dag dat God uw huis bezoekt.
0: Your neighbors will convert.
1: Uw buren zullen bekeren.
0: Because when God visits you.
1: Wanneer God u bezoekt.

0: Apostel Moses.
1: You will conceive.
0: U zult ontvangen.
1: And give birth.
0: En geboorte
1: what
0: geven.
1: Nobody ever thought you'll ever produce.
0: Wat nooit iemand zou denken dat u zou produceren.
1: You'll produce a great ministry.
0: Produceren een grote,
1: a great church.
0: Bediening.
1: A
0: kerk,
1: great anointing.
0: Een grote salving.
1: A great family.
0: Een grote familie.
1: A great revival.
0: Een grote opwekking.
1: We need God's visitation.
0: Gods bezoek nodig.
1: That's what Europe needs.
0: Dat is wat Europa nodig heeft.
1: We just don't need a service.
0: We hebben niet alleen een dienst
1: we
0: nodig.
1: We need a visitation.
0: Maar we hebben een bezoek nodig.
1: We need God to descend in Europe.
0: We hebben nodig dat God nederdaalt op Europa.
1: Sit down. So how do we do it?
0: Mag plaatsnemen. Dus hoe doen we
1: so
0: dat?
1: So we need the theos.
0: Dus we hebben de theos nodig.
1: We need people who are financing the gospel.
0: Mensen die de koninkrijk financieren.
1: You know, one of the problems that kills the move of God.
0: Weet u, een van de dingen die de bewegingen van God doodt?
1: Is costs.
0: Zijn kosten.
1: You have to rent this place.
0: U moet deze plaats huren.
1: And they give it you for a week.
0: En ze geven het aan u voor een week.
1: Tomorrow there's another conference coming
0: morgen
1: here.
0: Morgen is er weer een andere conferentie die
1: next
0: hier komt.
1: Next weekend another conference coming.
0: En daarna weer, volgend weekend weer een conferentie.
1: You cannot have a revival like we had for 7 years in one place.
0: U kunt geen opwekking hebben voor 7 jaar op één plaats zoals wij dat hadden.
1: No, you can't.
0: Dat gaat niet.
1: Because the one of the problem with the Holy Spirit, not the problem, one of the ways of the Holy Spirit.
0: Want een van de wegen van de Heilige Geest.
1: He takes long to come.
0: Hij neemt tijd om te komen.
1: Because once he comes,
0: want zodra
1: he
0: hij
1: comes
0: komt,
1: to stay.
0: Dan komt hij om te blijven.
1: So if he has no place,
0: dus als hij geen plaats heeft,
1: you've given him,
0: die u hem gegeven heeft,
1: he will not come.
0: Dan komt hij niet.
1: We were in the second year.
0: We waren in het tweede
1: of
0: jaar.
1: 77 days of glory.
0: Van 77 dagen van heerlijkheid.
1: The president had come with
0: the first lady. De president was gekomen met de first lady.
1: The kings had come.
0: Koningen waren gekomen.
1: Other leaders had come.
0: Andere leiders waren gekomen.
1: To see what God was doing.
0: Om te zien wat God aan het doen was.
1: Then one day.
0: Dan op een dag.
1: In the morning.
0: In de ochtend.
1: I saw myself. I was lying down praying.
0: Ik was aan het liggen biddende.
1: And then I felt I was being lifted.
0: En toen voelde ik alsof ik werd verheven.
1: I thought it was an earthquake.
0: Het leek op een aardbeving.
1: So I started grabbing things.
0: Dus ik begon dingen vast te grijpen.
1: Then I stood up.
0: En toen stond ik op.
1: But I began to see the building was shaking.
0: En toen zag ik dat het gebouw aan het schudden was.
1: And I said, am I losing my mind?
0: En ik zei, wat gebeurt er?
1: So I held the walls and I went outside.
0: Dus ik hield de muren vast en ik ging naar buiten.
1: And the voice said,
0: en de stem zeide,
1: tonight,
0: vanavond,
1: I am here.
0: Ben ik hier.
1: America
0: so,
1: tried to fight
0: dus,
1: America. I worshipped.
0: Ik was aan het aanbidden. We prijzen God.
1: And then, no richer nation on the face of the earth. In the night,
0: in the night,
1: he came. People were bouncing on the ground.
0: Mensen
1: like
0: waren op en neer aan het gaan op de grond, net
1: I
0: als
1: wish
0: dit.
1: They can show it to you.
0: Ik wou dat u het kon laten zien.
1: I don't know whether you guys there you can see it.
0: Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien.
1: People were literally bouncing.
0: Mensen gingen gewoon heen en weer. Ze waren aan het dribbelen op de grond.
1: He'll show it.
0: Hij zal het laten
1: I've
0: zien.
1: Never seen anything like that.
0: Ik heb nog nooit zoiets gezien.
1: In America they saw it.
0: In Amerika zagen
1: they said,
0: ze
1: this
0: het.
1: Is exactly what used to happen in Azusa Street 100 years ago.
0: Ze zeiden dit is wat er gebeurde bij Azusa Street honderden jaren geleden.
1: I had never seen anything like that.
0: Ik had nog nooit
1: and I've not seen it anywhere yet.
0: En ik heb het nog nooit ergens gezien.
1: Not
0: nog
1: even
0: niet.
1: In meetings.
0: Niet in samenkomsten.
1: People talk about it in America.
0: Mensen
1: everybody
0: spreken
1: said,
0: erover
1: wow.
0: In Amerika. Iedereen zei
1: people
0: wow.
1: Were literally bouncing
0: mensen waren aan het dribbelen. Heen en weer aan het gaan op de
1: not
0: grond.
1: Not one, not 2,000.
0: Niet 2,000.
1: The whole the spirit just moved and people were on the
0: de
1: floor.
0: De geest bewoog en de mensen waren op de vloer.
1: But it took 2 years.
0: Maar het nam 2 jaar.
1: So if today you are here,
0: dus als u hier bent
1: tomorrow
0: vandaag,
1: you are there.
0: En morgen bent
1: the
0: u daar,
1: day you are there.
0: De andere keer bent u daar.
1: Do you know why Abraham took long?
0: Weet u waarom het lang duurde bij Abraham?
1: From not conceiving.
0: Voordat hij.
1: Do you know why?
0: Voordat ze zwanger werd, weet u waarom?
1: Because today.
0: Want vandaag.
1: Sarah was in the hand of Pharaoh.
0: Sarah was in de handen van Farao.
1: The other day Abimelech.
0: De andere dag bij Abimelech.
1: It was until they settled down.
0: Het was totdat ze waren gesetteld.
1: That God came.
0: Dat God kwam.
1: until you settle down.
0: Totdat u settelt.
1: As long as you are nomadic.
0: Als u normaal gewoon nomadisch bezig bent, geestelijke nomadisch.
1: God will not reveal himself to you.
0: Trekken zal God zichzelf niet aan u openbaren.
1: Jesus will never feed people who are standing.
0: Jezus voedt de mensen niet die aan
1: het staan zijn.
0: He told
1: the disciple, make the people sit down.
0: Tegen de discipelen, laat de mensen plaatsnemen.
1: Make the people sit down.
0: Laten ze gaan zitten.
1: He will never feed you because when
0: Hij
1: you are standing,
0: te eten geven, you are ready to walk away. Dan bent u klaar om weg te lopen.
1: When you are standing,
0: wanneer u staat,
1: the next step,
0: de volgende
1: is
0: stap,
1: either you sit,
0: is of u gaat zitten,
1: or you are walking,
0: of u gaat wandelen.
1: So he doesn't trust that position.
0: Dus die positie vertrouwt hij niet.
1: He wants you to sit down.
0: Hij wil dat u gaat
1: then
0: zitten.
1: Then he can feed you.
0: Dan kan hij u voeden.
1: Then he can feed you.
0: Dan kan hij u voeden.
1: Therefore,
0: daarom,
1: in the name of Jesus,
0: in de naam van Jezus,
1: glory to God,
0: glory tot God.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I'll get you the video tonight.
0: The video.
1: I'll cue it where it is.
0: Ik zal zeggen waar het
1: then
0: is.
1: Then you'll be able to get it.
0: Dan kunt u het zien.
1: Child of God,
0: kind van
1: it
0: God,
1: it is possible.
0: Het is mogelijk.
1: And you are the chosen generation.
0: En u bent de gekozen generatie, de uitverkorenen.
1: So.
0: Dus.
1: I want to get some envelopes here.
0: Ik wil wat enveloppen hebben hier, Pastor Moses.
1: Some of you.
0: Sommigen van u.
1: Trust God with some resources.
0: Vertrouwen God met bepaalde middelen.
1: From today to Christmas.
0: Van nu tot Kerst. Mis.
1: Believe God for a unique seed.
0: Geloof God voor een speciale zaad.
1: You have 6 months to go.
0: U heeft 6 maanden om te gaan.
1: You can say, Lord.
0: Je kunt zeggen, Heer,
1: I'll give you this seed.
0: Ik geef u dit zaad.
1: Every month,
0: elke maand.
1: I'll give this amount of money for the move of God in Nederland.
0: Dit bedrag elke maand voor het beweging van God
1: now
0: in Nederland.
1: You know what you are up against.
0: En nu weet u wat u te wachten staat.
1: And God will do something. Where's my bag? I brought my seed with me.
0: Ik heb mijn zaad gebracht.
1: Yesterday I pledged 1,000 euros, so I want to give it to the
0: Gisteren
1: Lord.
0: Had ik gepledged 1,000 euro, dus ik ga het nu geven aan de Heer.
1: I want to give my seed.
0: Ik zal mijn zaad hebben vasthouden.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: God is good.
0: God is goed.
1: So from today.
0: Dus vanaf vandaag.
1: To December.
0: Tot december.
1: You are saying we want revival in Hague.
0: Zegt u ik wil opwekking in Den Haag.
1: I know in December there is always a Christmas program.
0: Ik weet dat in december hebben jullie altijd een kerstmisprogramma.
1: I think a week before Christmas.
0: Een week voor Kerst volgens
1: But
0: mij.
1: You can believe God.
0: Maar u kunt God geloven.
1: What can be done?
0: Wat kan er gebeuren?
1: What can be done?
0: Wat is er mogelijk? Wat kan ik doen?
1: Perfect understanding.
0: Perfect begrip.
1: But also.
0: Maar ook.
1: Child of God, God wants you to create wealth.
0: Kind van God, God wil dat u
1: yesterday,
0: rijkdom verkrijgt.
1: Yesterday I showed the people what we are doing.
0: En gisteren liet ik de mensen zien wat we deden.
1: We are creating wealth.
0: We verkrijgen
1: During
0: rijkdom.
1: COVID, I
0: Tijdens
1: gave
0: COVID,
1: people over 90 bulls to eat.
0: Gaf ik mensen 90 stieren om
1: from
0: te eten.
1: Our farm.
0: Van onze boerderij.
1: Because people were starving.
0: Want mensen die hadden echt honger. Ze waren aan het sterven.
1: We gave them food.
0: We gaven ze te eten.
1: I mean, we gave a lot of money.
0: We gaven heel veel geld.
1: We gave out pastors who were dying.
0: Pastors stierven.
1: In the lockdown, they had no
0: In
1: food
0: lockdown
1: for 2 years.
0: In die lockdown hadden ze geen eten van 2 jaar.
1: People of God.
0: Mensen van God.
1: We are now feeding 1.5 million people every day.
0: We geven nu 1,5 miljoen mensen te eten elke week.
1: I can't wait for government.
0: We kunnen niet wachten op de regering. Voor op iedereen wachten.
1: I am the government.
0: Ik hou van de regering.
1: I am the kingdom of God.
0: Ik ben het koninkrijk van God. Ik ben het overheid.
1: Child of God, there's no reason why.
0: Kind van God, er is geen reden waarom.
1: We are begging. We are believers.
0: We moeten smeken.
1: Raise
0: we zijn gelovigen.
1: I'm not a beggar.
0: Ik ben geen smeker.
1: I am a believer.
0: Ik ben een gelovige.
1: So God is gonna pour out His anointing.
0: Dus God zal zijn salving vrijzetten.
1: Ja. Yeah. That is our farm. We have all kinds of.
0: Dat is
1: cows.
0: Onze boerderij. We hebben verschillende soorten koeien.
1: We have tradition. We have cross.
0: We hebben gros,
1: we have goats.
0: We hebben geiten.
1: We have everything.
0: We hebben vee.
1: When you walk there,
0: als u daar wandelt,
1: you see Abraham.
0: Dan ziet u Abraham.
1: You see Abraham.
0: Dan ziet u Abraham.
1: Because God told us, He said, "Look like
0: God zei dat tot ons. Kijk
1: Look
0: naar
1: at Abraham.
0: Abraham. Kijk naar Abraham.
1: Look at Abraham.
0: Kijk naar Abraham.
2: We grow our own fruits.
0: We planten onze eigen vruchten.
2: We. That's why I was pitying you when I tasted your pineapple.
0: Daarom had ik medelijden toen ik uw ananas at.
2: I say you guys are every day you are eating medicine.
0: Jullie eten sowieso medicijn.
2: And you call it pineapple.
0: En jullie noemen het ananas.
2: I'm praying for you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.
0: Vader, Zoon en de Heilige Geest.
2: We grow our own mangoes.
0: Onze eigen mango's.
2: Because if I want to give,
0: want als ik wil geven,
2: I can't be held hostage.
0: Dan kan ik niet gegijzeld worden.
2: I can't be held hostage.
0: Ik kan dan niet gegijzeld worden.
2: If God tells me today,
0: als God me het vandaag
2: go
0: vertelt,
2: feed the 1 million people.
0: Ga een miljoen mensen te eten geven.
2: We have no money, can somebody?
0: Ik heb geen geld, kan iemand? Dat kan ik niet doen.
2: Obedience,
0: gehoorzaamheid,
2: is better than sacrifice.
0: Is beter dan offeranden.
2: And I want to be obedient.
0: En ik wil gehoorzaam zijn aan God.
2: I'm praying.
0: Ik bid
2: that you're going to reach a level
0: dat u een niveau zal bereiken
2: whereby money will never be an issue in your life.
0: Waarbij geld nooit een probleem zal zijn in uw leven.
2: Money. Will
0: geld
2: never be an issue.
0: Zal nooit een probleem zijn.
2: Because right now,
0: want op dit moment,
2: between you
0: tussen u
2: and your obedience,
0: en uw gehoorzaamheid,
2: between God
0: tussen God
2: and you,
0: en u,
2: what you are lacking is money.
0: Wat u tekortschiet is geld.
2: You are saved.
0: U heeft
2: you love
0: gespaard,
2: the Lord.
0: U houdt van de
2: you
0: Heer.
2: Want to serve the Lord.
0: U wil de Heer dienen.
2: What is missing?
0: Maar wat mist er?
2: What is missing?
0: Wat mist er?
2: You have family members you want to change.
0: U heeft familieleden die u
2: you
0: wil
2: want
0: veranderen.
2: To help.
0: U wilt ze helpen.
2: They are struggling.
0: Ze hebben moeite, ze gaan door moeilijkheden.
2: They are looking up to you.
0: Ze kijken op naar u.
2: Because for you you have faith.
0: Want u heeft geloof.
2: You want to help them, but you can't help them.
0: U wil ze helpen, maar u kunt ze niet helpen.
2: Why?
0: Waarom?
2: Money. Because
0: geld.
2: Money answers all things.
0: Want geld beantwoordt alle dingen.
2: May God give you plenty of it.
0: Mogen de Heere u overvloedig geven. Amen.
2: Now, if you don't want it, you get it and give it to me.
0: Als u het niet wil, dan kunt u het verkrijgen en aan mij geven.
2: Some of you are looking at me and say.
0: Sommigen kijken raar naar wat ik heb gezegd.
2: Me, I don't want money. Money is bad.
0: Ik wil geen geld. Geld is
2: you
0: slecht.
2: Make it, give it to me.
0: Als u het heeft gehaald, geef het dan aan mij.
2: Okay, come and get an envelope.
0: Kom een envelop nemen.
2: I want people who can give.
0: Ik wil mensen die kunnen geven.
2: 1,000, 10,000,
0: 2,000, 2,000.
2: One for you. Yeah. Yes, right. Oh, there's money here.
0: Er is geld hier.
2: Is it money? Yeah, man, there's money in this envelope. I didn't know I was giving away money. I thought I was giving away
3: thank you guys.
2: Anybody who wants money, come get an envelope.
0: Geld wil, kom een envelop halen.
2: Now write your name on that envelope.
0: Schrijf uw naam op die envelop.
2: Because this is how it works.
0: Want dit is hoe het werkt.
2: It is your faith promise.
0: Het is uw geloofsbelofte.
2: It's your faith promise.
0: Het is uw geloofsbelofte.
2: You don't have the money now.
0: U heeft het geld nu niet.
2: But my God will supply.
0: Maar mijn God zal voorzien.
2: So write your name.
0: Dus schrijf uw naam.
2: And your address.
0: En uw adres.
2: And your phone number.
0: En uw telefoonnummer.
2: And the amount.
0: En het bedrag.
2: And the amount.
0: En het bedrag.
2: And said, this is what I'm going to give
0: zeg,
2: God
0: dit is wat ik ga doen,
2: 2026.
0: To 2026.
2: I promise you he will provide.
0: Ik beloof u, hij zal voorzien.
2: He will provide.
0: Hij zal voorzien.
2: He is so faithful.
0: Hij is zo getrouw.
2: You believe him.
0: Geloof hem.
2: Believe him.
0: Geloof hem.
2: He will do great things.
0: Hij zal grote dingen doen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: He will surprise you.
0: Hij zal u verrassen.
2: Yeah.
0: Amen.
2: Write your name.
0: Schrijf uw naam.
2: Your address.
0: En uw adres.
2: And say, by December.
0: December.
2: God help me fulfill this
0: God
2: pledge.
0: God help me om deze pledge
2: I
0: te vervullen.
2: I call it a faith promise.
0: Deze belofte. Ik noem het een geloofsbelofte.
2: We will not call you. They will not call you.
0: Ze zullen u niet roepen of.
2: No way.
0: Of herinneren.
2: It's between
0: nee.
2: you and God.
0: Het is tussen u en God.
2: But when you fulfill.
0: Maar wanneer u het vervult.
2: God will restore you double.
0: God zal u dubbel. Herstellen.
2: Anybody tired of poverty?
0: Is er iemand moe van armoede?
2: Come and get one.
0: Kom en neem een envelop.
2: Yeah, just write your name there.
0: Schrijf uw naam erop.
2: Amen.
0: Amen.
2: Your name, your address.
0: Uw adres.
2: Of phone number,
0: uw
2: whatever.
0: Telefoonnummer, wat het ook is.
2: And put there the amount.
0: En stop het
2: and
0: bedrag.
2: And let's believe God.
0: En laten we God geloven.
2: Let's pray, because sometimes laten prayer without action is dead.
0: Soms gebed zonder handeling erop is dood.
2: Prayer without action is dead.
0: Gebed zonder actie is dood.
2: Child of God, I've learned.
0: Kind van God, ik heb geleerd.
2: I'll tell you a story tonight because time is gone now.
0: Ik vertel u een verhaal vanavond, want de tijd is al voorbij.
2: One man called Idahosa challenged me to give $1,000.
0: Een man genaamd Idahosa heeft me uitgedaagd $10,000 te geven.
2: That was my early days of ministry.
0: Dat waren vroege dagen van de bediening. Het was moeilijk.
2: It was hard. But when I did,
0: maar wat ik deed,
2: God removed my name from the list of poor people.
0: God heeft mijn naam verwijderd van de lijst van mensen in armoede.
2: I'm not poor.
0: Ik ben niet arm.
2: No way.
0: Nee.
2: I'm not poor.
0: Ik ben niet arm.
2: And now I'm praying.
0: En nu bid ik.
2: That God will give me a chance to pastor only 3 people.
0: Dat God me de gelegenheid geeft om alleen een pastor te zijn voor 3 mensen.
2: Elon Musk. Bezos. And Bill Gates. That's my next new church.
0: Dat is mijn volgende nieuwe kerk.
2: The one I have, I'll leave it to Pastor Jessica.
0: Degene die ik heb, zal ik laten voor Pastor Jessica.
2: These 3.
0: Maar deze 3.
2: As my theos.
0: Als mijn Theos.
2: Amen.
0: Amen.
2: Just the tithe.
0: Alleen de tiende.
2: Will knock you flat.
0: Zal u overeind doen vallen.
2: Because Bezos is, Elon Musk is about to be the first
0: Musk
2: trillionaire.
0: Zal de eerste triljonair worden.
2: The first trillionaire,
0: de eerste trillionaire
2: man in the world. A man from Africa.
0: In de mensheid. A man
2: from Africa.
0: Een man
2: is
0: uit
2: about
0: Afrika
2: to be the number one trillionaire ever.
0: Zal de volgende biljonair worden ooit.
2: I want to be his pastor.
0: Ik wil zijn pastor zijn.
2: Why are you looking like the Netherlands weather?
0: Waarom kijkt u als het Nederlands weer?
2: Like Netherland weather.
0: U ziet eruit als Nederlands weer.
2: Jesus. Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: I have one more envelope. Somebody.
0: Ik heb nog 1 envelope. Iemand.
2: Someone needs it.
0: Iemand heeft het nodig.
2: In Jesus' name.
0: In Jezus naam.
2: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
2: This envelope I have, all of them have to go.
0: Alle enveloppen die ik heb, ze moeten allemaal gaan.
2: 1, 2.
0: 1, 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4, 5.
0: 5.
2: 6, 7. 7 people.
0: 7 mensen.
2: 7 is a perfect number of God.
0: 7 is een perfect getal van God.
2: So come and get one.
0: Dus kom en verkrijg je envelop.
2: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
2: Ja.
0: Amen.
2: Yes, mama.
0: Ja, mama.
2: 3 more.
0: Nog 3.
2: 3 more.
0: Nog 3.
2: There should be no more lack.
0: Er zal geen
2: in the body
0: gebrek
2: of Christ
0: meer zijn in het lichaam van Christus.
2: Thank you.
0: Dank u.
2: 1 more.
0: Nog 1. Amen.
2: Okay, just write your name on that envelope.
0: Schrijf uw naam op de envelop.
2: And you're gonna walk majestically and put it in this box.
0: En u gaat mooi lopen en het in deze box plaatsen.
2: I am praying for you.
0: En ik bid voor u.
2: The God I serve.
0: De God die ik dien.
2: Before December this year.
0: Voor december dit jaar.
2: You'll be having more money than you have ever had before.
0: Meer geld hebben dan ooit tevoren.
2: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
2: Lord, I pray for your people.
0: Ik bid voor uw mensen,
2: Heer. The spirit
0: Heer
2: of lack.
0: De geest van
2: the spirit
0: gebrek
2: of poverty.
0: De geest van
2: the spirit
0: armoede
2: of little money.
0: De geest van
2: kwijt geld. I drive it out of their lives.
0: Ik drijf het uit.
2: I speak prosperity.
0: Ik spreek voorspoed.
2: I speak opportunity.
0: Ik spreek
2: op kansen. I speak increase.
0: Ik spreek
2: wealth.
0: Ik spreek
2: I speak joy.
0: Ik spreek
2: I speak signs
0: ik spreek
2: and wonders.
0: Vreugde.
2: in their lives.
0: In hun leven.
2: Lord, let them create wealth.
0: Heer, laten ze rijkdom
2: let them become wealth creators.
0: Laten ze rijkdom verkrijgen.
2: In Jesus' mighty name.
0: In Jezus machtige naam.
2: As they are planting the seed faith.
0: Als ze het zaad in geloof.
2: As they are sowing seed faith.
0: Als ze zaden zaaien.
2: Lord, cause them to be the head and not the tail.
0: Laten ze het hoofd en niet de staart.
2: Supply their needs.
0: Neem toe.
2: Mureshete kereboshad. Riboshete keraboshiterere. Redoshete kereboboshiterere. Come feed your lambs. Come feed your lambs, Lord.
0: Oh,

0: violas. Listen. There's been a gap.
1: There is a gap.
0: Then there's a gap between what used to be.
1: Er is een gat van wat het eerst was.
0: And what is ought to be.
1: Wat het gaat zijn.
0: What used to be.
1: Wat het eerst was.
0: And what ought to be.
1: En wat het eigenlijk moet zijn.
0: The Lord.
1: De Heere.
0: Has seen that gap.
1: Heeft de gat gezien.
0: I don't know what that means.
1: Ik weet niet wat het betekent, maar het betekent iets voor u.
0: God is about to restore double.
1: God gaat dubbel herstellen.
0: To you.
1: Naar u.
0: And he'll cause you to forget what used to be.
1: En je zal vergeten wat het eerst was.
0: He's gonna cause you to forget what used to be.
1: Hij gaat je doen vergeten wat het eerst was.
0: To what is going to be.
1: Naar wat het moet zijn.
0: What is gonna be is bigger than what used to
1: be. Wat gaat gebeuren is groter dan wat het eerst was.

0: Now listen.
1: Nou luister even naar mij.
0: Tonight we're gonna start at 6.
1: Vanavond beginnen we om 6 uur.
0: We'll be here at 6.
1: We zullen hier zijn om 6 uur.
0: We're gonna go as much as we can.
1: We gaan zo lang mogelijk als we kunnen.
0: It's a night of anointing.
1: Maar vandaag is een dag van de zalving.
0: Each one of you,
1: iedereen,
0: buy yourself a bottle of olive oil.
1: Koop olijfolie, een fles olijfolie.
0: Extra virgin olive oil.
1: De extra virgin olijfolie.
0: Don't buy
1: olijfolie.
0: Much. Don't buy big one. Buy a small one.
1: Koop een kleine fles
0: bring
1: olijfolie.
0: It.
1: Bring it mee.
0: When you bring it,
1: waar je het brengt,
0: you lay okay. Hold on to your oil because someone may steal your oil.
1: Hou het vast, want iemand kan het misschien van je stelen.
0: We'll call it. We're gonna pray for that oil.
1: We gaan bidden voor de olie.
0: You'll take the anointing.
1: Je gaat de zalving nemen.
0: Back to your house.
1: Terug naar je huis.
0: Back to your days.
1: Terug naar je dagen.
0: You will see what will happen.
1: Je gaat zien wat gaat gebeuren.
0: By December.
1: By December.
0: Oh, you'll be a new person.
1: Oh, je zal zien wat gaat
0: you'll
1: gebeuren.
0: You'll be a person of anointing.
1: Je zal een persoon zijn van de
0: zalving. Doors, breakthroughs are gonna open
1: oh,
0: for you.
1: Grote doorbraken, deuren.
0: Glory, hallelujah.
1: Glory, hallelujah.
0: Glory, hallelujah.
1: Glory, hallelujah.
0: In Jesus' name.
1: In Jesus' name.
0: Amen and amen.
1: Amen and amen.
0: Amen.
1: Amen.

0: we serve a miracle God. Amen.
1: We dienen een machtig God. Amen.
0: Yes, en we danken God voor wat hij al heeft gedaan.
1: And we thank God for what he has already
0: done. En wat hij nog gaat doen.
1: And for what he wants to do.
0: Vanavond verwachten we meer.
1: Tonight we are expecting more.
0: Zijn jullie wakker?
1: Are you awake?
0: Vanavond verwachten
1: we meer. Tonight we are expecting more.
0: Yes. Amen.
1: Amen.
0: Breng iedereen,
1: bring everyone.
0: Nodig de mensen uit, je
1: invite
0: familie,
1: them, your family,
0: je vrienden,
1: your friends,
0: even from France, text them,
1: from France, catch
0: you're missing
1: them.
0: Out,
1: miss it niet,
0: yes? So we live, we hebben een levende God die we dienen,
1: we serve a living God,
0: en vanavond gaan we dat zien,
1: and tonight we are going to see
0: al meer dan dat we al hebben gezien.
1: More than what we have already seen.
0: Want hij is dezelfde.
1: Because he is the same.
0: Gisteren,
1: yesterday.
0: Vandaag.
1: Today.
0: En tot in de eeuwigheid.
1: And forevermore.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Don't forget.
1: Vergeet het niet.
0: We starten vanavond om 6 uur.
1: Tonight we start at 6 o'clock.
0: Kom met verwachting.
1: Come with expectation.
0: Om je wonder te ontvangen.
1: To receive your miracle.
0: Zijn jullie wakker?
1: Are you awake?
0: Kom vanavond met verwachting.
1: Come tonight with expectation.
0: Om je wonder te ontvangen.
1: To receive your miracle.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Be blessed.
1: Wees gezegend.
0: In de naam van Jezus.
1: In the name of Jesus.
0: Amen.
1: Amen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.

Ja, dat was het nummer Zij van Marco Borsato. Geschreven door de Han Korenneef en John Eubank, die de meeste nummers van hem hebben geschreven. En het is alweer even geleden dat het verscheen op het verzamelalbum Onderweg. Het was 2002 dat dit album uitkwam. Op Wikipedia las ik: in Zij beschrijft de verteller de liefde voor zijn wederhelft. In zowel voor- als tegenspoed. In 2013 werd er door de luisteraars van het radiostation 100% NL uitgeroepen tot het meest romantische Nederlandstalige nummer. Nou, misschien is het nog een beetje te vroeg voor al die romantiek. Aan de andere kant, ach, echte romantiek kent geen tijd natuurlijk. Dus misschien heb je degene naast je wel even een hand geknepen, geen idee. Vandaag het derde deel van de serie Vangrails. We weten allemaal wat vangrails zijn. Misschien ben je de eerste delen er niet bij geweest. Heel kort even waarom we die term gebruiken. Vangrails, ze staan overal, maar we besteden er normaal gesproken geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, ben je o zo blij dat de vangrails staan. En dan beschermt het je misschien van een enorm groot ongeluk of van in een ravijn belanden of wat dan ook. Vangrails staan er dus om je te beschermen. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in de figuurlijke zin. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde soort functie kunnen vervullen. En dan is een vangrail een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Je komt als het ware tegen de vangrail aan op het moment dat er gevaar dreigt. En dat voorkomt dat je ernstige problemen krijgt. Het is dus een persoonlijke gedragsnorm. Daar kies je dus zelf voor. Die norm stel je zelf vast. Bijvoorbeeld, ik bestuur nooit een voertuig als ik alcohol heb gedronken. Nou, het kan een vaste instelling zijn, een vast voornemen, wat diep ingeprent zit. En op het moment dat je met alcohol toch in de auto stapt, voelt dat meteen heel vervelend. Dat is althans de bedoeling van zo'n vangrail. Of, ik zal nooit meer dan 10% van mijn vermogen risicovol beleggen. Ja, als dat een vangrail voor je is, een afspraak, een principe in je leven, dan helpt dat om te voorkomen dat je in de problemen komt. Of ik beëindig een vriendschap als ik merk dat deze een slechte invloed op me heeft. Waar we vorige week uitgebreid bij stil hebben gestaan, bij vriendschappen. Op het moment dat je, dat is het tweede deel, die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Op het moment dat je dreigt die eigen ingestelde gedragsnorm te overschrijden, moeten er alarmbellen afgaan. En soms deel je die gedragsnormen ook wel die je zelf hebt vastgesteld. Met je partner bijvoorbeeld, met je kinderen of met anderen om je heen. Wat alleen nog maar meer helpt om je er zelf ook aan te houden. Want ja, dat is waar je voor zegt te staan. Vangrails plaatsen in je leven doe je nogmaals om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je spijt van krijgt. Wat grote schade kan berokkenen. En soms zou je kunnen zeggen, nou, ik word wel met schade door schade en schande wijs, maar van sommige schade sta je niet meer op. Of sommige schade is zo ernstig dat je daar heel lang last van hebt. Dus beter is daar van tevoren over na te denken. Nou, vandaag is het thema voor altijd de jouwe. Voor altijd de jouwe. Dat was vroeger ook bij de wettelijke huwelijkssluiting, want daar gaat het eigenlijk om, wat de belofte van trouw inhield. Voor altijd ben ik de jouwe. Toen lag in de huwelijksbelofte veel sterker dan nu het idee besloten van trouw voor het leven. Tot de dood ons scheidt. Je nam de ander aan als wettige echtgenoot of echtgenote en verbond je aan plichten die niet tijdelijk waren, maar voor het leven waren. Nou, tegenwoordig is het wettelijk huwelijk meer een contract geworden. Niet zozeer een verbond, wat je voor het leven aangaat, maar een contract met wederzijdse afspraken, verplichtingen. Terwijl de warme taal van liefde, toewijding en onvoorwaardelijkheid eigenlijk zeker wettelijk gezien op de achtergrond is geraakt. Daarmee is de nadruk verschoven van een levensverbond dat je draagt in goede en slechte tijden naar een meer wettelijke afspraak waarin rechten en plichten centraal staan en dat geldig is, ja, zolang het contract niet door een van beide partijen of door beide wordt opgezegd.
Nou, die geleidelijke verschuiving van een onvoorwaardelijk verbond voor het leven naar een voorwaardelijk contract maken dat het huwelijk en dat huwelijken en samenlevingscontracten in toenemende mate ook tijdelijk zijn geworden. Een contract is voorwaardelijk en als niet meer aan jouw voorwaarden wordt voldaan, ja, dan zeg je het contract op. Niet dat dat heel gemakkelijk gaat, zonder slag of stoot, zonder emotie natuurlijk. Daar gaat altijd het een en ander aan vooraf. Maar dit is wel wat we steeds meer zien. Ongeveer 1 op de 2 van die contracten, huwelijken of samenlevingscontracten, wordt tegenwoordig opgezegd lang voordat de dood hen scheidt. Omdat er een heleboel problemen ontstaan. Je zou kunnen zeggen, niet tot de dood ons scheidt, maar tot de scheidt ons dood. Tot ellende zo groot is dat we het niet meer zien zitten. Wat vroeger op een enkele uitzondering na de enige reden was dat mensen uit elkaar gingen, dat was dus de dood die ervoor zorgde dat het huwelijk beëindigd werd. En de schade die voortkomt uit scheidingen, en ja, een groot percentage van de mensen hier moet het meegemaakt hebben, misschien als kind meegemaakt ten opzichte van je ouders, misschien in je eigen leven. Ik zeg dit allemaal niet om je aan te klagen, maar een groot gedeelte van die contracten gaat fout. 1 op de 2 worden tegenwoordig opgezegd lang voordat de dood hen scheidt. En nogmaals, vroeger was dat op enkele uitzonderingen na, maar verder was dat de enige reden dat het huwelijk ophield. De schade die voortkomt uit scheidingen, die tegenwoordig dus aan de orde van de dag zijn, is enorm. Is enorm. En dan heb ik het niet over materiële schade die er mee gemoeid is, want die is er natuurlijk ook altijd, maar vooral over de emotionele schade. En dan moet je denken aan een tijd van verdriet en rouw, wat kan ontstaan na een scheiding. Je verliest niet alleen een partner natuurlijk, maar ook toekomstplannen, vertrouwdheid en vaak ook een gevoel van thuis, een thuis hebben. Het tweede is boosheid en frustratie, wat je vaak ziet als gevolg van een scheiding. Zeker als er ruzie, teleurstelling of verraad meespeelt, kan boosheid heel lang blijven hangen en een belangrijke rol gaan spelen in je leven. Angst en onzekerheid. Veel mensen maken zich zorgen over geld, over wonen, over de kinderen en de vraag hoe alles dan in het leven verder moet. Je kunt last hebben van schuldgevoel of zelfverwijt. Mensen denken soms, heb ik dan gefaald? Of had ik meer kunnen doen? Wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen? Als de grootste emotie weg is. Een gevolg kan zijn een lage eigenwaarde. Een scheiding kan iemands zelfbeeld volledig beschadigen en gevoelens van afwijzing of tekortschieten versterken, waar je nog lang last van hebt. En als laatste noem ik eenzaamheid. Als het sociale netwerk waarin je zat verandert, of als vrienden of familie partij kiezen, kan het gevoel van alleenstaan heel sterk worden. En dat alles kan weer leiden tot ernstige klachten, zoals stress, somberheid, angststoornissen, depressieve klachten en slaapproblemen. In de literatuur wordt scheiden vaak gezien als een vorm van levend verlies. Dus het is een rouwproces, terwijl de ander eigenlijk gewoon nog leeft. Een rouwproces met een langdurige impact. En dan heb ik het nog niet eens over de vele vechtscheidingen, die ook dramatisch toenemen in de wereld waarin we leven. Bij een vechtscheiding wordt de emotionele schade vaak nog veel groter, omdat er voortdurend sprake is van strijd, dreiging en zwartmakerij, bijvoorbeeld soms zelfs via de kinderen. Als je zelf gescheiden bent, herken je ongetwijfeld een aantal van deze treurige, trieste zaken wel. Die schade is er natuurlijk niet alleen bij een koppel dat uit elkaar gaat. Maar die schade is er ook bij 1350 kinderen die in Nederland per week te horen krijgen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. En een heel aantal jaar geleden had ik het over 1200. En nu heb ik het over 1350. Maar ik deed wat onderzoek en
Ik moet inmiddels bijna gaan bijstellen naar zo'n 1500 kinderen... wat in Nederland per week te horen krijgen... dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daar veel onderzoek naar gedaan... ook de gevolgen daarvan en de bevindingen zijn eigenlijk wel schrikbarend. In dit artikel staat... kinderen met gescheiden ouders ervaren gemiddeld meer problemen... dan kinderen zonder gescheiden ouders. Dat blijkt uit nationale en internationale studies... waarin vergelijkingen zijn gemaakt tussen deze twee groepen kinderen. Na een scheiding is er bij kinderen over het algemeen... meer sprake van een lagere mate van tevredenheid of geluk. Emotionele problemen zoals depressieve gevoelens, stress, angst... identiteitsproblemen en een laag zelfbeeld... Gedragsproblemen zoals agressief of vijandig gedrag... gevaarlijke gewoonten met betrekking tot drugs- en alcoholgebruik... vandalisme en andere vormen van strafbaar gedrag. Problemen op school, zoals lagere cijfers... vaker zitten blijven en meer spijbelen... maar ook problemen met concentratie of motivatie. Problemen in sociale relaties met familie en vrienden... En tot slot wordt hier genoemd lichamelijke problemen... zoals hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en andere stressklachten. Nogmaals, ik benoem dit niet om je aan te klagen als je gescheiden bent... maar meer om te waarschuwen. Om alles op alles te zetten om je huwelijk te laten slagen als je getrouwd bent. Ellen en ik zijn bijna 41 jaar gelukkig getrouwd. Hier zagen we er nog iets jonger uit... En ik ben dankbaar dat wij op tijd ontdekten hoe God het huwelijk heeft bedoeld. Dat we bij elkaar zijn, zien we niet als onze verdienste... of omdat wij er zo goed in zijn. Nee, maar zien we juist vanuit dat wat we vanuit Bijbels perspectief hebben geleerd... over het huwelijk, hoe God het huwelijk heeft bedoeld... en ook wat de valkuilen daarin zijn. Nou, misschien zit je hier of zie je dit of luister je dit later... Misschien heb je niets met geloof, de kerk, God, Jezus of de Bijbel. Dan hoop ik dat je minimaal open wilt staan voor de optie dat God bestaat. Want ik geloof dat wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God... en binnen zijn kaders het huwelijk vormgeven, dat het een groot feest wordt. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. En misschien zeg je, ja, maar ik ken wel mensen die gingen ook naar de kerk... maar die zijn ook gescheiden... Ja, maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg niet, wanneer twee mensen naar de kerk gaan... dat het dan automatisch een groot feest wordt. Nee, wanneer twee mensen in afhankelijkheid van God willen leven... en zijn kaders voor het huwelijk toepassen... dat het dan een groot feest wordt. Alles begint met een bewuste belofte van trouw. Trouw zou een vangrail moeten zijn. Zo van, als we de gedachte hebben om dat los te laten... ja, dan zouden we eigenlijk een vangrail moeten raken en zeggen... oh, wacht even, maar dat gingen we nooit doen. Alles wat die trouw in gevaar brengt... zou je enorm moeten verontrusten... en zou ertoe moeten leiden dat je direct bijstuurt of hulp zoekt. Heel veel stellen vragen veel te laat om hulp... Zoeken veel te laat iemand om mee te praten. En als je hulp zoekt, doe het dan samen, niet individueel. Ga niet jij met je vrienden of jij met je vriendinnen praten erover. Nee, doe het samen bij iemand die daar zicht op heeft. Maar alles begint met een bewuste belofte van trouw. In het nummer van Marco Borsato dat net voorbij kwam... kwam deze tekst voorbij. Zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij. Ze is vrij. Vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Nou, klinkt allemaal prachtig, super romantisch en zo. Lijken heel verliefd. Maar verliefdheid gaat over. En gaat over in dat doen wat nodig is om de liefde vast te houden. Ze is vrij, vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Maar daar ga je een huwelijk echt niet mee redden. Voor deze vrijblijvendheid, die hierin doorklinkt... is het huwelijk te uitdagend. Is het huwelijk te moeilijk op sommige momenten. Ik geloof dat God de schepper is van alles zichtbare en onzichtbare. Ik kan niet mee in alle andere theorieën die in de loop van de tijd zijn ontstaan... die God ontkennen of uitsluiten. Omdat
al volstrekt de logica ervan ontbreekt en de onmogelijkheid ervan, dat dingen uit het niets vanzelf zijn ontstaan, heel snel blijkt als je er echt voor open staat. Ik geloof dus ook dat God de schepper is van de mens. En al helemaal aan het begin van de Bijbel komt de betekenis en de bedoeling van het huwelijk eigenlijk naar voren. En ook hoe het ontstaan is. Alles begon ooit volgens het verslag van de Bijbel met één mens, Adam, wat letterlijk ook mens betekent. Maar er was een probleem, lees maar mee. En de Heer God zei: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past en die hem kan helpen. Oftewel, God die in de Bijbel liefde wordt genoemd, en niet lief is, maar liefde, liefde is. Liefde heb je meer voor nodig dan één persoon om die relatie ook te kunnen ervaren. En de eerste mens was alleen. God zei, dat is niet goed. Er moet meer zijn. En volgens het verslag van de Bijbel maakte God Eva toen niet op gelijke wijze als hij Adam had gemaakt, namelijk uit het stof van de aarde, maar het ging een beetje anders. Er staat: toen zorgde de Heer God ervoor dat Adam in een diepe slaap viel. De eerste mens die ook onder narcose was, denk ik. En terwijl Adam sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Daarna maakte hij die plaats weer dicht met vlees. Van die rib maakte de Heer God een vrouw. Hij bracht haar naar Adam. Toen zei Adam: dit is eindelijk iemand die bij me past. Ze is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt. Ik zal haar manin noemen, omdat ze uit de man gemaakt is. Oftewel, God maakte de vrouw niet God maakte de vrouw uit de man. Niet omdat de grondstoffen op waren, zo van, nou, ik heb alles al gemaakt, alles is gecreëerd en, oh, nu kom ik nog eigenlijk iemand naast de man tekort en laat ik dan net alles op hebben gebruikt. Nee, daar zit een diepere betekenis in. Hij maakte twee helften, zou je kunnen zeggen, die bij elkaar horen, die van elkaar afhankelijk zijn, want de eigenschappen die een vrouw heeft, heeft een man niet. Een aantal althans, belangrijke en andersom. Dus er is een wederzijdse afhankelijkheid, daardoor een wederzijdse aantrekkingskracht. En dat is allemaal nodig voor een vruchtbaar leven en liefde.

en een eenheid vorm. En die eenheid kan ontstaan vanuit wederzijdse liefde en wederzijdse aantrekkingskracht. Jezus citeert deze tekst later en zegt dan daarbij... Hij zegt, al aan het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom, en dan herhaalt hij die tekst uit Genesis... daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Nou, waarom zegt Jezus dat zo streng? Voegt hij dat zo streng toe? Nou, omdat hij weet dat als de achterdeur van een huwelijk niet op slot zit, als die deur niet dichtgetimmerd is, je op moeilijke momenten zeker die uitgang zult nemen. En dat dat tot grote emotionele schade zal leiden bij partners en kinderen. En juist omdat de schade zo groot is, is het belangrijk om samen... misschien zit je hier en moet je nog aan een huwelijk beginnen... of heb je verkering, of zit je middenin een huwelijk... dan kan dat nog steeds. Het is belangrijk om samen vangrails te plaatsen... op die plekken waar je anders dreigt van de weg te raken. Waar je anders dreigt te ontsporen, waardoor het huwelijk in gevaar komt. Een huwelijk is kwetsbaar. En het huwelijk ligt ook onder vuur, want sinds het kwaad onderdeel is geworden van deze wereld, is de aanval op huwelijk en gezin enorm. Het kwaad, de tegenstander van God, maar vaker benoemd, doet er alles aan om Gods scheppingsorde, om dat wat daadwerkelijk geluk met zich meebrengt, te ontwrichten. Om een makkelijkere weg te kiezen. Om een weg van minder weerstand te kiezen. Of welke weg dan ook, met van allerlei beloftes die het niet waar maakt. Je hoeft dan ook van de maatschappij waarin we leven niet te verwachten dat je geholpen wordt met het plaatsen van vangrails in je huwelijk. Onze maatschappij is natuurlijk in toenemende mate steeds verder van God afkomen te staan. We hebben vrij collectief God en de Bijbel en alles wat ermee te maken heeft over de schutting gegooid. Dus deze maatschappij gaat je niet helpen om die vangrails te plaatsen. Het tegenovergestelde is waar. Er wordt tegenwoordig gewoon maar geadverteerd met websites als Second Love. Een van de vele websites overigens waar overspel openlijk wordt gepromoot. Als een leuke uitdaging, als iets om je huwelijk fris te houden. En nog een heleboel van dat soort leugens. Maar leugens waar je vaak pas achterkomt wanneer je erin getrapt bent. Jezus noemt de macht die hierbij een belangrijke rol speelt de duivel. De diabolos, hij die de zaken verwart, de door elkaar gooien. En dat wil hij met je leven graag, door elkaar gooien. Jezus noemde hem de vader van de leugen. Die er alles aan doet om nogmaals Gods scheppingsorde te ontwrichten en mensen te misleiden om tot de rand van de afgrond te gaan. Juist daarom heb je vangrails nodig, om te voorkomen dat je huwelijk straks in het ravijn ligt. Een vangrail staat daar niet om je vrijheid weg te nemen, maar om te voorkomen dat een kleine stuurfout uitloopt in grote schade. Een huwelijk gaat niet vanzelf goed. Een huwelijk gaat vanzelf fout, maar niet vanzelf goed. En als je niet investeert in het huwelijk en vangrails plaatst, is de kans groot dat het een neerwaartse spiraal wordt. Op welke terreinen zou je dan overwegen om vangrails te plaatsen? Ik noem er vier. Laten we beginnen bij communicatie. Iedereen weet wat belangrijk is voor een goed huwelijk. Dat is communiceren. Zo min mogelijk communiceren. Bij Philip Goebbels viel die grap beter in zijn comedy show. Want natuurlijk is het tegenovergestelde waar. Communicatie is juist heel belangrijk in een relatie en in een huwelijk. Communicatie vraagt tijd. En tijd is iets wat ook tegenwoordig door alles en nog wat wordt opgeëist. Werk, kinderen, familie en hobby's kunnen alle tijd opeisen. Totdat er voor elkaar niets meer overblijft.
Daarom moet je heel bewust tijd apart zetten om met elkaar te kunnen praten. Een vangrail kan dan bijvoorbeeld zijn een vaste wekelijkse afspraak inplannen voor zogenaamde huwelijkstijd. Dat is wat Ellen en ik altijd adviseren als we huwelijkscursus geven of huwelijksvoorbereiding of huwelijkspastoraat, begeleiding als dingen niet goed gaan. Maak iedere week tijd voor je huwelijk. Plan het in je agenda en laat het een vangrail zijn, dat je je echt heel bezwaard gaat voelen als je die tijd niet hebt. Dus één keer per week alles aan de kant en onverdeelde tijd en aandacht voor elkaar. Samen een boek lezen, misschien dat gaat over het huwelijk, om over het huwelijk en dingen in gesprek te komen. Praten over diepere dingen dan de waan van de dag. En elkaar steeds twee vragen stellen. Twee vragen. De eerste vraag is, wat heb ik de afgelopen week gedaan? Of juist niet gedaan, nagelaten. Wat je als prettig hebt ervaren. Wat vond je nou fijn? Want als het belangrijk is om één te worden, is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. En ja, dan moet je wel weten wat de ander prettig en onprettig vindt. Dus wat heb ik de afgelopen week gedaan of juist niet gedaan wat je als prettig hebt ervaren? Dat mag een hele lijst zijn, dat mag een A4'tje vol zijn. En dat is leuk, dat is mooi om te horen. Oh, wat fijn dat je dit hebt gedaan. Oh, ik vond het zo fijn dat je dit juist eens een keer achterwege hebt gelaten. Want dat stoorde ik me eigenlijk aan. Nou, dat mag. De tweede vraag is moeilijker natuurlijk. Wat heb ik de afgelopen week gedaan, of juist niet gedaan, wat je als onprettig hebt ervaren? Daar wil je graag een A4'tje bij gebruiken, maar dat mag niet. Daar doe je één ding tegelijk, want anders wordt het heel ongezellig. En daar reageert de ander niet op. Je mag een verduidelijkingsvraag stellen. Bedoel je dit of bedoel je dat? Maar in principe, ik vond dit niet fijn of dit niet leuk of wat dan ook. En je neemt het mee, denkt erover na, komt er op z'n vroegst een week later op terug. Want anders wordt het, ja, maar je begrijpt toch, en jij. En dat wordt geen gezellige avond. Communicatie in het huwelijk is heel belangrijk. Ilse de Lange heeft daar een mooi nummer over geschreven. En laten we voor we verder gaan, want dit wordt natuurlijk een hele lange bijeenkomst als het over het huwelijk gaat. Laten we eerst eens luisteren naar When We Don't Talk.

Ja, when we don't talk, dan gaat het huwelijk bergafwaarts. Juist praten, communiceren is ontzettend belangrijk. Het tweede vangrail heeft te maken met transparantie. Zodra er geheimen komen over contacten, over geld, over online gedrag, over gevoelens, ontstaat er een onbeschermde afgrond waar je gemakkelijk in verdwijnt. Dat betekent dus, maximale transparantie is vereist in het huwelijk. Deel de wachtwoorden met elkaar, om maar een voorbeeld te noemen. Lees elkaars WhatsApp-berichten. Niet om negatief te zijn of wantrouwend te zijn, maar om niet naïef te zijn. Ik zag een poosje geleden opnieuw een interview. Het was wel eens een keer eerder geweest van iemand die onderweg of in de stad mensen interviewde, koppels. En dan zei van, ja, jullie zijn een koppel. Ja, zijn een koppel, oké. Vertrouwen jullie elkaar? Ja, we vertrouwen elkaar, oké. Zouden jullie je telefoons willen wisselen en elkaars WhatsApp-berichten eens willen lezen? Nou, nee dus. Nee, dat was niet zo'n goed plan. Met name sommige mannen vonden dat erg lastig. Ik weet niet waarom. Maar ja, dat moet dus altijd kunnen. Sterker nog, doe het gewoon. Lees je misschien nog dingen die je niet weet. Omdat het niet gedeeld is of wat dan ook. Dat heeft Ella altijd. Die leest in mijn WhatsApp-berichten. Sommige dingen die ik haar vergeet te vertellen. Nou, dat helpt. Maar het is belangrijk om het te delen. Als je weet dat het deelt, weet je dat het open is. Weet je dat je er ook nooit een weg in gaat die niet goed is. Dus lees elkaars WhatsApp-berichten. Deel elkaars wachtwoorden. Van Facebook, van alles eigenlijk. Wees maximaal transparant. In een huwelijk heb je geen recht op privacy. Het is de bedoeling dat je één wordt. Ja, je mag de wc achter je dicht doen. Maar het is de bedoeling dat je één wordt. En je kunt alleen één worden als je alles deelt. En het liefst ook bank en al. Dus niet van die bank, oh ja, jij betaalt de boodschap en ik betaal de huur en al dat soort dingen. En heel vaak gebeurt dat gescheiden houden, met in het achterhoofd van stel dat het fout gaat. Dat zeggen mensen dan ook gewoon. Als je dat zegt, gaat dat ook gebeuren. Want dan blijf je namelijk eigenlijk los. Je wordt niet echt één. En na de periode van verliefdheid ga je merken dat het niet werkt. En dan krijg je een soort broer-zusrelatie, gaat intimiteit verdwijnen. En op een gegeven moment zie je iemand die interessanter is. En dan is het voorbij. Nee, deel alles. Geen privacy. Aan het begin zei ik al, een vangrail is een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Nou, als jij een vangrail plaatst op dit terrein, knaagt de neiging om iets geheim te houden aan je geweten. En dat is precies de bedoeling, want daardoor is de kans groot dat je het niet geheim houdt, maar dat je het aan het licht brengt. Een derde onderdeel van het huwelijk waar vangrails op zijn plaats zijn, gaat over intimiteit. Wat je moet beschermen, dat ligt voor de hand, denk ik. De exclusieve plek die alleen je huwelijkspartner heeft. Intimiteit is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, geestelijk en tegenwoordig ook digitaal. Daarom staat er in de Bijbel, denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Dat is het ook. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat ben ik ook nooit geweest. Maar toen Jezus hier op aarde was, scherpte hij dat nog een klein beetje aan. Maakte hij dat nog iets preciezer. Hij zei, maar ik zeg jullie, als je naar een andere vrouw kijkt en denkt, ik zou best eens met haar naar bed willen, ben je in gedachten al ontrouw aan je vrouw geweest. Oftewel, het gaat er niet alleen om wat je doet, maar het gaat er ook om wat je ziet en vooral waar je naar blijft kijken of waar je naar verlangt, waar je begeerte naar uitgaat. Dat betekent dat je zorgvuldig moet omgaan met wat privé en heilig is binnen het huwelijk. Er horen ook dus grenzen bij in de omgang met het andere geslacht. Niet elk contact is verkeerd, maar sommige situaties worden al snel of te persoonlijk of wordt geheim of wordt te intiem.
En daarom is het verstandig om daar duidelijke afspraken over te maken. Maak duidelijke afspraken over appen en hoe ver je gaat in appverkeer en met wie. Maak afspraken over flirten, vertrouwelijke gesprekken en over één-op-één situaties. En welke vangrail plaats je hier? Nou ja, in appen ja, kun je zeggen, nou ja, het mag een bepaalde kant. Dit mag niet, dit kan wel. Hè. Wat is er nodig om onze relatie te beschermen? Als het gaat om flirten, ja, ik zou zeggen, dat is altijd in een relatie een no-go. Vertrouwelijke gesprekken, ja, eigenlijk daar waar je één wilt zijn, betekent het dat er geen vertrouwelijke gesprekken zijn. Als iemand tegen mij zegt, joh, ik wil iets met je delen, maar dat is uitsluitend voor jou, dan is mijn reactie, als je bedoelt met mij en mijn vrouw, vind ik het oké, en anders hoef je het niet met me te delen. Want ja, ik moet deze dingen ook met mijn vrouw kunnen delen. Vertrouwelijke gesprekken en één-op-één situaties. Ik heb het in de eerste keer van deze serie al gezegd. Ellen en ik hebben daar duidelijk afspraken over. Ik zal nooit zomaar met een andere vrouw op stap zijn zonder dat Ellen dat weet. Zonder dat zij daar ook akkoord mee is. Paulus schrijft, als je denkt dat je zulke dingen nooit zou doen, want als ik dit soort dingen zeg, zeggen mensen, ah, dat vind ik toch wel een beetje overdreven allemaal. Is dat niet een beetje over de top? Maar Paulus zegt, als je denkt dat je zulke dingen nooit zult doen, en dan gaat het juist over het overschrijden van die kaders, kijk dan goed uit dat je ze niet op een dag toch doet. Oftewel, wees niet naïef. Denk niet, daar kan ik wel weerstand tegen bieden. Ja, daar kun je heel goed weerstand tegen bieden als je huwelijk geweldig is. Maar als er momenten zijn dat je in een dal zit samen, en dat zijn momenten die ook voorbij komen, want dat is namelijk onderdeel van dat vergroeien met elkaar, soms elkaar weer hervinden, ja, ben je dan ook zo sterk als zich iets aantrekkelijks voordoet? Wees niet naïef. Een goede vangrail is dus geen situaties opzoeken die je huwelijk onnodig in gevaar brengen. En als ze het wel doen, vooral direct vluchten. Wegwezen. En recent hadden we het over Jozef, een serie. He, niet Jozef van Maria, maar die uit het Oude Testament, die uiteindelijk onderkoning werd in Egypte. Die kwam ook in zo'n situatie terecht, he, waar het helemaal de verkeerde kant op dreigde te gaan. Er staat, op een dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te doen. Hij gaf leiding aan de huishouding van Potifar, een overste Egyptenaar waar hij thuis diende. Niemand van de andere bewoners was op dat moment in de kamer. Ze, dat is de vrouw van Potifar, greep hem bij zijn kleren en zei, kom nou met me mee naar bed. Dat was niet de eerste keer dat ze daarop aandrong, maar dat was wel vaker gebeurd. Alleen nu was de gelegenheid optimaal. En dan staat er, maar hij rukte zich los, liet zijn kleren in haar handen achter en vluchtte naar buiten. Hij vluchtte weg voor die situatie die in dit geval haar huwelijk in gevaar bracht, maar die voor hem ook voelde als dit kan ik voor God niet doen. Hij vluchtte weg. En dat is dan heel belangrijk om op sommige momenten echt te vluchten en niet te denken dat jij die situatie wel onder controle hebt. Verleiding begint meestal klein en heel onschuldig, maar het groeit als je het ruimte geeft. Daarom is het belangrijk dat je al vroeg durft te zeggen, dit komt te dichtbij. Hier moet ik wegwezen. In de Bijbel staat, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Het is een verlangen. Het is misschien spannend of aantrekkelijk of wat dan ook. Hè? Ik kom niet op het woord. Maar een heleboel situaties, ja, waar dat een klein beetje spanning geeft, zou eigenlijk al aanleiding moeten zijn om weg te zijn. Het is begeerte, het is dat wat in ons zit, wat makkelijk aangewakkerd wordt. En tegenwoordig ook als het gaat om seksualiteit en alle dingen daaromheen, ja, dan bijvoorbeeld kleding. Nou, we gaan weer naar de zomer toe. Nou, dan weet je al wel weer hoe het gaat. He, dan worden de kledingstukken minder en minder, worden de decolletés dieper en dieper enzovoort. En ja, daar hebben vrouwen misschien geen last van. Maar mannen zijn heel vies, visueel ingesteld. En die hebben daar wel last van. He, dus vrouwen, houden een beetje rekening met ons. Wat je niet te koop hebt, moet je niet in de etalage zetten. De vierde en laatste.
Waar vangrails belangrijk zijn, dat is rondom meningsverschillen of ruzies. Ruzies vragen om vangrails. Wat moet je dan beschermen? Nou, een stukje waardigheid van elkaar en ook de sfeer in je huwelijk. Een conflict hoeft helemaal niet destructief te zijn, maar het kan het wel worden als woorden onnodig pijn gaan doen. In de Bijbel staat, wordt u boos, zondig dan niet. Dus je kunt boos worden, dat is logisch. Zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Boos worden is niet altijd te voorkomen. Eigenlijk is boosheid ook een manier om aan te geven dat iemand je grenzen overschrijdt. En dat is allemaal prima. Maar ga zo met je boosheid om, ook in het huwelijk, dat je daarmee niet het kwade dient, oftewel veroorzaakt dat je van elkaar afstand krijgt, of dat zelfs je huwelijk op de klippen gaat lopen. Nee, dien het goede daarmee. Zorg dat het binnen de grenzen blijft. Een speciale waarschuwing ook hier weer voor de mannen. Mannen, houd van je vrouw en wees niet hard en liefdeloos tegen haar. Mannen kunnen verbaal heel scherp zijn en dat is niet de bedoeling. En waarom wordt dat juist tegen mannen gezegd? Nou, Petrus, een discipel van Jezus, die schreef ooit, en ik gebruik bewust even een oude vertaling, desgelijks gij mannen, leef verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk en bewijs haar eer. Nou, wat is het kenmerk van broos vaatwerk? Ten opzichte, je hebt dat hele fijne porselein, dat China porselein. Dat is dun, prachtig, heeft een mooie hoge klank en noem maar op. En je hebt dat hotelporselein, daar kun je mee gooien en zo. Dat is hard en dik en dat is een beetje de mannen en de vrouwen. Vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor scherpe woorden en scherpe bewoording. Vrouwen zijn sowieso sterker emotioneel ontwikkeld dan rationeel. Mannen zijn veel sterker rationeel ontwikkeld en minder emotie. Mannen hebben ook veel meer eelt op hun huid, zou je kunnen zeggen. Terwijl bij een vrouw veel meer die zenuwuiteinden open liggen. Wat heel goed en heel mooi is. En heel belangrijk ook is, daardoor zijn vrouwen veel sensitiever voor signalen die binnenkomen, die bij mannen helemaal niet binnenkomen. Dat is weer mooi, als je dat samen hebt, dan ben je toch compleet. Maar daar wordt speciaal van gezegd, ga daar voorzichtig als man mee om. Woorden die een man misschien veel minder doen als ze scherp zijn, kunnen bij een vrouw enorm hard binnenkomen. Dus hou je in en ga daar verstandig mee om. En gooi je huwelijk niet te grabbel. Ik weet, onze cultuur zegt dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, absoluut. Maar zeker niet gelijk. En dat is juist het unieke wat God in de schepping heeft gelegd. Wat ook in de wereld waarin wij leven natuurlijk helemaal om zeep wordt geholpen. Waardoor eigenlijk vrouwen op achterstand komen te staan. De 40 jaar feminisme heeft vrouwen niet gebracht wat ze er misschien ooit van hoopte. Misschien begon het als een goed verzet eigenlijk tegen de onderdrukking. Maar het is helemaal uit de hand gelopen. En eigenlijk is het een hele vrouwonvriendelijke beweging geworden. Ik geloof dat de Bijbel het meest vrouwvriendelijke boek is wat er is. Een andere tekst zegt, een vriendelijk woord, antwoord, doet woede bedaren. Harde woorden wakkeren woede aan. Nou, een vangrail kan zijn, om af te spreken, geen stem verheffen. Of nooit gaan we elkaar kleineren. Of geen sarcasme, of geen stille straf. Van oké, als jij dit zegt, prima, je zult het wel merken. Of als het emotioneel wordt, pauzeren we het gesprek. Kan soms heel goed zijn om even te zeggen, laten we even, het is nu zo emotioneel, laten we even time-out nemen, even pauzeren. We praten er later over door. Het zijn niet alle vangrails die ik heb genoemd, maar het zijn er een aantal die belangrijk zijn. Aan het begin kwam deze tekst voorbij. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en zij zullen één zijn.
Die eenwording, ik zei het al, is niet gemakkelijk. We hebben namelijk allemaal onze eigen achtergrond, onze eigen opvoeding, onze eigen rugzak, verwachtingen. En dat vraagt veel geduld en liefde om die eenheid ook echt te bereiken. De meeste echtscheidingen, en dat zeg ik ook niet om te kwetsen, maar het is wel een realiteit. De meeste echtscheidingen zijn een gemiste kans aan karakterontwikkeling. En daarom gaat het in tweede huwelijken niet 50% van de keren fout, maar 75% van de keren. En dat is niet alleen vanwege samengestelde gezinnen en alle uitdagingen daarbij, maar dat is omdat je eigenlijk het karakter wat je nodig hebt om een huwelijk mooi en goed te laten zijn, eigenlijk niet hebt ontwikkeld. Hoe kun je karakter vormen zodat liefde kan floreren? Nou, zegt Paulus, liefde is geduldig en vriendelijk. Oftewel, leer geduld en leer vriendelijkheid. Liefde is niet jaloers en vervalt niet in grootspraak. Hè? Kijk eens hoe belangrijk in zijn, ik ben, of in eigen dunk. Liefde gedraagt zich niet grof en ze is niet uit op eigen belang. Hè? Liefde is niet egoïstisch. Als je egoïstisch in een huwelijk staat, dan wordt het een kort huwelijk. Hè? Trouw niet om gelukkig te worden, maar trouw om gelukkig te maken. Wees niet egoïstisch, maar altruïstisch in het huwelijk. Ze raakt niet beledigd, oftewel de liefde heeft geen lange tenen waar je altijd op moet passen om de ander niet te kwetsen. Ze rekent het kwaad niet aan, oftewel liefde is vergevingsgezind. Ze verheugt zich niet in onrecht, nee, ze vindt vreugde in de waarheid. Altijd op zoek naar waarheid en eerlijkheid en transparantie. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft ze het op. Liefde is trouw. Dit is het karakter wat je nodig hebt voor een optimaal huwelijk. En dat is een groeiproces. Niemand is helemaal zo. Het is allemaal de ontwikkeling daarnaartoe. Voordat ik naar een afronding toe ga, luisteren we eerst naar het nummer Broken Together.

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/

0: Halleluja.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
13: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op je

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Glory. Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Let's all the other names fade away.

0: You know, do you know why we lift our hands like this?
1: Weet je waarom onze handen opheffen zoals we dat nu doen?
0: Do you know why God wants us to lift up our hands?
1: Weet je waarom de Bijbel ons zegt dat we onze handen moeten heffen?
0: First of all, lifting up your hand.
1: Ten eerste, wanneer je handen opsteekt.
0: Come on, better his mic. Better his mic.
1: Maak mijn microfoon beter.
0: Better his mic. Huh?
1: Fix mijn microfoon.
0: Do you know why God wants us to lift up our hands?
1: Weet je waarom God wil dat wij onze handen opheffen?
0: Because this is a sign of surrender.
1: Het is een teken van overgave.
0: When flesh surrenders to God.
1: Wanneer ons vlees zich overgeeft aan God.
0: Then the Spirit of God has access.
1: Dan de Geest van God toegang heeft.
0: Number two.
1: Nummer twee.
0: Psalms 23.
1: Psalms 23.
0: He fills my cup.
1: Hij vult mijn beker.
0: My cup runneth over.
1: Het vloeit over.
0: This is your cup.
1: Dit is je beker.
0: This is your cup.
1: Dit is uw beker.
0: So lift your hands and just tell him.
1: Steek je hand op.
0: You are beautiful beyond description.

0: Somebody clap your hands to Jesus.
1: Iemand geef een klapoffer aan Jezus.
0: You may be seated.
1: Je mag plaatsnemen.
0: I wanted to send him.
1: Ik wilde iemand sturen.

0: Praise the Lord.
1: Prijs de Heer.
0: Tonight,
1: vanavond,
0: we've been building and sharing.
1: We zijn aan het bouwen en aan het delen.
0: What does Netherlands need?
1: Wat Nederland nodig heeft.
0: What does Europe need?
1: Wat Europa nodig heeft.
0: We're going to start by singing the national anthem.
1: We beginnen met het volkslied te zingen.
0: Anybody who knows the national anthem?
1: Is er hier iemand die het volkslied kent?
0: Of Nederland?
1: Van Nederland.
0: How many of you know it?
1: Wie van jullie, hoeveel kennen het?
0: If you don't know it, I'm going to send you to Curaçao.
1: Als jullie het niet kennen, dan stuur ik je naar Curaçao.
0: Okay, so we're going to sing the national anthem.
1: Dus we zingen het volkslied.
0: And then I'm going to briefly share with you.
1: En dan zal ik in het kort met u delen.
0: And this entire place is going to be filled with the electricity of the Holy Spirit.
1: En deze volledige plek zal gevuld worden met elektriciteit van de Heilige Geest.
0: Because you need to download all these messages we've been preaching.
1: U moet al deze boodschappen downloaden die ik aan het prediken ben.
0: In the evening and in the morning.
1: De ochtenden en in de avonden.
0: Because it tells the story and the mission why we are here.
1: Want het vertelt het verhaal en de missie waarvoor we hier zijn.
0: God created man in his image.
1: God schiep mens naar zijn evenbeeld.
0: In his likeness.
1: Naar zijn beeld.
0: He breathed into them the breath of life.
1: Hij ademde zijn levensadem in hen.
0: But man fell.
1: Maar de mens faalde.
0: Now there are certain things we need to discuss.
1: En er zijn 7 dingen die we moeten bespreken.
0: A man molded by God.
1: Een mens gevormd door God.
0: Breathed into by God.
1: Ingeademd door God.
0: How can Satan crush him?
1: Hoe kan Satan hem verdrukken?
0: This is a big lesson for us.
1: Dit is een grote les voor ons.
0: We need to know this.
1: We moeten dit weten.
0: God is the one who formed man.
1: God is degene die de mens gevormd heeft.
0: Breathed into him.
1: In hem geademd heeft.
0: Named him.
1: Hem een naam gegeven heeft.
0: Planted a garden for him.
1: Een tuin voor hem geplant heeft.
0: Still Satan came.
1: En toch kwam de Satan.
0: And caused man to miss the mark.
1: En hij zorgde dat de mens het doel miste.
0: But yet we see the man Jesus.
1: We zijn hier om de mens Jezus te zien.
0: Son of God.
1: De Zoon van God.
0: Son of God.
1: Zoon van God.
0: Satan came to him.
1: De Satan kwam zelfs naar hem.
0: Satan came to Adam once.
1: Satan kwam eenmaal naar Adam.
0: And Adam fell.
1: En Adam viel.
0: The Son of God.
1: De Zoon van God.
0: Satan came to him 3
1: Satan
0: times.
1: Satan kwam 3 maal.
0: And the devil fell.
1: En de duivel faalde.
0: There is something.
1: Er is iets.
0: We need to know.
1: Dat wij moeten weten.
0: About a man of God.
1: Over een man van God.
0: And the Son of God.
1: En de Zoon van God.
0: A man of God.
1: Een man van God.
0: And the Son of God.
1: En de Zoon van God.
0: The power is in sonship.
1: De kracht zit in het zoonschap.
0: The power is being a son.
1: De kracht is zijn zoon zijn.
0: Not being a man.
1: Niet een man, een mens zijn.
0: Man could not stand one attack.
1: De mens kon niet 1 aanval verdragen.
0: From the devil.
1: Van de duivel.
0: The Son of God.
1: De Zoon van God.
0: Withstood.
1: Wederstond.
0: Temptation after temptation.
1: Verleiding na verleiding.
0: Attack after attack.
1: Aanval na aanval.
0: That's where the difference is.
1: Dat is het verschil.
0: Adam received the breath.
1: Adam ontving zijn adem.
0: Jesus received the spirit.
1: Jezus ontving de geest.
0: That's where the difference is.
1: Daar ligt het verschil.
0: Adam had God say. Adam had God say.
1: Adam had Gods.
0: He had God say. He was hearing God what God said.
1: Hij hoorde wat God sprak.
0: Jesus was the word God said.
1: Jezus was het woord dat God sprak.
0: I said Adam.
1: Ik zei Adam.
0: Had what God said.
1: Hoorde wat God zei.
0: God said.
1: God sprak.
0: I have what God said.
1: Ik heb wat God sprak.
0: Did God say?
1: Zei God.
0: So he had.
1: Dus hij hoorde.
0: He had what God said.
1: Hij hoorde wat God sprak.
0: Jesus was what God said.
1: Was wat God sprak.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: That's the difference.
1: Dat is het verschil.
0: Therefore,
1: vandaar,
0: people of God,
1: mensen van God,
0: tonight is very special.
1: Is vanavond heel bijzonder.
0: So stand up, let's sing the national anthem.
1: En zing het volkslied.
0: Anybody who knows the words?
1: Iemand die de woorden kent?
0: You can put them on the screen.
1: Kan ze op het scherm zetten.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay. I don't know your song. Okay, no, we are going to start right.
1: Nee, we gaan goed beginnen.
0: No, people starting there and then
1: sommige mensen beginnen daar, de anderen beginnen daar.
0: One, two, three, go.

0: Okay, clap your hands for your song.
1: Geef een applaus voor dat lied.
0: Next time I come, you don't know the song, I'll throw you out.
1: Volgende keer als ik kom en je kent het nog steeds niet, dan gooi ik je eruit.
0: Okay.
1: Okay.
0: You may be seated.
1: U mag plaatsnemen.
0: Like I was saying.
1: Zoals ik net zei.
0: We need to find out.
1: We moeten erachter halen.
0: How comes that God created man?
1: Hoe het kan dat God de mens schiep?
0: In His likeness.
1: Naar zijn evenbeeld.
0: In His image.
1: Naar zijn beeld.
0: Breathed into man.
1: In de mens geademd heeft.
0: And yet Satan defeated
1: en
0: man.
1: En toch versloeg Satan de mens.
0: You remember God never made man
1: u herinnert
0: a baby.
1: Zich. Mens, God heeft de mens nooit als baby gemaakt.
0: When God created man, man was man.
1: God heeft de mens als een man gemaakt.
0: Was grown up.
1: Hij was al volgroeid.
0: He wasn't a baby.
1: Hij was geen baby.
0: He wasn't a lad.
1: Hij was geen jongen.
0: He wasn't a child.
1: Hij was geen kind.
0: He wasn't a teenager.
1: Hij was geen tiener.
0: He was grown up.
1: Hij was een volwassen man.
0: Because whatever God makes,
1: wat God maakt,
0: He makes it big.
1: Maakt het groot.
0: He makes it finished.
1: Hij maakt het voleind.
0: Because God does not want to babysit.
1: Want God wil niet babysitten.
0: You didn't hear what you said.
1: U heeft me niet verstaan.
0: Doesn't want to clean up babies.
1: God wil niet de rommel van kinderen opruimen.
0: So He created the man grown up.
1: Dus Hij schiep de mens volwassen.
0: Not to bother Him. I want to walk. Can you carry
1: niet om lastig te vallen. Ik wil wandelen. Kan je me optillen?
0: He makes you.
1: Hij
0: you run.
1: Schept jou. Je rent.
0: I wish we deliver babies like
1: ik
0: that.
1: Wou dat we zo baby's konden brengen in deze wereld.
0: The baby is born today.
1: Dat ze vandaag geboren zijn.
0: Tomorrow he's playing football.
1: Morgen is hij voetbal aan het spelen.
0: God way.
1: God.
0: Not Nazareth, then mommy, baby.
1: Niet dat huh? En dit.
0: God does not do things our way.
1: God doet dingen niet als wij.
0: He do them well.
1: Hij doet ze goed.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Doesn't want to babysit.
1: Hij wil niet babysitten.
0: So tell the person next to you,
1: grow up. Zeg naast hem, groei op.
0: Tell him, say, grow up.
1: Groei op.
0: Try to be a big baby here.
1: Je wilt hier een grote baby zijn.
0: You are 40 years baby.
1: Je bent 40 jaar. Baby.
0: God does not do that.
1: God doet daar niet aan.
0: But to me, it really a very a somber moment for me to think about.
1: Maar dit is een heel sober moment voor mij om hierover na te denken.
0: Adam was not created by man.
1: Adam is niet door de mens geschapen.
0: He was created by God.
1: Hij was door God geschapen.
0: Molded by
1: geformed
0: God.
1: Door God.
0: Both Adam and Eve.
1: Zowel Adam als Eva.
0: God touched them.
1: God raakte hen.
0: Breathed
1: aan.
0: Into them.
1: Ademde in hen.
0: And Satan came and knocked them down.
1: Satan kwam en blies hen omver.
0: And yet Jesus,
1: en toch heb je Jezus,
0: the Son of God,
1: de Zoon van God,
0: was tempted by the devil.
1: Hij was verleid door de duivel.
0: And he defeated.
1: En hij versloeg.
0: He defeated Satan.
1: Hij versloeg de Satan.
0: So the power,
1: dus de kracht,
0: is not in a man.
1: Zit niet in de mens.
0: The power,
1: de kracht,
0: is in the Son of God.
1: Zit in de Zoon van God.
0: Not a man of God.
1: Niet in de man van God.
0: But a Son of God.
1: Maar de Zoon van God.
0: As many,
1: zo velen,
0: as received him,
1: als hem aangenomen
0: he
1: hebben,
0: gave them power,
1: heeft hij hen kracht gegeven,
0: to become sons
1: om
0: of God.
1: Kinderen van God te worden.
0: Oh, lift up your hands. I'm a Son of God.
1: Zet je handen op en zeg ik ben een Zoon van God.
0: Oh, there is power in the Son of God.
1: Er is kracht in het Zoon, in de Zoon van God.
0: There is power in the Son of God.
1: Er is kracht in de Zoon van God.
0: There is life in the Son.
1: Er is leven in de Zoon.
0: There is authority.
1: Er zit autoriteit.
0: Even when the devil came to tempt Jesus.
1: Zelfs toen de duivel Jezus kwam verleiden.
0: You read the scriptures.
1: Lees het in de versen.
0: He said, if you are God's son.
1: Is dat als je Gods zoon bent.
0: If you are God's son.
1: Als je Gods zoon bent.
0: He fears God's sons.
1: Hij vreest Gods zonen.
0: He doesn't fear men of God.
1: Hij vreest niet mensen van God.
0: He fears God's
1: hij
0: son.
1: Vreest Gods zoon.
0: He fears God's
1: hij
0: son.
1: Vreest Gods zoon.
0: From today.
1: Van vandaag.
0: Once you are a son of God,
1: wanneer jij een zoon van God bent.
0: The devil will fear
1: dan
0: you.
1: Zal de duivel jou vrezen.
0: You know, he walked in the garden.
1: Weet u, hij wandelde in de tuin.
0: Of Adam.
1: Van Adam.
0: As though it was his house.
1: Alsof het zijn huis was.
0: He just walked in.
1: Hij wandelde daar gewoon.
0: He just walked in.
1: Hij wandelde gewoon naar binnen.
0: In the home of Adam.
1: In het huis van Adam.
0: Satan just walked in as though he was invited.
1: Wandelde naar binnen alsof hij uitgenodigd was.
0: Tell the person next to you.
1: Zeg tegen de persoon naast jou.
0: Say you devil.
1: Zeg jij duivel.
0: You are not invited.
1: Je bent
0: niet
1: uitgenodigd in mijn huis.
0: Come on, tell the person next to you.
1: Zeg tegen de persoon naast je.
0: Say you devil.
1: Zeg jij duivel.
0: You are not invited in my house.
1: Je bent niet uitgenodigd in mijn huis.
0: But when he came to Jesus,
1: maar toen hij naar Jezus kwam,
0: in a desert,
1: in de woestijn,
0: he was tiptoeing.
1: Was hij aan het tiptoeen.
0: If you are,
1: als je
0: God's son,
1: Gods zoon bent,
0: command these stones to be
1: bread. Bevel die stenen om brood te worden.
0: Satan should be afraid to come to your house.
1: Satan zou bang moeten zijn om in jouw huis te komen.
0: Oh, come on.
1: Oh, kom op.
0: Tell the person next to you.
1: Zeg tegen de persoon naast je.
0: Say you devil.
1: Zeg jij duivel.
0: There is no highway here.
1: Er is geen snelweg hier.
0: There's no highway in my house.
1: Er is geen snelweg in mijn huis.
0: There's no highway in my life.
1: Er is geen snelweg in mijn leven.
0: Oh, come on. Tonight we are going to cast out the devils.
1: Zullen we de duivel uit laten vlieden.
0: There's no highway in my house.
1: Er zit geen snelweg in mijn huis.
0: You just can't come in and go.
1: Je kan niet gewoon zomaar binnenkomen en weer weggaan.
0: You can't come in and go and mess up stuff.
1: Je kan niet binnenkomen, weggaan en dingen verpesten.
0: I'm here to create my world. I'm here to create my kingdom.
1: Ik ben hier om mijn koninkrijk te bouwen.
0: I'm here to worship my God.
1: Ik ben hier om mijn God te aanbidden.
0: You can't just come in and go.
1: Je kan niet zomaar binnenkomen en naar buiten gaan.
0: Bring in all your demons around.
1: Je moet je demonen binnenkomen.
0: Bring your headaches.
1: Jouw hoofdpijn.
0: Bring your fever.
1: Jouw pijn.
0: Bring your diseases.
1: Jouw ziektes.
0: You can't just come in my house.
1: Je kan niet zomaar in mijn huis binnenkomen.
0: You are not allowed here.
1: Je bent niet toegestaan hier.
0: Come on, tell your devil, stay outside.
1: Je bent blijf buiten.
0: You're not allowed to come
1: in
0: my house the way you want.
1: Zoals je maar wilt.
0: You mess up my money.
1: Je kan mijn geld
0: you mess
1: verpesten.
0: Up my vacation.
1: Je kan mijn vakantie
0: you mess
1: verpesten.
0: Up my joy.
1: Mijn vreugde
0: you mess
1: verpesten.
0: Up my life.
1: Mijn leven verpesten.
0: Get out of here in Jesus' name. This is not your territory.
1: Dit is niet jouw gebied.
0: But for Adam,
1: maar voor Adam
0: and Eve,
1: en Eva,
0: he just walked in.
1: Hij liep gewoon naar binnen.
0: At lunchtime.
1: Gewoon lunchtijd.
0: At lunchtime.
1: Tijdens lunchtijd.
0: They were about to have lunch.
1: Die wilden net gaan lunchen.
0: Romantic lunch.
1: Romantische lunch.
0: It was their first romantic lunch.
1: Het was hun eerste romantische lunch.
0: And the devil walked in.
1: En de duivel liep naar binnen.
0: Don't eat that.
1: Eet dat niet.
0: Eat this.
1: Eet dit.
0: Shut up.
1: Hou je mond.
0: Don't eat. I hate people.
1: Ik haat het als
0: when they look at you and say,
1: kan je kijken en zeggen,
0: stop drinking sugar.
1: Stop met suiker drinken.
0: Don't eat bread.
1: Eet geen brood.
0: Don't eat pork.
1: Eet geen varken.
0: Shut up.
1: Hou je mond.
0: There is a lamb in me.
1: Er is een lam in mij.
0: I can eat salad.
1: Ik kan salade
0: but
1: eten.
0: Also there is a lion.
1: Maar er is ook een leeuw.
0: I eat meat.
1: En ik eet vlees.
0: Lions don't
1: leeuwen
0: eat grass.
1: Leeuwen eten geen gras.
0: Lions don't
1: leeuwen
0: eat grass.
1: Eten geen gras.
0: The devil walked in.
1: De duivel liep naar binnen.
0: At the time of having a romantic meal.
1: Tijdens een romantische maaltijd.
0: And he messed it.
1: En hij heeft het verpest.
0: And he stole their clothes.
1: Hij stal het.
0: He stole their clothes.
1: Hij pakte hun kleding.
0: They became naked.
1: Ze werden naakt.
0: They started hiding from God.
1: Ze verbergen zich voor God.
0: Tell the devil near you.
1: Zeg tegen de duivel naast
0: je. Devil.
1: Zeg duivel.
0: Get lost.
1: Ga weg.
0: You cannot tamper.
1: U kunt niet.
0: Or destroy.
1: Beïnvloeden.
0: My relationship.
1: Mijn relatie.
0: With my God.
1: Met mijn God.
0: Hallelujah. Come on, somebody clap your hands to Jesus.
1: Je offer.
0: You are not messing up.
1: Van Jezus.
0: You're not messing up my relationship.
1: Mijn relatie.
0: You're not messing up my joy.
1: Je verpest mijn vreugde.
0: No. Satan has a way.
1: Satan heeft een manier
0: of coming in.
1: Van binnenkomen.
0: Uninvited.
1: En onuitgenodigd.
0: Tell the pastor next to you. Say you devil, who invited you?
1: Jij duivel, wie heeft jou uitgenodigd?
0: Who invited you?
1: Wie heeft jou uitgenodigd?
0: You are not welcome here.
1: Je bent hier niet welkom.
0: Maar shit, kereboshide. Don't kick him out.
1: Gooi hem niet eruit.
0: He looks nice.
1: Hij ziet er aardig uit.
0: He's just a snake.
1: Hij is maar een slang.
0: Fire.
1: Vuur.
0: Fire.
2: Fire.
0: I've never seen his kind.
1: Ik heb nog nooit zijn soort gezien.
0: He has arms.
1: Hij heeft armen.
0: He can even walk.
1: Hij kan zelfs lopen.
0: Fire.
1: Vuur.
0: Jesus said.
1: Jezus zei.
0: Thou shalt bow down.
1: U zult buigen.
0: Get lost.
1: Ga eruit.
0: Jesus never entertained Satan.
1: Jezus die entertainde de duivel niet.
0: Satan came hungry.
1: Hij kwam hongerig.
0: He left more hungry.
1: Hij ging daar vandaan nog hongeriger.
0: You're gonna starve the devil.
1: Je zult de duivel
0: uithongeren.
1: Ik zei, je zult de duivel uithongeren.
0: I say it's time to starve.
1: Het is tijd
0: the Netherlands devil.
1: De Nederlandse duivel uit te hongeren.
0: Did you hear what I just said?
1: Heb je gehoord wat ik net zei?
0: It's time to starve the devil in Netherlands.
1: Om de duivel uit te hongeren in Nederland.
0: Tell the devil next to you, say, you devil.
1: Jij duivel.
0: I'm not your breakfast.
1: Ik ben niet jouw ontbijt.
0: I'm not your lunch.
1: Ik ben niet jouw lunch.
0: And I'm not your dinner.
1: En ik ben niet jouw avondeten.
0: Get lost.
1: Ga eruit.
0: Jesus,
1: Jezus,
0: the Son of God,
1: de Zoon van God.
0: Everywhere he went,
1: overal waar hij naartoe ging,
0: he was casting out devils.
1: Gooide hij duivels eruit.
0: Blind spirits,
1: de dove geesten,
0: deaf spirits,
1: dove geesten,
0: demons of epilepsy. Everywhere he was going,
1: overal waar
0: he was looking for the devil.
1: Zocht hij de duivel.
0: Devil, are you here?
1: Duivel, ben je hier?
0: Get out.
1: Ga eruit.
0: Satan, are you here?
1: Satan, ben je hier?
0: Come out.
1: Ga eruit.
0: Demons, are you here?
1: Demonen, ben je hier?
0: Get out.
1: Ga eruit.
0: Even when they killed somebody,
1: zelfs toen ze iemand vermoorden,
0: and took him to the grave,
1: en hen naar de graf had
0: Jesus
1: gebracht,
0: Jesus said, this one, you are not having him.
1: Mag je niet hebben.
0: Lazarus was rotten.
1: Lazarus was verrot.
0: 4 days.
1: 4 dagen.
0: In the grave.
1: In het graf.
0: Jesus said,
1: Hey,
0: Lazarus.
1: Lazarus.
0: What are you doing there?
1: Wat doe je daar?
0: Come back.
1: Kom terug.
0: And Lazarus came.
1: En Lazarus kwam.
0: And the muggles were jumping out.
1: En de maden sprongen eruit.
0: Tonight.
1: Vanavond.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: You are not dinner for the devil.
1: Ben je geen avondeten voor de duivel.
0: You are not food for Satan.
1: Ben je geen voedsel voor Satan.
0: We are casting the devil out.
1: De duivel eruit.
0: The demon of poverty.
1: De demon van de armoede.
0: The demon of sickness.
1: De demon van ziekte.
0: The demon of religion.
1: De demon van religie.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Get out of
1: Ga
0: Netherlands!
1: Uit.
0: Get out of
1: Ga
0: Netherlands!
1: Uit Nederland.
0: The Son of God.
1: De Zoon van God.
0: Was so powerful.
1: Was zo krachtig.
0: That after he cast the devils.
1: Nadat hij de duivels.
0: On us.
1: Uit de aarde.
0: One day.
1: Op één dag.
0: The devil went to climb to the trees.
1: Probeerde de duivel de bomen te klimmen.
0: Because the fire was so hot here.
1: Het vuur was zo heet hier.
0: Come on, church.
1: Come on.
0: We are going to create fire.
1: We gaan vuur heden.
0: So much in Netherlands.
1: Zoveel vuur in Nederland.
0: That the devil will not land.
1: De duivel niet op de grond.
0: He will stay in the air.
1: Hij zal in de lucht blijven.
0: You know what Jesus did?
1: Weet je wat Jezus deed?
0: He called 72 people.
1: Hij roept de 72.
0: He gave them power.
1: Hij gaf hen kracht.
0: He said, go pull him down.
1: Hij zei, ga hem naar beneden trekken.
0: So they went.
1: Dus zij gingen.
0: And caused fire.
1: En zij riepen.
0: And the devil fell.
1: Vuur en de duivel viel.
0: Every devil in Netherlands is going to fall down.
1: Zal vallen op de grond.
0: And when the devil fell,
1: en toen de duivel viel,
0: he said, "You made the man fail."
1: Hij zei, je hebt de mens laten vallen.
0: Now you're gonna fall like lightning.
1: Nu vallen als de bliksem.
0: Whatever the devil has done to your family,
1: jouw familie ook heeft
0: aangedaan, you're gonna do to him 7 times.
1: Je gaat het hem 7 maal aandoen.
0: Somebody shout fire, fire, fire, fire,
1: fire.
0: Whatever he has done
1: wat
0: to you,
1: jou heeft aangedaan,
0: he's gonna pay 7 times.
1: Hij gaat er 7 maal voor betalen.
0: Fire, fire, fire,
1: fire.
0: What is fire in Dutch?
1: Vuur. Vuur.
0: Vuur.
1: Vuur. Vuur.
0: Vuur.
1: Vuur.
0: Huh?
1: Vuur.
0: Vuur. Vuur. Vuur. Like fuel. Oh, view. View. Like, ooh, view, whatever you say. Fire, fire you. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Whatever it is.
1: Wat het ook maar mag zijn.
0: Fire. Fire down.
1: Vuur naar beneden.
0: Fire up.
1: Vuur naar boven.
0: Fire here.
1: Vuur hier.
0: Fire, fire,
1: vuur,
0: fire.
1: Vuur, vuur.
0: Yes. Seigneur.
1: Grâce.
0: Whatever he has done to you.
1: Wat hij jou ook heeft aangedaan.
0: He has to pay 7 times.
1: Hij moet het 7 maal terugbetalen.
0: Every miracle.
1: Elke wonder.
0: He has denied you.
1: Die hij heeft ontzegd.
0: You will get 7 miracles.
1: Je zult 7 wonderen krijgen.
0: Every joy.
1: Elke vreugde.
0: He has stolen from you.
1: Hij van u heeft gestolen.
0: You will laugh 7 times.
1: Je zult 7 maal lachen.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: So you know what Jesus did?
1: Weet u wat Jezus deed?
0: He said, devil.
1: Ze zei de duivel.
0: You've denied me.
1: U heeft mij ontzegd.
0: You made man fall.
1: U heeft de mens laten vallen.
0: So the devil said, I'm going
1: to
0: hide.
1: De duivel zei, ik ga jou
0: verbergen. I know God cannot go to hell.
1: Ik weet dat God niet naar de hel kan.
0: Jesus said, you don't know me.
1: Jezus zei, je kent me niet.
0: You have no idea.
1: Je hebt geen idee.
0: You dealt with Elijah.
1: Je hebt met Elia
0: and Moses.
1: En Moses.
0: And other people.
1: En andere mensen.
0: I am not them.
1: Ik ben hen niet.
0: I am worse than them.
1: Erger dan zij.
0: I am dangerous than them, more than them. I am dangerous.
1: Ik ben gevaarlijk.
0: I will come where
1: ik
0: you
1: zal
0: are.
1: Komen waar jij bent.
0: I am coming after you.
1: Ik kom naar jou toe.
0: You may have killed Moses.
1: Moses
0: you may have stopped Elijah. You can't stop me.
1: Maar je kunt mij niet
0: I am coming after
1: ik
0: you.
1: Kom naar jou toe.
0: Oh, come on, somebody.
1: Oh, come up, iemand.
0: The devil may have denied your mama. He may have put your father in poverty. He may have killed them non-believers. But in you, you are more dangerous as the Son of God. More than the devil. Oh, hallelujah. Say, devil, I am more dangerous than my predecessors, than my family. I'm coming after you. Jesus. Satan said to God.
1: Satan zei tegen God, tegen Jezus.
0: I know you.
1: Ik ken jou.
0: You are son of God.
1: Je bent de zoon van God.
0: You don't die.
1: Je gaat niet dood.
0: You can't come to hell.
1: Je kan niet naar de hel.
0: In order to come to hell, to take the keys, you have to die.
1: Moet je sterven.
0: And God, does not die.
1: Kan niet sterven.
0: Jesus said.
1: Jezus zei.
0: Go ahead.
1: Probeer maar.
0: Make my day.
1: Maak mijn dag.
0: I will die.
1: Ik zal sterven.
0: I will lay down my life.
1: Ik zal mijn leven neerleggen.
0: And I will pick it up.
1: En ik zal het erop rapen.
0: After 3 days.
1: Of de 3 dagen.
0: But I'm coming after.
1: Ik zal achter je aankomen.
0: Oh, come on, somebody.
1: Oh, come up, iemand.
0: He said, I'm coming after you.
1: Aan.
0: You don't know whom you are dealing with.
1: Wie je te maken hebt.
0: Somebody said, devil.
1: Zegt, duivel.
0: You don't know whom you are dealing with.
1: Wie je te maken hebt.
0: I am not the other
1: ik
0: kind.
1: Ben die niet.
0: I am not the, the other one.
1: Die andere
0: I'm
1: zijn.
0: Not the weak one.
1: Ik ben niet die
0: I am not those whom you
1: ik
0: know.
1: Ben niet diegene die je kent.
0: I am one of my kind. I am a child
1: ik
0: of
1: ben
0: God.
1: Een kind van God.
0: You don't know whom
1: ik
0: you are dealing
1: dat
0: with.
1: Je te maken hebt.
0: Glory, hallelujah.
1: Glory, hallelujah.
0: You don't know
1: je
0: whom you are dealing
1: je
0: with.
1: Te maken hebt.
0: Enough is enough.
1: En genoeg is genoeg.
0: Marashata kareboshe. You may have stopped other people.
1: Je hebt anderen misschien gestopt.
0: Who look like me.
1: Die zoals mij lijken.
0: But this kind.
1: Maar deze soort.
0: The me you see.
1: De ik of
0: die. I am unstoppable.
1: Ik ben onstoppbaar.
0: Oh, I don't know whom I'm talking to. Somebody, you better tell the devil. I am unstoppable. I am unstoppable. I am untouchable. I am coming. Wow, glory to God.
1: Glory to God.
0: Satan has a way.
1: De Satan heeft een manier.
0: Demons have a way.
1: Demonen hebben een manier.
0: Of comparing.
1: Om van te vergelijken.
0: In the family of Mary.
1: In de familie van Maria.
0: The mother of Jesus.
1: De moeder van Jezus.
0: Satan. Had stopped women.
1: Had vrouwen tegengehouden.
0: Including Elizabeth.
1: Inclusief Elizabeth.
0: Including Sarah.
1: Inclusief Sarah.
0: To have a child.
1: Om een kind te ontvangen.
0: They were holy.
1: Ze waren heilig.
0: They were righteous.
1: Ze waren rechtvaardig.
0: But they were barren.
1: Maar ze waren ledig.
0: Then Mary came.
1: Toen kwam Maria.
0: And God said, "You're going to have a child."
1: God zei, jij zal een kind ontvangen.
0: And Satan said,
1: en Satan zei,
0: "How can it happen?
1: Hoe kan het gebeuren?
0: You have no man.
1: Je hebt geen mens.
0: The angel Gabriel said,
1: Engel Gabriel zei,
0: you are not one of those
1: je
0: women.
1: Je bent niet zoals zij, die vrouwen.
0: You are not one of your
1: je
0: aunties.
1: Je bent niet zoals jouw tantes.
0: You are not your aunties.
1: Niet jouw tantes.
0: You are not like your
1: je
0: mama.
1: Je bent niet zoals je moeder.
0: You are the first one
1: je bent de eerste
0: to have a holy baby.
1: Om een enig kind
0: with no help of man.
1: Zonder de hulp van een mens.
0: There are women here.
1: Er zijn vrouwen hier.
0: You're gonna break the records.
1: Je zal de records breken.
0: Am I talking to anybody
1: zeg,
0: here?
1: Praat ik tegen iemand hier?
0: Women, get ready.
1: Vrouwen, bereid je voor.
0: In Netherlands, you're gonna break the records.
1: Je zal records verbreken.
0: You're gonna be the first woman.
1: Je zal de eerste vrouw
0: in your family.
1: In jouw familie.
0: To become a billionaire.
1: Om een miljardair te worden.
0: I don't know whom I'm talking to.
1: Ik weet niet tegen wie ik het heb.
0: Mary conceived.
1: Maria baarde.
0: With no help of
1: zonder
0: man.
1: Zonder de hulp van een mens.
0: She had an immaculate birth.
1: Zij had een onaanraakte
0: een holy
1: geboorte,
0: birth, a virgin birth
1: geboorte
0: of a child of God.
1: Van een kind van God.
0: I'm not going to produce what you produce.
1: Ik wil niet maken wat jij maakt.
0: I'm a son of God.
1: Ik wil de zoon van God.
0: I'm about to put up.
1: Ik zal.
0: I'm about to do.
1: Ik zal
0: I'm
1: doen.
0: About to erect.
1: Ik zal omhoog
0: I'm about to establish.
1: Ik ga vestigen.
0: Something that no
1: iets
0: man can
1: wat
0: do.
1: Geen mens kan doen.
0: Don't compare me with
1: vergelijk
0: my brother.
1: Me niet met
0: don't
1: mijn broer.
0: Compare me with
1: vergelijk
0: my father.
1: Me niet met mijn zoon.
0: I may look like him.
1: Ik mag misschien eruit zien
0: but
1: als
0: I am a
1: maar
0: son of
1: ik
0: God.
1: Ik ben een zoon van God.
0: Lift up your hand and say, I am a son of God.
1: Ik ben een zoon van God.
0: You men here.
1: Je bent hier.
0: You're about to do what you have never, nobody has ever done.
1: Je gaat doen wat niemand ooit heeft gedaan.
0: You are about to choose.
1: Je gaat kiezen.
0: God's choice.
1: Gods keuzes.
0: You didn't hear what I just said.
1: Hoorde je wat ik net zei?
0: What you choose.
1: Wat jij kiest.
0: God will choose.
1: Zal God kiezen.
0: Joseph chose
1: Joseph
0: Mary.
1: Chose Maria.
0: And also God said
1: en God
0: Mary.
1: Maria.
0: Your choice.
1: Jouw keuze.
0: It's gonna be God's choice.
1: Zal Gods keuze worden.
0: You didn't hear what I just said.
1: Je weet niet wat ik zei.
0: Joseph.
1: Joseph.
0: Was the first one.
1: Was de eerste.
0: To choose Mary.
1: Die Maria koos.
0: And also God.
1: En ook God.
0: Came and said.
1: Kwam en zei.
0: Mary.
1: Maria.
0: You men who are here.
1: Jij mannen die hier zijn.
0: You're gonna become the best chooser.
1: Je zult de beste keuzemaker zijn. Hallelujah.
0: What you choose.
1: Wat jij kiest.
0: Is what God is gonna choose.
1: God zal kiezen.
0: You are one of a kind.
1: Je bent één van één.
0: Could you imagine.
1: Kan je voorstellen.
0: Joseph falling in love.
1: Joseph raakte verliefd.
0: With a young lady called Mary.
1: Een jonge vrouw genaamd Maria.
0: And also God comes and
1: says. God die komt en zegt.
0: I also love her.
1: Ik hou ook van haar.
0: You and God.
1: Jij en God.
0: You are about to compete for the same idea.
1: Jij gaat met elkaar strijden voor hetzelfde idee.
0: Thank you for your love's enthusiasm.
1: You and God. Jij en God.
0: What does that say?
1: Wat staat dat?
0: What does that say?
1: Wat zei ik?
0: That say.
1: Ik zei.
0: You and God, you are in your own class.
1: Je zijn in je eigen niveau.
0: You and God, you are in your class.
1: Je zijn in je eigen niveau.
0: You are separate.
1: Jij bent apart gezet.
0: You are totally different.
1: Je bent compleet anders.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Men and men.
1: Mens en mens.
0: Compete for one woman.
1: Wedijver voor één vrouw.
0: If she's beautiful.
1: Als zij prachtig is.
0: Beyond description.
1: Boven verwachting.
0: But you.
1: Maar jij.
0: And God.
1: En God.
0: To have the same choice.
1: Om dezelfde keuze te hebben.
0: Somebody shout hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Say what I choose.
1: Wat ik kies.
0: Is what he chooses.
1: Wat hij kiest.
0: What I like.
1: Wat ik wil, goed vind.
0: He likes.
1: Vindt hij goed.
0: Oh, come on, somebody.
1: Oh, kom op, iemand.
0: Tell the person next to you.
1: Zeg tegen de persoon naast je.
0: Say God.
1: Zeg God.
0: Is about to copy me.
1: Staat op het punt om mij te kopiëren.
0: What I like.
1: Wat ik goed vind.
0: Is about to like.
1: Vindt hij
0: what
1: ook
0: I
1: goed.
0: Choose.
1: Wat ik kies.
0: Is about to choose.
1: Vindt hij ook keuze.
0: In other words,
1: met andere woorden,
0: you and God,
1: jij en God
0: are on the same page.
1: Zijn op dezelfde pagina.
0: You and God,
1: jij en God,
0: you are not only on the same page.
1: Je bent niet alleen op dezelfde
0: you are in
1: pagina,
0: the same paragraph.
1: Je bent op hetzelfde paragraaf.
0: You're not in the same paragraph.
1: In dezelfde paragraaf.
0: You are in the same sentence.
1: In dezelfde zin.
0: Glory to God.
1: Gloria a God. Hallelujah.
0: You and God.
1: Jij en God.
0: Oh, slap somebody and give him a high five.
1: Geef ze een high five.
0: Give him a high five.
1: Geef ze een high five.
0: Say me and God.
1: Ik en God.
0: We are on the same page.
1: We zitten op dezelfde pagina.
0: Now those of you who are seated down, go and slap them.
1: Geef hen maar een tik.
0: Slap them for me.
1: Geef hen een tik voor mij.
0: Say me and God.
1: Zeg God en ik.
0: We like the same thing.
1: Wij vinden hetzelfde goed.
0: We do the same thing.
1: Wij doen hetzelfde.
0: We choose the same thing.
1: Wij kiezen hetzelfde.
0: How many of you want to be at that level?
1: Hoeveel van jullie willen op dat niveau zijn?
0: Say Lord.
1: Zeg Heer.
0: I want to be your son.
1: Ik wil je zoon zijn.
0: I want to be in your likeness.
1: Ik wil naar uw evenbeeld zijn.
0: I want to be your son.
1: Ik wil uw zoon zijn.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: And this is what happened.
1: Dit is wat er gebeurt.
0: Joseph chose Mary.
1: Jozef koos Maria.
0: And the Lord said.
1: En de Heer zei.
0: Mary.
1: Maria.
0: The Holy Spirit.
1: De Heilige Geest.
0: Will come upon you.
1: Zal op u komen.
0: You say, how do you become a son of God?
1: Hoe word je een zoon van God?
0: Sit down, please.
1: Ga maar zitten.
0: Everybody said.
1: Iedereen zei.
0: I want. How many of you want to be a son of God?
1: Hoeveel van jullie willen een zoon van God zijn?
0: You want to be a son of God?
1: Wil je zoon van God zijn?
0: No, you're not serious.
1: Nee, je bent niet serieus.
0: Someone say, yeah.
1: Oh,
0: yeah. I'm talking about the son of God.
1: Ik heb het over de zoon van God.
0: You want to be a son of God?
1: Wil je zoon van God zijn?
0: John 3.
1: Johannes 3.
0: As many as believed on him.
1: Zoveel als in hem geloofd hebben.
0: He gave them
1: heeft
0: power.
1: Hen de kracht gegeven.
0: To become sons.
1: Om zonen te worden.
0: Of God. You only become a son
1: je
0: of God.
1: Enkel een zoon van God.
0: Through two steps.
1: Door twee stappen.
0: You believe.
1: Je gelooft.
0: On him.
1: Op hem.
0: Believe.
1: Geloof.
0: On him.
1: Op hem.
0: Then you receive.
1: Dan ontvang je.
0: The power.
1: De kracht.
0: So.
1: Dus,
0: you believe.
1: Je gelooft.
0: You receive.
1: Je ontvangt.
0: You do two things.
1: Je doet twee dingen.
0: You believe.
1: Je gelooft.
0: You receive.
1: Je ontvangt.
0: Say, I believe.
1: Zeg, ik geloof.
0: I will receive.
1: Ik zal ontvangen.
0: That's it.
1: Dat is het.
0: You believe.
1: Je gelooft.
0: Then you receive.
1: Dan ontvang je.
0: You believe.
1: Je gelooft.
0: Then you receive.
1: Dan ontvang je.
0: You believe on him.
1: Je gelooft op hem.
0: Not a denomination.
1: Niet een denominatie.
0: Not a group of
1: niet een
0: people.
1: Groep mensen.
0: Not a personality.
1: Niet een persoonlijkheid.
0: You believe on
1: je
0: him.
1: Je gelooft op hem.
0: On him.
1: Je vertrouwt op hem.
0: Then he gives the power.
1: En dan geeft hij de kracht.
0: For you to become.
1: Voor jou om te worden.
0: To become.
1: Om te worden.
0: A son of God.
1: Een zoon van
0: not
1: God.
0: To be born.
1: Niet om geboren te worden.
0: A son of God.
1: Een zoon van
0: but
1: God.
0: To become.
1: Maar om te worden.
0: You must become.
1: Je moet getransformeerd worden.
0: A son of God.
1: Een zoon van God te zijn.
0: You must become.
1: Je moet worden.
0: He said to Mary.
1: Hij zei tegen Maria.
0: The Holy Spirit will come upon
1: de Heilige Geest zal op je komen.
0: Jesus was in River Jordan.
1: Jezus was in de Jordaan.
0: Being baptized.
1: Hij werd gedoopt.
0: And as he was being baptized.
1: En toen hij gedoopt werd.
0: The heaven opened.
1: Opende de hemel.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest.
0: Came upon him.
1: Kwam op hem te rusten.
0: Like a dove.
1: Net als een duif.
0: And when the Holy Spirit.
1: En toen de Heilige Geest.
0: Came upon him.
1: Op hem kwam.
0: That's when God
1: dat
0: said.
1: Is toen God zei.
0: This is my beloved son.
1: Dit is mijn geliefde zoon.
0: Until the Holy
1: tot
0: Spirit.
1: De Heilige Geest.
0: Has come on you.
1: Op jou is gekomen.
0: You are not yet a son.
1: Ben je nog geen zoon.
0: You a man.
1: Ben je een mens
0: of God.
1: Van God.
0: You a woman.
1: Ben een vrouw
0: of God.
1: Van God.
0: But not a son.
1: Maar geen zoon.
0: Because the son said.
1: Want de zoon zei.
0: I do nothing.
1: Ik doe niets.
0: Unless I see what my father
1: zei,
0: does.
1: Ik het mijn vader heb zien doen.
0: It's only the son.
1: Het is alleen de zoon.
0: Who does what the father
1: die
0: does.
1: Die doet wat de vader doet.
0: I remember.
1: Ik herinner me.
0: We went for vacation in Los Angeles.
1: We gingen op vakantie in Los Angeles.
0: And so we rented an apartment.
1: En we huurden een appartement.
0: a hotel apartment with my entire family.
1: Met mijn volledige gezin.
0: And I was so tired.
1: En ik was zo moe.
0: So when I came in,
1: dus toen ik binnenkwam,
0: I gave it my passport.
1: Gaf ik mijn paspoort.
0: It has Robert Kayanja.
1: Er stond Robert Kayanja.
0: And I gave them my card.
1: En ik gaf ze die kaart.
0: By one reason or the other,
1: om een of andere reden,
0: they wanted to run the card again.
1: Willen ze opnieuw die kaart doorlopen.
0: But I was already asleep.
1: Maar ik was al in slaap.
0: I was tired.
1: Ik was moe.
0: So I told my son.
1: Dus ik zei tegen mijn zoon.
0: I think he was about. He's a big boy.
1: Hij was een grote jongen.
0: He was about 14.
1: Hij was zo'n 14.
0: So I said.
1: Ik zei.
0: Take my card.
1: Neem mijn paspoort.
0: Back to the ground.
1: Naar de balie.
0: So he took the card.
1: Dus hij nam het mee.
0: And the reception looked at the
1: card. En de receptionist kijk.
0: They said passport please.
1: Hij zei paspoort alsjeblieft.
0: He showed them his passport.
1: Hij toonde de paspoort.
0: This is fine.
1: Hij zei prima.
0: Because we have the same name.
1: Want we hebben dezelfde naam.
0: You didn't hear what I just said.
1: Je hoorde niet wat ik net zei.
0: You have the same name.
1: Je hebt dezelfde naam.
0: Like your father in heaven.
1: Als jouw vader in de hemel.
0: You want to know the name of God?
1: Wil je de naam van God weten?
0: Not Jehovah.
1: Niet Jehovah. Nee.
0: Not Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh. Nee.
0: The Bible says.
1: De Bijbel zegt.
0: He has given him a name.
1: Hij heeft een naam gegeven.
0: That is above all names.
1: Dat boven alle andere namen staat.
0: He has given Jesus a name,
1: een naam gegeven
0: that is above
1: die boven
0: all
1: alle andere namen staat.
0: All other names,
1: alle andere namen.
0: The Jehovah name.
1: The Jehovah name.
0: The Nisi name.
1: The Nisi name.
0: The Jireh name.
1: The Jireh name.
0: And that is the name,
1: is naam,
0: Jesus Christ.
1: Christus.
0: That is the name that is above every name.
1: Boven elke naam is.
0: At the sound of that name,
1: en die
0: every
1: naam,
0: knee shall bow. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Somebody shout Jesus seven times.
1: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.
0: That is the name of God.
1: Dat is de naam van God.
0: Jesus Christ.
1: Jesus Christus.
0: When you mention it,
1: toen je die naam zegt,
0: the lame walk.
1: Dan begonnen de blind lammen
0: see,
1: te lopen, de blinden te zien.
0: The dead are raised,
1: de doden op te zwekken.
0: The poor are rich,
1: de armen worden rijk.
0: Sinners are saved,
1: zondaars worden gered.
0: Demons run away,
1: demonen vlieden weg.
0: Lift your hand,
1: take your hand up.
0: Shout Jesus seven times.
1: Jezus zeven maal.
0: Your sickness is going.
1: Je ziekte verdwijnt.
0: Your diseases are
1: je
0: going.
1: Ziektes verdwijnen.
0: Your pain is
1: je
0: going.
1: Pijn wijkt.
0: Your fear is going.
1: Je angst wijkt.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Gloria God.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: You will call him Jesus.
1: Je zult hem Jezus noemen.
0: Because he will set his people free.
1: Omdat hij zijn
0: sin.
1: Volk vrij zal zetten van de zonde.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Sit down.
1: Ga maar zitten.
0: I want to show you a picture,
1: ik wil
0: a video.
1: Je wat afbeeldingen en een video zien, laten zien.
0: I told you.
1: Ik zei tegen u.
0: That we had preached.
1: Dat we gepredikt
0: ministered.
1: Hebben. Gebediend hebben.
0: No, go back to the beginning, please.
1: Ga maar terug, helemaal tot het begin.
0: The Holy Spirit came.
1: De Heilige Geest kwam.
0: That was one of our service, daily service.
1: Dat was een van onze dagelijkse diensten.
0: For 5 years.
1: Voor 5 jaar lang.
0: And the Holy Spirit.
1: En de Heilige Geest bewoog.
0: And it touched people.
1: En raakte mensen aan.
0: And people began bouncing on the floor.
1: En mensen begonnen op de grond te stuiteren.
0: Nothing like that has ever happened.
1: Niet zoiets al gebeurd eerder.
0: People think.
1: Mensen denken.
0: You've seen baptism of the Holy Spirit.
1: Je hebt een doop van de Heilige Geest gezien.
0: That was like more than the day of Pentecost.
1: Dat was bijna meer als de dag van Pinksteren.
0: You see, when he comes.
1: Weet u wanneer hij komt?
0: He does not apologize.
1: Geeft hij geen excuses.
0: The ground was very hard.
1: De grond was keihard.
0: But people were bouncing, speaking in tongues.
1: Mensen stuiterden en spraken in tongen.
0: It was something else.
1: Het was iets anders.
0: And it lasted for 3 hours.
1: En het duurde 3 uur.
0: Until everybody was drunk.
1: Tot iedereen dronken was.
0: People couldn't walk.
1: Mensen konden niet meer lopen.
0: People were laughing.
1: Mensen lachten.
0: People looked
1: Mensen keken.
0: Completely drunk.
1: Ze zagen er compleet dronken uit.
0: Including little kids.
1: Inclusief jonge kinderen.
0: I remember one lady.
1: Ik herinner me één vrouw.
0: She had left her kid there coming to pick him up. She's a nurse.
1: Daar, en ze liet
0: she was working that night.
1: Verpleegster en ze werkte
0: she came in the morning.
1: Ze kwam 's morgens.
0: And that kid is completely drunk.
1: Kind was compleet dronken.
0: The kid was about 9 years.
1: Hij was ongeveer 9 jaar.
0: He was speaking language she does not understand.
1: Sprak in talen die hij niet begreep.
0: She was prophesying.
1: Ze profeteerde.
0: She said, "What happened to my kid?"
1: Ze zei, wat gebeurde met mijn kind?
0: We said, "Don't ask us."
1: Leg, vraag niet aan ons.
0: Ask the Holy Spirit.
1: Vraag dan de Heilige Geest.
0: Something is about to happen
1: iets
0: to you.
1: Iets gaat gebeuren voor jou.
0: That's what makes you
1: dat is wat jou
0: a son of God.
1: Een zoon van God maakt.
0: You don't become a son of God because you had a beautiful haircut.
1: Je wordt geen zoon van God omdat je een mooie kapsel hebt.
0: You don't become a child of God because you went to school.
1: Je wordt geen kind van God omdat je naar school bent gegaan.
0: It's because you've been to the school of the Holy Spirit.
1: Omdat je naar de school van de Heilige Geest bent geweest.
0: Is the power.
1: Het is de kracht
0: of God.
1: Van God.
0: Lift your hand.
1: Steek je armen op.
0: Jesus. Come on, come on, come on. You know my kid. Come on. Get it down.

There is something about that name, Master.

برشت کر باشد رباشت کندر رب مرندشت کر باشد

0: The name of Jesus is higher than any other name.
1: De naam van Jezus is hoger dan elke andere naam.
0: The name of Jesus.
1: De naam van Jezus
0: is higher than any other name.
1: Is hoger dan elke andere naam.

0: There's nothing to compare with him.
1: Niets om met hem te vergelijken.
0: The name Jesus.
1: De naam Jezus.
0: The name Jesus.
1: De naam van Jezus.
0: No one to be compared with you.
1: Er is niemand om met u te vergelijken.
0: You stand alone,
1: u staat
0: Jesus.
1: Alleen, Jezus.
0: Somebody shout Jesus
1: niemand
0: seven times.
1: Roept zevenmaal Jezus.
0: You stand alone.
1: U staat alleen.

0: Whisper his name, Jesus.
1: Luister zijn naam, Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Jesus.
1: Jezus.
0: Two things.
1: Twee dingen.
0: Clap your hands to Jesus.
1: Geef een klapoffer aan Jezus.
0: You may be seated.
1: U mag plaats nemen.
0: We have to do this first.
1: We moeten eerst dit doen.
0: I'm sorry I didn't do it at the beginning.
1: Het spijt me dat ik het niet aan het begin heb gedaan.
0: But we need to do it now.
1: Maar we moeten het nu doen.
0: Because the power of God is going to be here.
1: Van God gaat hij zijn.
0: And this whole place is going to become a mess.
1: En deze hele plek wordt rommel.
0: I know what I'm talking about.
1: Ik weet waar ik het over heb.
0: Your body is going to feel the fire.
1: Gaat het vuur voelen.
0: You're going to be like you electrocuted.
1: Het gaat zijn alsof je geëlektrocuteerd wordt.
0: So I want us to take up the offering.
1: Dus ik wil het offer ophalen.
0: Why do we give offering?
1: Waarom geven wij ons offer?
0: That's why you always never take an offering until the Holy Spirit has come.
1: Daarom doe je het bijna nooit totdat de Heilige Geest is gekomen.
0: Because when you take an offering,
1: want wanneer je een offer ophaalt,
0: before the Holy Spirit,
1: voordat de Heilige Geest,
0: you are forcing people to give.
1: Dan forceer je dat mensen geven.
0: You are milking a bull.
1: Je bent een stier aan het melken.
0: You got it?
1: Begrijp je wat ik zeg?
0: Without the Holy Spirit,
1: zonder de Heilige
0: Geest, you take up an offering, you are milking a bull.
1: Haal je het offer op,
0: which means it's impossible. Bulls don't,
1: dat is onmogelijk.
0: Don't produce milk.
1: Stieren die geven geen melk.
0: That's why.
1: Dat is waarom.
0: When the Holy Spirit comes,
1: wanneer de Heilige Geest komt,
0: then he convicts people to give.
1: Dan overtuigt hij mensen om te geven.
0: Some of you have never given 100 euros.
1: Sommige van jullie hebben nooit 100 euro gegeven aan
0: You've
1: God.
0: Never given 500 euros.
1: Je hebt nooit 500 euro gegeven.
0: Even 1000 euros.
1: Misschien zelfs 1000 euro.
0: Some of you have never
1: Sommige
0: given
1: jullie hebben
0: God
1: nooit God
0: anything.
1: Iets gegeven.
0: You just come to God and say, give me, give
1: Je komt
0: me,
1: gewoon
0: give
1: naar God
0: me,
1: en zegt, geef mij, geef mij.
0: My name is Jimmy.
1: Mijn naam is Jimmy. Ikke.
0: But I want you to sow in this ministry
1: maar
0: here.
1: Maar ik wil dat je in deze bediening
0: Pastor Moses, I want you to sow a significant seed today.
1: Pastor Moses, ik wil dat je een zaad zaait. Een significante zaad.
0: I want you to sow.
1: Ik wil dat je zaait.
0: You're going to break the curse of poverty.
1: En je zal de vloek van de armoede verbreken.
0: Poverty is so bad.
1: De armoede is verschrikkelijk.
0: Let me tell you why.
1: Ik vertel je waarom.
0: Many of you know in Africa.
1: Vele van jullie weten in Afrika.
0: They are great ministries.
1: Ze hebben geweldige bedieningen.
0: Great anointed men and women.
1: Geweldige, gezalfde mannen en vrouwen.
0: But the world has never heard of them.
1: Maar de wereld heeft nooit van hen gehoord.
0: You know why?
1: Weet je waarom?
0: They are poor.
1: Ze zijn arm.
0: They are poor.
1: Ze zijn arm.
0: I was anointed.
1: Ik was gezalfd.
0: I was called of God.
1: Ik was geroepen door God.
0: I met my spiritual father T.L. Osborne.
1: Ik ontmoette mijn geestelijke vader T.L.
0: Osborne. But I was still poor.
1: Maar ik was nog steeds arm.
0: Until I met Benson Idahosa.
1: Tot ik Benson Idahosa heb leren kennen.
0: And Benson Idahosa.
1: And Benson Idahosa.
0: We were in North Carolina.
1: Daar waren we samen mee in North Carolina.
0: He challenged me.
1: Hij daagde mij uit.
0: We were the only black people in the church.
1: Waren we de enige twee zwarte in de kerk.
0: Everybody was white.
1: De anderen waren allemaal blank.
0: He told me.
1: Hij vertelde tegen mij.
0: In 1986.
1: In 1986.
0: To give $1,000.
1: Om $1,000 te geven.
0: To a white church.
1: Aan een blanke kerk.
0: I looked at him. I said, "Are you crazy?"
1: Ik zei, ben je gek?
0: Are you nuts?
1: Ben je helemaal de weg kwijt?
0: I'm black.
1: Ik ben donker.
0: I'm African.
1: Ik ben Afrikaans.
0: I'm poor.
1: Ik ben arm.
0: These white people need to give me.
1: Deze blanke mensen moeten aan mij geven.
0: He said, "We start with you."
1: Hij zei, we beginnen bij jou.
0: I said, "No."
1: Ik zei, nee.
0: You start.
1: Jij begin jij maar.
0: Leave me alone.
1: Leef hem, laat mij met rust.
0: You are Nigerian,
1: je bent
0: Nigeriaans.
1: Ik ben Oegandees.
0: You know poverty.
1: Weet u, armoede
0: will give you a million chances.
1: Zal je een miljoen kansen
0: a million
1: geven,
0: reasons not to give.
1: Een miljoen redenen geven om niet te geven.
0: You start reducing yourself.
1: Je zal jezelf verminderen.
0: From being a child of God.
1: Van een kind van God.
0: To African.
1: Naar Afrikaans.
0: From African.
1: Van Afrikaans.
0: To Ugandan.
1: Naar Oegandees.
0: From Ugandan.
1: Van Oegandees.
0: To your tribe.
1: Naar jouw stam.
0: Idahosa forced me.
1: Idahosa dwong mij.
0: He said, "We are not going to give until you give."
1: Hij zei, we gaan niet geven totdat jij hebt gegeven.
0: Then he started blaming me.
1: Toen begon hij mij de schuld te geven.
0: You are the one who's keeping Africa poor.
1: Jij bent degene die Afrika arm houdt.
0: I said, "What do you mean?"
1: Hij zei, wat bedoel je nou?
0: I live in East Africa.
1: Ik woon in Oost-Afrika. Jij woont in Nigeria.
0: You mean all the poor people in Nigeria is my problem?
1: Arme mensen in Nigeria mijn probleem zijn. Dat is niet mijn schuld.
0: So I moved from English.
1: Dus ik ging van het Engels.
0: To Uganda.
1: Naar Uganda.
0: You see, that's what poverty does.
1: Dat is wat armoede doet.
0: Because you can't quarrel in English.
1: Want je kan niet bekvechten in het Engels.
0: You quarrel and you come to an end.
1: En dan doe je dat en dan tot
0: in
1: geen
0: English is limited.
1: Je Engels is maar beperkt.
0: But in your local language
1: maar in je lokale taal kan je zoveel je kan bekvechten.
0: Because in English you can say you leave me alone. You.
1: Laat me met rust jij.
0: The man said you.
1: En toen zei die man jij.
0: Are giving.
1: Gaat geven.
0: Now when I gave.
1: Nou toen ik gaf.
0: I felt so bad.
1: Voelde ik me verschrikkelijk.
0: Because I thought he's gonna stand up there.
1: Want ik dacht dat ik ging staan.
0: And tell everybody.
1: En tegen iedereen.
0: This young preacher.
1: Zeggen deze jonge man.
0: My young brother.
1: Mijn jonge broeder.
0: Needs your help.
1: Heeft uw hulp nodig.
0: Can you give him something?
1: Kunnen jullie hem iets geven?
0: I would have said that's a man of God.
1: Ik zou gezegd hebben dat is een man van God als hij dat had gedaan.
0: But milking $1,000 in 1987, that
1: maar
0: was like $1 million today.
1: Melken in 1986 was een miljoen op deze tijd.
0: I gave it.
1: Ik gaf het.
0: Make the whole story short.
1: Ik ga het kort
0: in
1: maken.
0: 7 days.
1: Binnen 7 dagen.
0: He prayed for me.
1: Hij bad voor mij.
0: And he was quite a big guy.
1: En hij was best een grote man.
0: So I don't know whether I fell under the power of God or under the weight of his hand.
1: Ik weet niet of ik onder de kracht van God viel of onder het gewicht van zijn hand. Ik heb geen idee.
0: But listen.
1: Maar luister.
0: In 7 days.
1: Binnen 7 dagen.
0: I had $75,000.
1: Had ik $75,000.
0: At first, when he took my money.
1: Toen hij eerst mijn geld
0: I
1: nam.
0: I said, Idahosa is not a man of God.
1: Zeg, Idahosa is geen man van God.
0: When the money came.
1: Toen het geld binnenkwam.
0: I shouted.
1: Riep ik.
0: Idahosa, you are a man of God.
1: Je bent een man van God.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: Some of you are here.
1: Sommige van jullie zijn hier.
0: You are literally struggling.
1: Je hebt echt moeite.
0: You're educated.
1: Je bent opgeleid.
0: You are land.
1: Je hebt
0: you have a job.
1: Bezit. Je hebt een baan.
0: But money is a problem.
1: Maar geld is het probleem.
0: Until you realize,
1: totdat je beseft,
0: you are not dealing with,
1: dat je het niet te maken hebt met,
0: with inflation,
1: met inflatie.
0: You're not dealing with bad economy.
1: Je hebt niet te maken met een slechte economie.
0: You are dealing with the spirit of poverty.
1: Je hebt te maken met geestelijke armoede.

0: You know, God,
1: weet u, God,
0: who called you,
1: die u geroepen heeft,
0: wants to do things that nobody has ever done in your family.
1: Wil dingen in jouw familie doen die niemand ooit heeft gedaan.
0: Even in your country.
1: Zelfs in uw land.
0: I told the people this morning.
1: Ik heb tegen de mensen vanmorgen gezegd.
0: In Isaiah.
1: In Jesaja.
0: Isaiah 51.
1: Jesaja 51.
0: Let's go there quickly.
1: Laten we daar snel naartoe gaan.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: Isaiah 58.
1: Jesaja.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: People say.
1: Mensen zeggen.
0: Me, I'm not of the Old Testament.
1: Ik ben niet van het Oude Testament.
0: I am of the New Testament.
1: Ik ben van het Nieuwe Testament.
0: Then you don't know the word of God.
1: Dan kent u het woord van God niet.
0: All the promises of God.
1: Alle beloftes van God.
0: Preachers, hear me.
1: Predikanten, hoor mij.
0: All the promises
1: Alle
0: of God
1: beloftes van God
0: are not in the New Testament.
1: Staan niet in het Nieuwe Testament.
0: They're in the Old Testament.
1: Ze staan in het Oude Testament.
0: About your prosperity.
1: Over je voorspoed.
0: About your healing.
1: Over je genezing.
0: About your deliverance.
1: Over je bevrijding.
0: Old Testament.
1: Oude Testament.
0: You have these preachers who say,
1: je hebt deze predikant.
0: For us, we are for the grace of God.
1: Door de genade van God.
0: We are New Testament.
1: Zijn we Nieuwe Testament.
0: You ask what Bible you read.
1: Welke Bijbel lees jij?
0: Grace is not Old Testament.
1: Genade is niet.
0: Grace is not Old Testament.
1: Genade is niet Oude Testament.
0: I mean, grace is not New Testament.
1: Genade is niet Nieuwe Testament.
0: Grace is Old Testament.
1: Genade is Oude Testament.
0: The Bible said that Noah found grace.
1: De Bijbel zegt dat Noah genade vond.
0: So what are you talking about?
1: Waar heb je het over?
0: You hear them.
1: Je hoort ze zeggen.
0: We are grace about grace.
1: We zijn genade.
0: Hey. Every promise of God.
1: Elke belofte van God
0: is in the Old Testament.
1: Zit al in het Oude Testament.
0: It is in the Old Testament.
1: Het begint in het Oude Testament.
0: That God said.
1: Waar God zag.
0: That says the Lord.
1: Zo zegt de Heer.
0: Not that says Peter.
1: Niet zo zegt Petrus.
0: Of Paul.
1: Of Paulus.
0: That says
1: zo
0: the Lord.
1: Zo zegt de Heer.
0: Old Testament.
1: Oude Testament.
0: Isaiah 51.
1: Isaiah 51.
0: Vers 1.
1: I
0: wish they can put it on the screen.
1: Ik wou dat op het scherm kon.
0: And if you don't say amen, I'm coming to slap you.
1: En als je geen amen zegt, dan geef ik je een tik.
0: If you report me to police, I'll say it's the Holy Spirit.
1: Als je me aangeeft aan de politie, zeg ik dat het de Heilige Geest was.
0: And no one can arrest the Holy Spirit because they don't see him.
1: En niemand kan de Heilige Geest arresteren, want ze kunnen hem niet zien.
0: No, it's Isaiah
1: 51.
0: Are you there?
1: Bent u daar?
0: Isaiah 51.
1: Isaiah 51.
0: You know, my Bible is so torn apart.
1: Weet je, mijn Bijbel ligt zo uit elkaar.
0: I handle it with care.
1: Dat ik het voorzichtig behandel.
0: Verse 1.
1: Vers 1.
0: Let's read it together.
1: Laten we het samen lezen.
0: Listen to me.
1: Luister naar mij.
0: You who are following after righteousness.
1: U die de gerechtigheid najaagt.
0: You who seek the Lord.
1: U die de Heere zoekt.
0: Look to the rock from which you are hewn.
1: Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent.
0: And unto the hole of pit from which I dug you.
1: De holte van de put waaruit u gegraven bent.
0: Verse 2.
1: Vers 2.
0: Look to Abraham,
1: Aanschouw
0: your father.
1: Abraham uw vader.
0: And to Sarah.
1: En Sarah.
0: Who bore you.
1: Die u gebaard heeft.
0: For I called him alone.
1: Want toen hij nog alleen was.
0: And blessed him.
1: Riep ik hem en zegende
0: hem. And increased him.
1: En maakte hem talrijk.
0: We are told to look to Abraham.
1: Wij worden opgeroepen om naar Abraham te kijken.
0: You say, but that's Old Testament.
1: Zeg, maar dat is Oude Testament.
0: Galatians chapter
1: 3. Galaten 3.
0: Galatians chapter 3.
1: Galaten 3.
0: Verse 13.
1: Vers 13.
0: And 14.
1: En 14.
0: If you think
1: als je denkt
0: this is Old Testament,
1: dat dit Oude Testament is,
0: let's go to Galatians.
1: Laten we naar Galaten toe gaan.
0: Chapter 3.
1: Hoofdstuk 3.
0: Verse 13.
1: Vers 13.
0: And 14.
1: En 14.
0: Verse 13.
1: Vers 13.
0: Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek.
0: Having become a curse for us.
1: Van de vloek.
0: Vervloekt is everyone who hangs on the tree.
1: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.
0: That the blessing of Abraham.
1: Opdat de zegen van Abraham.
0: Might come upon the Gentiles in Christ Jesus.
1: Tot de heidenen zou komen in Christus Jezus.
0: That we might receive.
1: En opdat wij.
0: The promise of the Holy Spirit.
1: De belofte van de Geest zouden ontvangen.
0: So in other words.
1: In andere woorden.
0: Even Jesus
1: zelfs
0: died.
1: Jezus stierf.
0: That you may receive the blessing of Abraham.
1: Zodat jij de zegen van Abraham kon ontvangen.
0: So we are not only asked to look at Abraham.
1: Dus we vragen niet alleen om naar Abraham te kijken.
0: But we are also asked to believe in Jesus.
1: Maar we worden gevraagd om in Jezus te geloven.
0: So that the blessing of Abraham.
1: Zodat de zegen van Abraham.
0: May come to you.
1: Naar jou kan komen.
0: Now, what is the blessing of Abraham?
1: Dus wat is de zegen van Abraham?
0: Abraham had 365 blessings.
1: Had 365 zegeningen. 300.
0: A blessing. Per day.
1: Een zegen per dag.
0: There are 365 days.
1: Er zijn 365 dagen.
0: Abraham had 365.
1: Abraham had 365.
0: Every day he had a blessing.
1: Elke dag had hij een zegen.
0: How many do you have?
1: Hoeveel heb jij er?
0: We are asked to look at Abraham.
1: We worden gevraagd om naar Abraham te kijken.
0: And one of the blessings of Abraham.
1: En een van de zegeningen van Abraham.
0: Genesis 13:2. Come on.
1: Come up.
0: Genesis 13:2.
1: Genesis 13:2. Zoek het op. Genesis 13:2.
0: This is the blessing of Abraham.
1: Dit is de zegen van Abraham.
0: One of them.
1: Eén van hen.
0: Let's read it together.
1: Laten we het samen lezen.
0: It's on the screen.
1: Staat op het scherm.
0: 1, 2, 3, go.
1: En Abraham
0: was very rich in livestock,
1: aan zilver, aan goud.
0: So he was very rich in cows,
1: dus hij was heel rijk aan
0: goats,
1: vee, geiten,
0: livestock,
1: vee,
0: chickens,
1: kippen.
0: The man was very rich.
1: Die man was rijk.
0: He was rich in silver.
1: Hij was rijk aan zilver.
0: He was rich in gold.
1: Rijk aan goud.
0: We are asked to look
1: to
0: Abraham.
1: We worden gevraagd om naar Abraham te kijken.
0: Jesus died that the blessing of Abraham
1: come to us. Jezus stierf zodat de zegen van Abraham naar jou kon komen. Dus kind van God.
0: Whenever you go to a church,
1: wanneer je naar de kerk gaat,
0: and they are talking prosperity,
1: en ze hebben het over voorspoed,
0: leave.
1: Ga weg.
0: You didn't hear what I just said.
1: U hoorde niet wat ik net zei.
0: Wherever you go to a church,
1: wanneer je naar een kerk toe gaat,
0: and the preacher stands up,
1: en de prediker staat op,
0: and he said,
1: en hij zegt,
0: things against prosperity,
1: dingen tegen voorspoed,
0: walk out.
1: Loop er weg.
0: Netherland has a good player.
1: Nederland heeft een goede speler.
0: How much money do they pay him?
1: Hoeveel geld betalen ze hem?
0: Just to kick a ball.
1: Gewoon om een bal te schoppen.
0: How much do you build this?
1: Hoeveel is het om dit te bouwen?
0: Anybody.
1: Iemand.
0: Who preaches against prosperity.
1: En ieder die tegen voorspoed predikt.
0: Is a son of the devil.
1: Is een zoon van de duivel.
0: Let me tell you why.
1: Laat me je vertellen waarom.
0: Because.
1: Omdat.
0: The gospel is free.
1: Het evangelie gratis is.
0: But it's expensive to preach it.
1: Maar het heel duur is om te prediken.
0: How do you help orphans?
1: Hoe help je wezen?
0: With no money.
1: Zonder geld.
0: How do you feed the hungry?
1: Hoe voed je de hongerigen?
0: With no money.
1: Zonder geld.
0: The Bible said,
1: de Bijbel zegt,
0: money answers all things.
1: Geld beantwoordt alle zaken.
0: Money answers.
1: Geld.
0: What?
1: Beantwoord. Huh?
0: You get sick.
1: Ja, als je ziek wordt.
0: And go to the hospital.
1: Ga naar het ziekenhuis.
0: What? You think they're gonna treat you for free?
1: Denk je dat ze je gratis gaan behandelen?
0: Huh?
1: Huh?
0: Today,
1: vandaag.
0: Go to KLM.
1: Ga naar KLM.
0: KLM.
1: KLM.
0: With your Bible.
1: Met je Bijbel.
0: En zeg marashatata.
1: En zeg maradadaba.
0: I want a ticket.
1: Ik wil een vliegticket.
0: To go to New York.
1: Om naar New York te gaan.
0: Betete pa ru.
1: Rabatite.
0: Uro moshe. You go there.
1: Doe maar, probeer maar.
0: God has sent you.
1: God heeft jou gezonden.
0: To go to preach.
1: Om te prediken.
0: Because he says.
1: Want hij zegt.
0: How can they go?
1: Hoe kunnen zij gaan?
0: Unless they are sent.
1: Tot tenzij ze gezonden zijn.
0: You know, as the church,
1: weet u, als de kerk,
0: we used to tolerate nonsense.
1: Tolereren we geen nonsens. Dat zijn
0: Someone
1: we gewend.
0: There,
1: iemand komt.
0: On radio, TV, preachers, this preachers.
1: Radio.
0: After your money.
1: Ze zitten achter jouw geld aan.
0: No, we are not.
1: Nee, dat zijn we niet.
0: I had a crisis in my country.
1: Ik had een crisis in mijn land.
0: People were dying.
1: Mensen stierven.
0: Dying of hunger.
1: Stierven van honger.
0: I'm talking about millions.
1: Ik had over miljoenen.
0: Millions.
1: Miljoenen.
0: If I was poor,
1: als ik arm was,
0: I would have been the preacher like the preachers in the community.
1: Zoals, zou ik zijn zoals die andere predikanten in de lokale gemeenschappen.
0: So he says sending them food.
1: Dus ik begon ze eten te sturen.
0: But that was not sustainable.
1: Maar dat was niet houdbaar.
0: Because we were taking from this one.
1: Dat ze namen van de ene.
0: To give to this one.
1: Om een ander te geven.
0: Until the Lord said no.
1: Tot de Heer zei nee.
0: Teach them how to grow food.
1: Leer hen hoe ze voedsel moeten verbouwen.
0: Break the curse.
1: Breek de vloek.
0: Grow food in that area.
1: Maak voedsel in dat gebied.
0: Take equipment.
1: Pak
0: Take
1: gereedschap.
0: Tractors.
1: Pak tractoren.
0: Plow the land.
1: Ploeg het land.
0: Bring combine harvesters.
1: Breng grote wagens.
0: Harvest food.
1: En haal eten
0: Then
1: op.
0: Give them the food.
1: Geef het aan hen.
0: Teach them how to plant.
1: Leer hen hoe ze moeten planten.
0: That's what God does.
1: Dat is wat God doet.
0: He will never make you a beggar.
1: Hij zal je nooit een bedelaar maken.
0: Poverty is bad.
1: Armoede is slecht.
0: Look at the kids.
1: Kijk naar de kinderen.
0: Look at the people.
1: Kijk naar die mensen.
0: Mother burying her little kid.
1: Is een moeder die haar kind begraaft.
0: Hunger.
1: Honger.
0: Look at the human being.
1: Kijk naar deze mensen.
0: Made in the image of God.
1: Gemaakt in het evenbeeld van God.
0: Looking like that.
1: Die er zo uitzien.
0: And you think poverty is okay?
1: Je denkt dat armoede oké is.
0: And you think we're going to accept to be poor?
1: Je denkt dat we het gaan accepteren om arm te zijn?
0: I was gonna say something, but
1: ik ging iets zeggen, maar
0: in my country it's okay.
1: In mijn land zou het oké zijn.
0: I just said go to hell.
1: Ik zeg ga naar de hel.
0: Look at the kids.
1: Kijk naar die kinderen.
0: The parents died of hunger.
1: Hun ouders zijn gestorven van honger. Ze zijn allemaal wezen. Geen kleding.
0: How do you change people's lives?
1: Hoe verander je mensenlevens?
0: When food arrived,
1: wanneer eten aankwam,
0: they started praising God.
1: Begonnen ze God te aanbidden.
0: How can a human being live like that?
1: Hoe kan een mens zo leven?
0: Made in the image of God.
1: Geschapen in het evenbeeld van God.
0: And you think poverty is okay?
1: Je denkt dat armoede oké is?
0: No.
1: Nee.
0: No.
1: Nee.
0: Because we took that old lady.
1: Die oude vrouw.
0: All her children died. The grandchildren are remaining.
1: Al haar kinderen zijn overleden. Alleen haar kleinkinderen zijn over. Dus we pakken
0: look
1: matrassen.
0: At that man is crying for a sack
1: Kijk,
0: of food.
1: Deze man huilt om een zak voedsel.
0: Look at that.
1: Kijk daarnaar.
0: Look at the bones.
1: Kijk naar die botten.
0: And some preacher says.
1: Sommige predikanten zeggen.
0: Prosperity is bad.
1: Dat voorspoed slecht is.
0: No, you a sister, you a brother
1: nee,
0: of the devil.
1: Je bent een broer van de duivel.
0: Look at a human being.
1: Kijk naar een mens. Kijk.
0: We took them clothes.
1: Gaven ze kleding.
0: That kid.
1: Dit kind.
0: Was left with 2 days to die.
1: Had nog maar 2 dagen om te leven.
0: He's the only survivor in his family.
1: Is de enige overlevende van zijn familie.
0: That's how he was.
1: Zo was hij.
0: In 2 weeks.
1: Binnen 2 weken.
0: He was like the one in red.
1: Was hij zoals je haar ziet in het rood.
0: Now he's a big boy.
1: Nu is hij een grote jongen.
0: He's going to school.
1: Hij gaat naar school.
0: How do you say?
1: Hoe zeg je? Hoe kan je zeggen?
0: Poverty is okay.
1: Dat armoede oké is.
0: You don't know what you're talking.
1: Je weet niet waar je het over hebt.
0: So we took all our trucks.
1: Dus we pakten al die truck tractoren.
0: We took all our teams.
1: Al die teams.
0: We started plowing food. We bought new tractors.
1: Eten te verbouwen. We kochten nieuwe tractoren.
0: You can't glorify God in poverty.
1: Je kan God niet de eer geven in armoede.
0: Don't let anybody lie to you.
1: Laat niemand jou voorliegen.
0: Not at all.
1: Niemand.
0: We brought equipment they have never seen and people started dancing.
1: We brachten spullen die ze nooit hadden gezien.
0: Even dogs showed up.
1: Zelfs honden kwamen.
0: Even dogs got saved.
1: Zelfs honden werden gered.
0: Because they stopped stealing.
1: Want ze stopten met stelen.
0: You missed it.
1: Je hebt het gemist.
0: So we cultivated 4,000 acres.
1: Dus we hebben 4,000 hectare verbouwd.
0: We planted. I went there and I planted.
1: Ik ging daarheen en ik
0: driving those tractors.
1: Ik was op die tractoren aan het rijden.
0: And I said, I'm gonna plant.
1: En ik zei, ik ga planten.
0: And I'm gonna believe God for rain.
1: En ik ga God geloven voor regen.
0: And rain came.
1: En regen kwam.
0: And we grew.
1: En we groeiden, vergroeiden.
0: And we could not harvest it.
1: En we konden het niet oogsten.
0: I told the people the birds came.
1: Ik zei tegen mensen dat er vogels kwamen.
0: All the way from Netherland.
1: Helemaal uit Nederland.
0: Because you are starving them here.
1: Omdat jullie hen hier uithongeren.
0: So we had to bring combine harvesters.
1: Dus we gingen technologisch geavanceerde machines gebruiken.
0: And Miro said, you do this for Jesus?
1: En ze zeiden, doe je dit voor Jezus?
0: You do this for free? Yes.
1: Doe je dit gratis? Ja.
0: Because I'm telling the devil.
1: Want ik zeg tegen de duivel.
0: Take your demon of death away from the people.
1: Neem je demonen van de dood weg van deze mensen.
0: So when people,
1: dus wanneer mensen,
0: start talking about these people after money,
1: deze mensen hebben geld. Ze gaan aan je geld.
0: They don't know about the value
1: of
0: life.
1: Wat de waarde van een leven is.
0: Spirit of religion is dangerous.
1: De geest van religie is gevaarlijk.
0: Now see people families.
1: Nou, je ziet de families.
0: Now they are giving us awards.
1: Nu geven ze ons prijzen.
0: Of innovation in France.
1: Voor innovatie.
0: Saudi Arabia.
1: In boerderijen in Saudi-Arabië.
0: How do you preach the gospel?
1: Hoe predik je het evangelie?
0: When people are hungry.
1: Wanneer mensen hongerig zijn.
0: When people are naked.
1: Wanneer mensen naakt zijn.
0: I'm looking at Abraham.
1: Ik kijk naar Abraham.
0: Abraham was very rich in cattle.
1: Was rijk aan vee.
0: So now I have cattle.
1: Dus nu heb ik vee.
0: I have goats.
1: Ik heb geiten.
0: I have sheep.
1: Ik heb schapen.
0: I have yards of mangoes.
1: Ik heb mango, rijen, peren.
0: Now I'm looking for silver.
1: Nu zoek ik naar zilver.
0: Soon I'm gonna have a gold mine.
1: Zodat ik een goudmijn kan krijgen.
0: I'm looking at Abraham.
1: Ik kijk naar Abraham.
0: Me, I'm believing in the Bible.
1: Ik geloof in de
0: Bijbel. You believe
1: ik weet niet aan welke Bijbel jij gelooft.
0: I don't know what Bible you believe in.
1: Ik weet niet in welke Bijbel u gelooft.
0: I remember in COVID.
1: Ik herinner me tijdens COVID.
0: We fed people.
1: Voeden we mensen.
0: We had maize I don't know how many tons.
1: Wat is zoveel maïs?
0: We milled it, give the food people.
1: Kilo's, honderdduizenden.
0: Beans, sugar,
1: bonen, suiker,
0: buckets. All that maize people ate.
1: Al die maïs hebben mensen gegeven.
0: God had told me, grow food, danger is coming.
1: God zei,
0: so we grow food.
1: Vergroei eten, er komt gevaar. Dus
0: we
1: deden.
0: We milled it. And we were able to give to people for free.
1: We hebben het gecultiveerd en we konden het gratis weggeven.
0: Then we are raising cattle.
1: Toen begonnen we met vee te houden.
0: When the food was finished,
1: wanneer het eten klaar
0: all that
1: was,
0: the people ate.
1: Dat hebben ze allemaal opgegeten.
0: The Bible says, bring a tithe.
1: De Bijbel zegt, breng een tiende.
0: In the storehouse.
1: That
0: there may be food.
1: Naar de schuur, zodat er voedsel is.
0: Amen. So,
1: dus,
0: what we did.
1: Dat deden we.
0: So we killed our bulls to feed people.
1: Dus we hebben onze stieren geslacht om mensen te voeden.
0: 90 bulls we slaughtered on one day.
1: 90 stieren geslacht op één dag.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: Solomon was very rich.
1: Salomo was zeer rijk.
0: You are going to be very rich.
1: U zult heel rijk zijn.
0: There are buildings in Netherlands.
1: Er zijn gebouwen in Nederland.
0: Which many years ago,
1: die vele jaren
0: we
1: geleden
0: built for God.
1: Waren gebouwd voor God.
0: Now they are selling them.
1: Nu verkopen ze hen.
0: Telling you.
1: Ik vertel het je.
0: And Muslims are gonna buy them.
1: Moslims zijn ze aan het kopen.
0: Turn them into mosques.
1: In moskeeën aan het veranderen.
0: And you're gonna cry.
1: En dan ga je huilen.
0: Poverty does not glorify God.
1: Armoede geeft God geen glorie.
0: Not at all.
1: Nee, totaal niet.
0: Not at all.
1: Totaal niet.
0: Abraham had that.
1: Abraham had dit.
0: That's what he had.
1: Dit had hij.
0: The Bible says he had 380. Abraham had an army.
1: De Bijbel zegt dat Abraham een leger had.
0: I was telling my friends in Nigeria.
1: Ik had het tegen mijn vrienden in Nigeria hierover.
0: And they are talking about these terrorists.
1: Ze hebben het over die terroristen.
0: And I said, why?
1: En ik zei, waarom?
0: You know, terrorists brought a bomb at our church.
1: Weet u, terroristen hadden een bom in onze kerk
0: gebracht.
1: Ze gingen de kerk bombarderen.
0: A big bomb.
1: Een grote bom.
0: It was live, so they detonated it there.
1: Het was actief om het te laten ontploffen.
0: At the church.
1: In de kerk.
0: It would have destroyed all of us.
1: Dat ons allemaal
0: vernietigd. We had three services on Sunday.
1: We hadden diensten. So brought,
0: but we did not stop there.
1: Maar het stopte daar niet.
0: We started finding out who is this.
1: We begonnen te achterhalen wie dit deed.
0: So I told, I shared with some pastors there.
1: Dus ik deelde met sommige voorgangers.
0: I said, why?
1: Ik zei, waarom?
0: Why do these people come and attack your church?
1: Waarom komen deze mensen jouw kerk aanvallen?
0: Read the Bible. Read Abraham.
1: Lees de Bijbel. Kijk naar Abraham.
0: Abraham stole his nephew.
1: Abraham verbrak zijn neef.
0: Lot, and he went after them.
1: Lot, en hij ging achter hen aan.
0: They don't tell you what he did to them.
1: Ze zeggen niet wat hij hen aandeed.
0: But they tell you he brought back Lot.
1: Maar ze zeiden dat hij Lot terugbracht.
0: David went after them.
1: David ging hen
0: achterhalen. They don't tell you what he did to them.
1: Ze zeiden niet wat hij deed tegen hen.
0: So I said, why are you playing games?
1: Zeg, waarom speel je spelletjes?
0: These guys are coming and burning churches.
1: Mannen komen verbranden kerken.
0: Go after them.
1: Ga achter ze aan.
0: Get some people trained.
1: Ga mensen trainen.
0: Have intelligence.
1: Gebruik intelligentie.
0: Go in their camp.
1: Ga in hun
0: kamp. Take hell to them.
1: Breng de hel naar hen.
0: What are you talking about?
1: Waar heb je het over?
0: They kidnapped. They took.
1: What are you talking about? Wat heb je het over?
0: What are you talking about?
1: Waar heb je het over?
0: They did here. They do it over there. They do it over here.
1: Ze deden het daar.
0: Ja. What?
1: Wat?
0: No way.
1: In geen geding.
0: You come and do that nonsense in Uganda.
1: Probeer dat maar eens in Uganda.
0: We'll teach you a lesson you never forget.
1: Ze zullen een les leren die je nooit zult vergeten.
0: How? So people of God.
1: Mensen van God.
0: Poverty is bad.
1: Armoede is slecht.
0: Poverty is bad.
1: Armoede is slecht.
0: Poverty will deny you in the land of plenty.
1: Armoede zal je ontzeggen.
0: Nederland is a very blessed nation.
1: Nederland is een gezegend land.
0: It's a great country.
1: Het is een geweldig land.
0: But how can people be homeless?
1: Maar hoe kunnen mensen dakloos zijn?
0: You drive through cities.
1: Je rijdt door steden.
0: Underneath the bridge.
1: Onder de bruggen.
0: You see human beings.
1: Zie je mensen.
0: Sleeping there.
1: Die eronder slapen.
0: When the church is here.
1: Toen de kerk er was.
0: When the church is here.
1: Wanneer de kerk hier is.
0: How can you have homeless people?
1: Hoe kun je dan daklozen hebben?
0: And they tell you,
1: en ik zou vertellen jou,
0: poverty is okay.
1: Armoede okay is.
0: Prosperity is American.
1: Voorspoed is Amerikaanse evangelie.
0: This is not an American book.
1: Dit is geen Amerikaans boek.
0: This is the word of God.
1: Dit is het woord van God.
0: This is the word of God.
1: Dit is het woord van God.
0: Thank you for your enthusiasm. This is the word of
1: Dank
0: God.
1: Dank u voor uw enthousiasme.
0: So
1: dit
0: pastors,
1: is het woord van God. Dus
0: voorgangers. Preach the word
1: predik
0: of God.
1: Het woord van God.
0: Preach.
1: Predik.
0: Preach the word of God.
1: Het woord van God. Oké.
0: Okay? Me, I'm believing Abraham.
1: Ik geloof Abraham.
0: When I become a billionaire.
1: Wanneer ik een miljardair word.
0: I will come to Netherlands.
1: Kom ik naar Nederland.
0: And buy a hotel.
1: Dan koop ik een hotel.
0: And get all these homeless people.
1: Al die dakloze mensen.
0: And I say you can sleep here for free.
1: Je kan hier gratis slapen.
0: And then I'll preach them the gospel.
1: Dan zal ik hen het evangelie.
0: And they will serve God.
1: En ze zullen God dienen.
0: I train them.
1: Ik zal ze opleiden.
0: Every day in the ballroom.
1: Elke dag in de zaal.
0: After breakfast.
1: Na het ontbijt.
0: They go to the gym.
1: Gaan ze naar het sportschool.
0: They go back and sleep.
1: Gaan ze terug, gaan ze slapen.
0: And then I say, let's now evangelize Netherlands.
1: Nu gaan we Nederland evangeliseren.
0: I'm telling you.
1: Ik zeg het je.
0: How can an image of God
1: Hoe kan een beelddrager van
0: sleep
1: God
0: on the bridge?
1: Onder een brug slapen?
0: And we call ourselves reverend.
1: En we noemen onszelf apostles, eerbiedig, apostelen,
0: Christians.
1: Christenen.
0: That's why people who tell you prosperity is bad.
1: Dat zijn de mensen die zeggen dat voorspoed slecht is.
0: They are agents of demons.
1: Dat zijn spelers van de duivel.
0: Even Jesus,
1: zelfs Jezus,
0: to be buried,
1: om begraven
0: a rich man had to come and help.
1: Moest een rijke komen om te helpen.
0: Because the poor disciples could not.
1: Want de arme discipelen konden het niet.
0: Could you imagine 12
1: men? Kun je je voorstellen 12 man?
0: None of them had a plot to bury Jesus.
1: Kon None of Jezus them. Begraven. Geen van hen.
0: None of them could afford a grave.
1: Geen van hen kon een graf betalen.
0: 12
1: man.
0: 12. Could not afford
1: kon niet
0: a plot to bury Jesus.
1: Een grafplaats betalen.
0: I hate poverty.
1: Ik haat armoede.
0: I hate poverty.
1: Ik haat armoede.
0: But I know,
1: maar ik weet,
0: when I plant seeds,
1: wanneer ik zaden plant,
0: God blesses.
1: Zal God het zegenen.
0: That one I have seen for over 40 years
1: Wat
0: in
1: ik
0: ministry.
1: Meer dan 40 jaar in bediening heb gezien.
0: I don't know whether you have a picture of our church.
1: Ik weet niet of je een foto van onze gemeente.
0: I don't think there's a beautiful church in Uganda like ours.
1: Het is denk ik geen zo'n prachtige kerk in Uganda als de onze.
0: We started in under a mango tree.
1: We begonnen onder een mangoboom.
0: Come on,
1: kom,
0: move it around.
1: Roleer het een beetje.
0: That's an old picture.
1: Dat is een oude foto.
0: Our church is beautiful, paid for.
1: Onze kerk is fantastisch, afbetaald.
0: We owe nobody money.
1: We hebben aan niemand geld verschuldigd.
0: We owe nobody money.
1: We verschuldigen niemand geld.
0: We have a beautiful all around us.
1: Helemaal om ons heen.
0: I'm not bragging.
1: Ik ben niet aan het.
0: I'm testifying.
1: Ik ben aan het getuigen.
0: That if God can do this in Africa,
1: God dit in Afrika kan
0: he
1: doen.
0: He will do it in Netherlands.
1: Dan doet hij het ook in Nederland.
0: So now we have about 25 acres where we have our people.
1: Dus nu hebben we ongeveer 25 hectare waar we onze mensen hebben.
0: Outside.
1: Buiten.
0: Start a fast. We have meetings outside.
1: En we hebben diensten buiten.
0: Hundreds of thousands of people come.
1: Honderden duizenden mensen komen.
0: Now we've just added on a mobile stadium.
1: Nu hebben we een transportabele stadion.
0: Child of God, no.
1: Kind van God, nee.
0: No way.
1: Geen idee.
0: Netherland belongs to Jesus.
1: Nederland behoort Jezus toe.
0: I said Netherland belongs
1: Ik zei,
0: to Jesus.
1: Nederland behoort Jezus toe.
0: Europe belongs
1: Europa
0: to Jesus.
1: Behoort Jezus toe.
0: Yeah, those are people.
1: Ja, dat zijn onze mensen.
0: When we combine all our services.
1: Wanneer we onze diensten bij elkaar doen.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: We are sons of God.
1: Wij zijn zonen van God.
0: We are sons of God.
1: Wij zijn zonen van God.
0: The devil can't run us crazy.
1: De duivel kan ons niet gek maken.
0: Greater is he that is in us.
1: Groter is hij die in ons is.
0: What you see there,
1: wat je daar ziet,
0: is going to happen in Netherlands.
1: Gaat in Nederland gebeuren.
0: Is going to happen
1: gaat in
0: Europe.
1: In Europa gebeuren.
0: It will happen in France.
1: Het zal in Frankrijk
0: It
1: gebeuren.
0: It will happen in Germany.
1: Het zal in Duitsland gebeuren.
0: It will
1: gebeuren.
0: Happen in Italy.
1: Het zal in Italië
0: It will
1: gebeuren.
0: Happen in, Even in Russia it will happen.
1: Het zal zelfs in Rusland gebeuren.
0: In Scandinavian countries.
1: In Scandinavische landen.
0: So I want you to get an envelope.
1: Dus ik wil een envelop.
0: I want you to give.
1: Ik wil dat je geeft.
0: Some of you here you give by online.
1: Sommigen van jullie geven online.
0: Please put the numbers there.
1: Zet hier het rekeningnummer.
0: We are sowing towards revival in this place.
1: Naar opwekking op deze plaats.
0: There are those who did not come prepared,
1: zij die niet voorbereid zijn gekomen.
0: But you have your money in the bank.
1: Maar je hebt je geld in je bankrekening.
0: Give you $1 million.
1: Jouw miljoen euro.
0: Say I'm a billionaire.
1: Zeg ik ben een miljardair.
0: You know, I see a young man like that one.
1: Weet u, ik zie een jonge man zoals
0: ready
1: deze.
0: To change the world.
1: Klaar is om de wereld te veranderen.
0: Ready to serve the Lord.
1: Klaar om de Heer te dienen.
0: What they need. I believe there are so many young people.
1: Ik geloof dat er zoveel jonge
0: mensen zijn in
1: dit land.
0: Who are ready to go to preach.
1: Die klaar zijn om te gaan prediken.
0: To touch the world.
1: Om de wereld aan te raken.
0: But they need support.
1: Maar ze hebben steun nodig.
0: Serious?
1: Ja, zeg ja.
0: They need support. Those young
1: er is steun nodig. De jonge mensen daar.
0: They are hungry for Jesus.
1: Ze zijn hongerig voor Jezus.
0: They want to go and change their.
1: Ze willen de wereld veranderen.
0: But they need support.
1: Maar ze hebben steun nodig.
0: May God make you a billionaire.
1: Mag God jullie een miljardair maken.
0: May God make you a millionaire.
1: Mag God jullie een miljardair maken.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: So let's give.
1: Dus laten we geven.
0: And then we're gonna pray.
1: En dan gaan we bidden.
0: And the anointing is gonna hit this place.
1: En de zalving zal deze plek raken.
0: Then we'll pray for your anointing oil.
1: Dan zal ik voor de zalfolie bidden.
0: But the Holy Spirit is here.
1: En de Heilige Geest is hier.
0: So put up your hand. They'll give you
1: doe je handen op.
0: If you're giving online,
1: omhoog als je online geeft.
0: Please go here.
1: Ga hier naartoe alsjeblieft.
0: The number is there. Pastor Moses has it.
1: Bankrekeningnummer staat daar.
0: Oh, it's on your seats or whatever.
1: En is ook op je stoel.
0: So you can punch in your number.
1: Ze kan daar de nummers invullen.
0: But I want to pray specifically.
1: Ik wil specifiek bidden.
0: I want to pray for specifically.
1: Ik wil specifiek bidden.
0: For a group of people.
1: Voor een groep mensen.
0: $1,000 changed my life.
1: $1,000 heeft mijn leven veranderd.
0: That I can tell you.
1: Dat kan ik u garanderen.
0: And you can see the proof.
1: Je kan het bewijs zien.
0: $1,000.
1: $1,000.
0: I sowed the seed.
1: Ik zaaide een zaad.
0: Idahosa prayed for me.
1: Idahosa bad voor mij.
0: That curse broke.
1: En die vloek werd verbroken.
0: And every day.
1: En elke dag.
0: I see the goodness of the Lord.
1: Zie ik de goedheid van de Heer.
0: I see the Lord.
1: Ik zie de Heer.
0: I see the Lord.
1: Ik zie de Heer.
0: I see the Lord.
1: Ik zie de Heer.
0: You see.
1: Zie het.
0: So child of God.
1: Als kind van God.
0: There are people here.
1: Er zijn mensen hier.
0: Your ministry is struggling.
1: Je bediening heeft het moeilijk.
0: Your family is struggling.
1: Je familie heeft het moeilijk.
0: I know there is a power in $1,000.
1: Ik weet dat er kracht zit in de duizend.
0: Others can give more.
1: Anderen mogen er meer geven.
0: 10,000.
1: 10,000.
0: But I want to pray for you.
1: Maar ik wil voor je bidden.
0: You will not have it now, you.
1: Als je het nu niet hebt.
0: Get it from now to December.
1: Haal het van nu tot december.
0: God will give it to you.
1: God zal het u geven.
0: So get an envelope and come and stand here.
1: Dus haal een envelop en kom hier staan.
0: When I gave,
1: wanneer ik gaf,
0: $1,000,
1: $1,000,
0: we didn't have land.
1: Hadden we niet, geen land.
0: Now I remember, we did not have land.
1: Ik herinner me, we hadden niet eens land bezit. Geen land.
0: So I don't know what you have.
1: Ik weet niet wat je hebt.
0: And what you don't have.
1: Wat je niet hebt.

0: Get an envelope.
1: Pak een envelop.
0: Write your name.
1: Schrijf je naam.
0: And write your address.
1: En jouw adres.
0: And the amount.
1: En het bedrag.
0: My prayer.
1: Mijn gebed.
0: Is to pray that you get it.
1: Is om te bidden
0: But
1: dat je het ontvangt.
0: Get more.
1: Maar je zal meer ontvangen.
0: You're gonna get more.
1: Je zal meer ontvangen.
0: You're gonna get more.
1: Je zal meer ontvangen.
0: So write your envelope.
1: Schrijf op je envelop.
0: Put on your name.
1: Zet je naam erop.
0: If you need a pen,
1: als je een pen nodig hebt, steek je hand op.
0: We need some pens here.
1: Je hebt wat pennen nodig.
0: Pastor Moses, we need some pens here. Those of you who got pens, please help us.
1: Zij die een pen hebben, help ons.
0: Because God Almighty.
1: Want God Almachtig.
0: Wants to give you many things.
1: Wil je vele dingen geven.
0: You need a building.
1: Je hebt een gebouw nodig.
0: To do whatever you're going to do.
1: Om te doen wat jij moet doen.
0: It's a facility.
1: Het is een faciliteit.
0: I see it in the spirit.
1: Ik zie het in de geest.
0: It's a beautiful.
1: Het is prachtig.
0: I see glass.
1: Ik zie glas.
0: I see glass on that facility.
1: Op dat gebouw.
0: And I see some glass is you can see through, others you cannot see through.
1: Ik zie sommige kan je doorheen zien en sommige niet.
0: That facility is coming yours.
1: Die faciliteit wordt van jou.
0: And it's going to be a major operation.
1: Er wordt een geweldige operatie.
0: A huge operation.
1: Een gigantische operatie.
0: State of the art.
1: Beste van het beste.
0: Somebody here.
1: Iemand hier.
0: You've been believing God for a restaurant.
1: Je gelooft God voor een restaurant.
0: Is it you?
1: Ben jij dat?
0: Okay.
1: God
0: is giving it to you.
1: God geeft het aan je.
0: People of God.
1: Mensen van God.
0: Your eyes are gonna open.
1: Jullie ogen zullen openen.
0: Your eyes.
1: Jullie ogen.
0: Is gonna open.
1: Zullen openen.
0: To what you've never seen before.
1: Voor wat je nog nooit hebt gezien.
0: Sometimes.
1: Soms.
0: You need people.
1: Heb je mensen nodig.
0: Who are gonna show you the way.
1: Die je de weg zullen wijzen.
0: Who are gonna show you the way.
1: Die je de weg zullen wijzen.
0: Other people show you favor.
1: Anderen zullen je gunst bewijzen.
0: They will relax the terms.
1: Ze zullen de regels een beetje buigen.
0: Of you occupying that facility.
1: Voor jou om die faciliteit te bemachtigen.
0: Others would they will give you a an opportunity.
1: Anderen zullen je een mogelijkheid geven.
0: To sell a property.
1: Om iets te verkopen.
0: And God will connect you with the buyer.
1: En God zal je verbinden met een koper.
0: And the seller.
1: En een verkoper.
0: And the commission you make.
1: En wat je zult verdienen aan commissie.
0: You'll buy a house.
1: Daar zal je een huis mee kopen.
0: His ways are not our ways.
1: Zijn wegen zijn niet onze wegen.
0: His ways are not our ways.
1: Zijn wegen zijn niet onze wegen.
0: Child of God.
1: Kind
0: God
1: van God.
0: Is about to do something.
1: God gaat iets doen.
0: That will leave you.
1: Dat jullie.
0: Praising him for the rest of your life.
1: En blijven laten blijven prijzen voor de rest van je leven.
0: So lift your seed.
1: Dus steek je zaad omhoog.
0: Say Heavenly Father.
1: Zeg Hemelse Vader.
0: This is my seed.
1: Dit is mijn zaad.
0: It's my faith promise.
1: Mijn geloofs.
0: I am giving
1: belofte
0: it.
1: En ik geef het.
0: I'm giving it,
1: ik
0: Lord.
1: Ik geef het, Heer.
0: I know.
1: Ik weet.
0: You will supply.
1: Dat u zult voorzien.
0: And child of God, this is how I learned.
1: Ik heb van God, dit is hoe ik heb geleerd.
0: So I gave Benson in 10,000.
1: Dus ik geef
0: not
1: Benson
0: him, but I gave it to the church.
1: Aan een kerk.
0: Then my faith grew.
1: Toen mijn geloof groeide.
0: Then one day Joyce Meyer comes to
1: Op
0: our church.
1: Op een dag kwam Joyce Meyer in onze kerk.
0: And God said, on top of everything, give another 10,000.
1: En God zei bovenop alles, geef nog 10,000.
0: I borrowed that 10,000.
1: Ik leende die 10,000.
0: Within 2 weeks.
1: Binnen 2 weken.
0: I was on Desta.
1: Was ik?
0: Marcus and Johnny gave me 10,000 while they were still alive. Then another pastor
1: Marcus
0: in Hawaii gave me
1: 10,000. Nog een pastor uit Hawaii.
0: Joel Osteen gave
1: Joel
0: me 10,000.
1: Osteen gaf me 10,000.
0: By the time I left the TV,
1: toen ik bij TV wegging,
0: I had $100,000.
1: Had ik 100,000.
0: So my faith grew.
1: Dus mijn geloof groeide.
0: I did not ask for it.
1: Ik vroeg er niet om.
0: I didn't.
1: Ik vroeg er echt niet om.
0: I just fulfilled my seed.
1: Ik gaf alleen mijn zaad.
0: Then one day,
1: toen op een dag,
0: I was going through some things.
1: Ging ik door dingen heen.
0: Some attacks.
1: Sommige aanvallen.
0: And Pastor Benny called.
1: En Pastor Benny belde.
0: God told me to come and encourage you.
1: Vertelde mij dat ik jou moest komen bemoedigen.
0: I'm coming to church.
1: Ik kom naar de kerk toe.
0: Not to the country.
1: Niet naar het land.
0: I'm coming to your church.
1: Ik kom naar jouw kerk.
0: I said, what?
1: Ik zei wat?
0: He said, I'm coming.
1: Hij zei, ik kom eraan.
0: So he came.
1: Dus hij kwam.
0: We had a 2-day meeting.
1: We hadden 2 dagen.
0: And God said to me.
1: En God zei tegen mij.
0: You are sowing a
1: je zaait een zaad
0: in his ministry.
1: In zijn bediening.
0: Because you need a TV station.
1: Want je hebt een tv-station nodig.
0: You need more land.
1: Je hebt meer land nodig.
0: And you need more grace.
1: Je hebt meer genade nodig.
0: So he gave me the amount to sow.
1: Dus hij gaf mij het bedrag.
0: It was a quarter of $1 million.
1: Het was een kwart miljoen dollar.
0: I said, what?
1: Ik zei, wat?
0: I've never even touched that money before.
1: Ik heb nog nooit zoveel.
0: You want to give $250,000?
1: Je wilt $250,000?
0: So I borrowed the money.
1: Dus ik leende dat geld.
0: It took me months to pay it off.
1: Het was maanden voordat ik het had afbetaald.
0: But brothers and sisters.
1: Maar broeders en zusters.
0: God gave us land for the farm.
1: God gaf ons land
0: he
1: voor de boerderij.
0: He gave us a TV station.
1: Hij gaf ons een tv-station.
0: He touched somebody.
1: Hij raakte iemand aan.
0: Who gave us $750,000 to buy TV equipment.
1: Die ons 750,000 gaf om tv-apparatuur te kopen.
0: You must sense the anointing.
1: Jullie moeten de zalving aanvoelen.
0: Apostle Moses carried a special
1: Apostle
0: anointing.
1: Moses draagt een speciale zalving.
0: And one of the anointing he has, he has so
1: zalving,
0: many.
1: Hij heeft er zoveel.
0: But one of it he has.
1: Maar één van diegenen die hij heeft
0: is connection.
1: Is verbindingen.
0: He has an anointing.
1: Hij heeft een zalving
0: of connection.
1: Van netwerken.
0: You watch what's going to happen
1: Kijk
0: in your life.
1: Wat er in jouw leven zal gebeuren.
0: God is going to connect you.
1: God zal
0: I feel
1: je
0: it in my spirit.
1: Ik voel het
0: You're
1: in mijn geest.
0: Get the grace to connect.
1: Je zal de genade ontvangen om te verbinden.
0: To significant people.
1: Naar significante mensen.
0: Significant positions, businesses.
1: Plekken.
0: Some of you
1: bedrijven,
0: need just a good connection.
1: Hebben gewoon een goede netwerk
0: with the
1: nodig.
0: Idea you have,
1: dat idee dat je hebt.
0: With the vision you have,
1: met de visie die je draagt.
0: You need to connect.
1: Je moet je verbinden.
0: Oh, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So this is what I learned.
1: Dit is wat ik geleerd heb.
0: You start with something.
1: Je begint ergens mee.
0: When you get your 50,
1: wanneer je 50 krijgt,
0: you send it.
1: Dan stuur je het.
0: When you get your 20,
1: wanneer je 20
0: don't
1: krijgt,
0: wait until you get 1,000.
1: Wacht niet tot je 1,000 krijgt.
0: Because the devil will fight you not to get
1: 1,000. De duivel zal je bevechten om niet die 1,000 in één keer te krijgen.
0: We don't eat a whole bread by one bite.
1: Eet er niet het hele brood in één keer op, toch?
0: One slice at a time.
1: Eén stuk per keer.
0: One slice at a time.
1: Eén stuk per keer.
0: And before you realize.
1: En voordat je je het kan
0: the
1: voorstellen.
0: Whole loaf is gone.
1: Dan is het hele brood weg.
0: Smile.
1: Lach eens.
0: He loves it. Come on, smile.
1: Kom op, lach eens.
0: Don't look like Netherlands weather.
1: Kijk niet zoals Nederlandse weer.
0: Just smile, praise God.
1: Lach gewoon en prijs de Heer.
0: Say I'm glad.
1: Zeg ik ben blij.
0: I'm sowing seed.
1: Ik zaai zaad.
0: Including you, get
1: Inclusief
0: your seed.
1: Jij.
0: Get
1: pak
0: your
1: je zaad.
0: Seed.
1: Pak je zaad.
0: Get your 100 euros.
1: Pak
0: get
1: je 100 euro.
0: 500 euros.
1: Je 500
0: get your
1: euro.
0: 20, your 10.
1: 20, je 10.
0: Get your seed. Anybody,
1: pak je zaad.
0: Everybody,
1: iedereen.
0: Everybody. Say Lord,
1: zeg Heer,
0: I thank you.
1: Ik dank u.
0: I thank you.
1: Ik dank u.
0: I thank you.
1: Ik dank u.
0: Amen.
1: Amen.
0: Come on, laugh.
1: Come on, lach eens even.
0: And plant your seed.
1: En zaai je zaad.
0: In Jesus' name,
1: in
0: Father,
1: Jezus
0: I pray for my brothers.
1: Vader, ik bid voor mijn broeders.
0: I pray that you'll do great and mighty things.
1: Dat u grote en machtige dingen doet.
0: You'll expand their ministry.
1: Vergroeien hun gebied.
0: You'll take them to a level they have never known before.
1: Brengen,
0: you'll realize your grace upon them.
1: Heer, gaat u genade
0: in
1: op
0: Jesus,
1: hen
0: my valous name.
1: In Jezus' machtige naam.
0: And the people said, amen.
1: De mensen zeiden, amen.
0: To God be the glory.

0: They will not come to your home.
1: Want ze komen niet bij je thuis.
0: So make sure you.
1: Dus zorg ervoor.
0: You put their phone number there.
1: Dat je telefoonnummer of wat het ook mag zijn.

us to you. What a beautiful name it is, the name of Jesus.

0: Now this is what's going to happen.
1: Dit is wat er gaat gebeuren.
0: If you are sick in your body,
1: als je ziek in je lichaam bent,
0: you don't worry.
1: Maak je geen zorgen.
0: Once the Holy Spirit touches
1: you, wanneer de Heilige Geest je aanraakt,
0: he can't live in the same house with diseases.
1: Dan kan hij niet in hetzelfde huis leven als ziekte.
0: He can't live in the same house with pain.
1: Hij kan niet in hetzelfde huis leven als pijn.
0: Your pain is going to go.
1: Jouw pijn zal vertrekken.
0: Your sickness is going to go.
1: Jouw ziekte zal wijken.
0: Even those of you watching by television,
1: of
0: by internet,
1: of op het internet,
0: wherever you are,
1: waar je ook bent,
0: believe God.
1: Geloof in God.
0: Let's stand up on your feet.
1: Ga op je voeten staan.
0: Say, dear Lord Jesus.
1: Heer Jezus,
0: touch my life.
1: Raak mijn leven.
0: Touch my soul.
1: Raak mijn ziel aan.
0: Touch my mind.
1: Raak mijn gedachtes.
0: Deliver me, Lord.
1: Verbreid mij.
0: I'm ready for your glory.
1: Ik ben klaar voor uw glorie.
0: I'm ready for your power.
1: Ik ben klaar voor uw kracht.
0: I need you, Holy Spirit.
1: Ik heb u nodig, Heilige Geest.
0: I need you now.
1: Ik heb u nu nodig.
0: More than ever before.
1: Meer dan ooit tevoren.
0: I need you now.
1: Ik heb u nodig.

0: year.
1: Volgend jaar.
0: Those who have opened.
1: Degene deuren zijn geopend.
0: By this time next year.
1: Deze tijd volgend jaar.
0: The glory of the Lord.
1: De glorie van de Heer.
0: Will have done wonders.
1: Zal wonderen hebben gedaan.
0: Bread of heaven. There is electricity here.
1: Er is elektriciteit hier.
0: Barasa katararaba. Touch. And make me whole. Everybody get hold of your oil.
1: Iedereen.
0: Get hold of your oil.
1: Pak je olie.
0: Bread of heaven. Lift your pot of oil.
1: Kom met je olie.
0: Marasikata reboseta. Yerebosite kerababa.

0: Jesus. Jesus. Lift your bar of oil.
1: Doe je fles omhoog.
0: Vader.
1: Vader.
0: You commanded Israel.
1: U heeft Israël bevolen.
0: To use the olive oil.
1: Om de olijfolie te gebruiken.
0: To be anointing the sick.
1: Om de zieken te zalven.
0: To anoint homes.
1: Om huizen te zalven.
0: To anoint priests.
1: Om priesters te zalven.
0: It is what you use in the Old Testament.
1: Het is wat u gebruikt in het Oude Testament.
0: Jesus said.
1: Jezus zei.
0: The prayer of faith.
1: De gebed van de gerechtigheid.
0: And the anointing with oil.
1: En het zalven met olie.
0: Will heal the sick.
1: Zal de zieken genezen.
0: Heavenly Father.
1: Hemelse Vader.
0: May you anoint this oil.
1: Wilt u deze olie zalven?
0: May this oil do wonders in every home.
1: Laat deze olie wonderen doen hier.
0: In every family.
1: In elke familie.
0: In every house.
1: In elk huis.
0: In every business.
1: In elke onderneming.
0: May you prosper your people. For you said in your word.
1: Zoals u zegt in uw woord.
0: Touch not my anointed one.
1: Raak mijn gezalfde niet aan.
0: And do my prophets no harm.
1: En doe mijn profeten geen kwaad.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: May the Lord anoint
1: that
0: oil.
1: Dat de Heer je zal zalven.
0: You will not be done harm.
1: Je zal niet te huis gaan.
0: You will prosper.
1: Je zal voorspoedig zijn.
0: You will leave.
1: Je zal vertrekken.
0: You will tread upon scorpions.
1: Je zal op scorpioenen treden.
0: And upon snakes.
1: En op slangen.
0: The glory of the Lord.
1: De glorie
0: is risen upon you.
1: Is opgestaan boven
0: you. You will see the wonders of
1: je
0: God.
1: Je zal de wonderen van God zien.
0: In Jesus' mighty name.
1: In Jezus' naam.
0: In Jesus' mighty name.
1: In Jezus' machtige naam.
0: You anointed today.
1: Je bent gezalfd vandaag.
0: You anointed today.
1: Je bent gezalfd vandaag.
0: You anointed today.
1: Je bent gezalfd vandaag.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: May you

0: Say, I am anointed.
1: Zeg, ik ben gezalfd.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: And my life.
1: En mijn leven.
0: Will never, never.
1: Zal nooit, nooit.
0: Never be the same again.
1: Nooit meer hetzelfde zijn.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Now, watch this.
1: Nou, let hierop.
0: Open that bottle of yours.
1: Doe die fles open.
0: And take a finger.
1: En neem een vinger.
0: And anoint your forehead.
1: En zalf je voorhoofd.
0: Now,
1: nu,
0: drop a drop in the hand of that one who doesn't have.
1: Doe een druppel in de handen van hen die niet hebben.
0: Find someone who doesn't have oil.
1: Vind iemand die geen olie heeft.
0: And give them some.
1: En geef hen wat olie.
0: They anoint themselves too.
1: Ze zullen ook zichzelf zalven.
0: Now, child of God,
1: nu kind van God,
0: don't let the oil dry up.
1: Laat die olie niet uitdrogen.
0: As you use it,
1: als je het gebruikt,
0: you add in more.
1: Doe je er meer bij.
0: You add in more.
1: Doe er meer bij.
0: I'm telling you, this is the year.
1: Ik zeg je, dit is het jaar
0: of your anointing.
1: Van de zalving.
0: Every yoke,
1: elke juk,
0: will be destroyed,
1: zal vernietigd worden,
0: and broken,
1: en gebroken worden,
0: because of the anointing.
1: Door de zalving.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Every yoke,
1: elke juk,
0: will be destroyed,
1: zal vernietigd worden,
0: and broken,
1: en gebroken zijn,
0: because of the anointing.
1: Door de zalving.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus naam.
0: There's no more yoke in your life.
1: Er is geen juk meer in jouw leven.
0: There's no more bondage in your life.
1: Er is geen gebondenheid in je leven.
0: Somebody say poverty.
1: Iemand zegt armoede.
0: Sickness.
1: Ziekte.
0: Disease.
1: Ziekte.
0: Get out.
1: Ga eruit.
0: You are hearing what I'm happening? You see what's happening?
1: Zie je wat er gebeurt?
0: That's what I told you.
1: Dat is wat ik zei.
0: That's what I told you.
1: Dat is wat ik je zei.
0: There'll be no yoke here.
1: Er zal geen juk hier zijn.
0: No more yokes.
1: Geen jukken meer.
0: No more bondage.
1: Geen gebondenheid meer.
0: No more suffering.
1: Geen lijden meer.
0: No more bondage.
1: Geen gebondenheid.
0: You are free.
1: Je bent vrij.
0: You are free.
1: Jij bent vrij.
0: You are free.
1: Je bent vrij.
0: You are free.
1: Jij bent vrij.
0: Every

0: the anointing.
1: Todo es salve.
0: Now, if you're a pastor,
1: als je een voorganger bent,
0: come up here.
1: Kom naar voren.
0: If you're a pastor,
1: als je een voorganger bent,
0: stand over here.
1: Kom hier staan.
0: Pastor Moses, give me your oil.
1: Pastor Moses, geef me je olie.
0: Listen. They've been a slow growth.
1: Er was een langzame groei in Europa.
0: You have been hammering on a rock.
1: Het is alsof je op een steen aan het slaan.
0: You work so hard.
1: Je werkt zo hard.
0: You do things so hard.
1: Je doet dingen zo moeilijk.
0: But there been minimal growth.
1: Maar er was maar medium groei.
0: Slow growth.
1: Langzame groei.
0: After today.
1: Na vandaag.
0: The anointing.
1: De zalving.
0: Of growth.
1: Van groei.
0: Is coming upon you.
1: Komt op jou.
0: The anointing.
1: De zalving.
0: Of growth.
1: Van groei.
0: Is coming on you.
1: Komt op jullie.
0: Is coming on you.
1: Komt op jullie.
0: Is coming on you.
1: Komt op jullie.

0: Barasa kataremo sita. Yerne bosita karaba. Growth in Jesus' name.
1: Grow in Jesus' name.
0: Growth in Jesus.
1: Grow in Jesus' name.
0: Barrebo sita karabo. Amen. Mijo. Bread of heaven. Barasata karaba. Yeremosita karaba sete. There's gonna be a big harvest.
1: Er zal een grote oogst komen.
0: Like you have never seen
1: zoals
0: before.
1: Zoals je nog nooit eerder hebt gezien.
0: A big harvest.
1: Een grote oogst.
0: Like you have never seen before.
1: Zoals je dat nog nooit hebt gezien.
0: A bigger increase. Those of you are doing business.
1: Jullie die ondernemen.
0: You are anointed today.
1: Jullie zijn vandaag gezalfd.
0: Those of you who have been laboring.
1: Jullie die aan het werk zijn.
0: Trying to buy houses.
1: Die huizen proberen te kopen.
0: You are anointed to own a house.
1: Je bent gezalfd om een huis te bezitten.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Somebody shout hallelujah.
1: Iemand
0: seven times.
1: Hallelujah.
0: Miracles, signs and wonders
1: wonderen
0: are going to happen in your ministry. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You are going to raise billionaires in your ministries.
1: In jouw bediening.
0: You're going to see what you have never seen before.
1: Je gaat zien wat je nog nooit hebt gezien.
0: The spirit of evangelism.
1: De geest van
0: the anointing to win souls.
1: De zalving
0: and to disciple souls.
1: En om zielen te discipelen.
0: Is upon you now.
1: Is nu op jou.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Glory. Hallelujah.
1: Glory. Hallelujah.
0: You will win souls.
1: Jij zult zielen winnen.
0: You will win
1: Jij
0: souls.
1: Jij zult zielen winnen.
0: You will win
1: Jij
0: souls.
1: Jij zult zielen winnen.
0: Glory.
1: Glory.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: The favor of God.
1: De gunst van God.
0: Is on you.
1: Is op jou.
0: The power of God.
1: De kracht van God.
0: Is on you.
1: Is op jou.
0: And those of you.
1: En jullie.
0: Who have been struggling.
1: Die aan moeite hadden.
0: With papers.
1: Met.
0: You can't travel.
1: Papieren om te
0: you
1: reizen.
0: You can't move.
1: Je kon niet reizen.
0: By the end of this year.
1: Aan het einde van dit jaar.
0: You will be able.
1: Zal je het kunnen.
0: You will be able.
1: Je zal het kunnen.
0: There is a tremendous move of God.
1: Er is een geweldige beweging van God.
0: In this land.
1: In dit land.
0: The Dutch people.
1: De Nederlanders.
0: Are gonna get saved.
1: Zullen

0: gered worden.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Somebody shout halleluja.
0: Iemand zegt halleluja.
1: Raise your hand.
0: Steek je hand op.
1: I release the anointing.
0: Ik zet de zalving vrij.
1: Oh, prosperity.
0: Van voorspoed.
1: I release the anointing.
0: Ik zet de zalving vrij.
1: Oh, prosperity.
0: Van voorspoed.
1: I release the anointing.
0: Ik zet de zalving vrij.
1: You can move back a little bit.
0: Je kan een beetje naar achter.
1: Where is your team?
0: Waar is je team?
1: Mareboshetekar.
2: Iedereen van Choice, kom nu naar voren. Iedereen van Choice. Iedereen van Choice, de rest even naar achter. Iedereen van Choice, iedereen van Choice. Kom waar je bent, waar je zit, kom. Iedereen van Choice, hier naartoe nu, snel. Iedereen van Choice, everybody from Choice.
1: Join your hands.
2: Kom, hou je handen vast.
1: Join
2: iedereen
1: your hands.
2: Iedereen van Choice, kom naar voren.
1: Iedereen join van your hands.
2: Iedereen van Choice, hou je handen vast.
1: Join your hands.
0: Hou je handen vast.
1: Join your hands. Holy Spirit.
0: Heilige Geest.
1: Release the anointing.
0: Zet de zalving vrij.
1: Of growth.
0: Van groei.
1: Of expansion.
0: Van groei.
1: Of prosperity.
0: Van uitbreidingen. Voorspoed.
1: Of miracles.
0: Van miracles.
1: Upon this ministry.
0: Wonder op deze bediening.
1: Upon this people.
0: Op deze mensen.
1: The anointing of uniqueness.
0: De zalving van uniekheid.
1: Touch.
0: Raak eraan.
1: Touch.
0: Raak eraan.
1: Touch.
0: Raak eraan.
1: Touch.
0: Raak eraan.
1: Barasa katarababa. Wow! Touch.
0: Raak eraan.
1: Touch.
0: Raak eraan.
1: Breath of heaven. Feel me tea. I want no more. Touch, Holy Spirit.
0: Raak eraan.
1: Feel my cup. Wow! The grace,
0: genade,
1: the power,
0: the kracht,
1: the wealth,
0: the rijkdom,
1: the wisdom,
0: the wijsheid,
1: the favor,
0: the gunst,
1: the growth,
0: the groei.
1: You are about to own a beautiful building.
0: Ja, de geweldige gebouw bezitten.
1: You are about to own
0: je
1: a home.
0: Een huis.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Money is coming to you.
0: Geld komt naar je toe.
1: Blessings are coming to you.
0: Zegen komt naar je toe.
1: Favor is coming to you.
0: Gunst komt naar je toe.
1: Growth is coming to you.
0: Groei komt naar je toe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The heavens are open.
0: De hemelen.

0: You may be seated.
1: Neem alsjeblieft plaats.
0: And make me bread of heaven.
1: Neem alsjeblieft plaats.
0: Team from France, come here.
1: De team uit Frankrijk, kom naar voren.
0: There is a Euro anointing on you.
1: Er is een Europese zalving.
0: Because everywhere you go,
1: want overal waar jullie gaan,
0: you sow seeds. You go to countries.
1: Zaten, ga je naar landen.
0: But now the anointing,
1: maar nu komt de zalving,
0: is gonna double up.
1: Dubbel op.
0: In France.
1: In Frankrijk.
0: In your ministry.
1: In jouw bediening.
0: It's gonna double up.
1: Het zal verdubbelen.
0: It is gonna double up.
1: Het zal verdubbelen.
0: It's gonna double up.
1: Het zal verdubbelen.
0: Oh ha.
1: Oh.
0: Yeah. You've been sowing.
1: Je bent aan het zaaien.
0: Now it's time for the harvest.
1: Nu is het tijd voor het oogsten.
0: It's time for the harvest.
1: Het is tijd voor de oogst.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Fire.
1: Raak het aan.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Anointing.
1: Zuigeren.
0: Anointing.
1: Zalving.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Touch.
1: Raak het aan.
0: Feel them, Lord.
1: Feel it here.
0: Feel them, Lord.
1: Feel it here.
0: Feel them, Lord.
1: Feel it here.
0: Bareshekete rebasha. God is going to do great things.
1: God gaat grote dingen doen.
0: Oh, hallelujah. Oh,
1: hallelujah.
0: Oh, hallelujah.
1: Oh, hallelujah.
0: You are blessed.
1: Je bent gezegend.
0: You are anointed.
1: Je bent gezalfd.
0: You succeed.
1: Je zal succes hebben.
0: Latvia will shake.
1: Volgend jaar
0: by the
1: kijken.
0: Power of God.
1: Europe
0: God will open leven. Doors.
1: God gaat
0: deuren
1: openen.
0: That you have never seen before.
1: Die je nog nooit hebt gezien.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: What a mighty God we
1: serve. Wat een machtige Heer dienen wij.
0: What a powerful God we
1: are. Wat een machtige God dienen wij.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: In Jesus name.
1: In Jezus naam.
0: Heal my cup. Fill it up. Touch. And make me whole. Bread of heaven. Oh God, I give you praise. Use this man.
1: Heer, ik geef u lof voor deze man.
0: And his wife, Lord, I pray. That you will do great things.
1: Ze zullen grote dingen doen.

0: bread of heaven.
1: Use this young man.
0: Use
1: him, Lord.
0: Gebruik deze jonge man.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: There are people.
0: Er zijn hier mensen.
1: You people come from Uganda. Where are you?
0: Jullie zijn Oeganda gekomen. Waar zijn jullie?
1: Stand over there.
0: Ga daar staan.
1: Stand over there.
0: Ga daar staan.
1: Join your hands together.
0: Hou je handen vast.
1: Join your hands together.
0: Hou je handen vast.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Listen.
0: Luister.
1: God is going to use you.
0: God gaat u gebruiken.
1: And he's going to pour his spirit upon you.
0: En hij gaat zijn geest op u storten.
1: It's not by might.
0: Niet door kracht.
1: It's not by power.
0: Niet door geweld.
1: But by my spirit.
0: Maar door zijn geest.
1: Says the Lord. God Almighty.
0: God Almachtig.
1: He's going to open doors
0: gaat
1: for you.
0: Gaat deuren voor je openen.
1: And he's going to give you unique grace.
0: Unieke genade.
1: You didn't come here to lose.
0: Je bent hier niet gekomen om te verliezen.
1: You came here to win.
0: Je kwam hier om te winnen.
1: You came here to make a difference.
0: Je kwam hier om iets te doen.
1: Therefore join your hands.
0: Hou je handen aan elkaar vast.
1: Lift them up.
0: Hef ze omhoog.
1: Father, these people need your anointing.
0: Deze man
1: These people need your grace.
0: Deze mensen hebben uw genade.
1: These people need your power.
0: Deze mensen hebben uw kracht.
1: Lord, transform them.
0: U zult hen transformeren.
1: Shout Jesus.
0: Roep Jezus.
1: Seven times.
0: Zevenmaal.
1: Barashabata. Yaramamashata. Yarabosete. Yarabashataka. Touch. Touch. Touch. Touch. Fill them, Lord. Give them a major breakthrough. Give them a major breakthrough.
0: Geef hen een doorbraak.
1: Give them a major breakthrough.
0: Geef hen een geweldige doorbraak.
1: Give them a major breakthrough. Major breakthrough. Touch. Touch. Touch. May God bless you.
0: Zal God je zegenen.
1: And increase you.
0: En je toelaten
1: in Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Amen and amen.
0: Amen and amen.
1: I give you praise, Jesus.
0: Ik geef u lof, Jezus.
1: I give you praise, Jesus.
0: Ik geef u lof, Jezus.
1: You guys,
0: jullie,
1: in that blue uniform, come here.
0: In de blauwe hesjes, kom.
1: Ushers, come here.
0: Ushers, kom naar voren.
1: Join your hands.
0: Hou de handen vast.
1: Breathe in. Breathe out. Breathe in seven times.
0: Adem in, adem uit.
1: On the seventh time,
0: bij de zevende keer,
1: you are going to be the richest ushers in Netherlands.
0: Zul je de rijkste ushers van Nederland zijn.
1: God is going to release His favor on you.
0: God gaat zijn gunst over je uitstorten.
1: Breathe in, breathe out.
0: Adem in, adem uit.
1: Breathe in,
0: adem in.
1: Breathe out,
0: adem uit.
1: Breathe in,
0: adem in.
1: Breathe out,
0: adem uit.
1: Breathe in, breathe out. Number five. Number six.
0: Number six.
1: Number seven.
0: Nummer 7.
1: Touch.
0: Raak hen aan.
1: Fill them, Lord.
0: Vul ze met het zalf.
1: All of them, Jesus.
0: Ieder van hen.
1: All of them, Lord.
0: Ieder van hen.
1: Fill them with your power.
0: Vul ze met uw kracht.
1: Fill them with your power.
0: Vul ze met uw kracht.
1: Fill them with your power.
0: Vul ze met uw kracht.
1: Holy Spirit.
0: Heilige Geest. Raak hen aan.
1: Holy Spirit.
0: Heilige Geest.
1: Touch.
0: Raak hen aan.
1: Fill them, Lord.
0: Vul hen in.
1: I give you praise, Jesus. I give you praise, Jesus. I give you praise.

0: zal geschud worden.
1: Power,
0: door de kracht
1: en
0: de zalving van de Heilige Geest.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Father, we thank you
0: Vader,
1: for this whole conference.
0: Voor deze hele conferentie.
1: We thank you for everything what
0: you've
1: done.
0: Voor alles wat u heeft gedaan.
1: You are a great God.
0: U bent een grote God.
1: You are our God.
0: U bent onze God.
1: Father, we declare.
0: Vader, we beleiden.
1: That we will never be the same again.
0: Dat we nooit meer dezelfde zullen zijn.
1: That everyone attended
0: this
1: whole weekend. That your life will never be the same again. By the end of this year. By the end of this year. That everything on your prayer list will be erased. Because God will answer all your prayers.
0: And all your gebeden verhoord zullen zijn.
1: Halleluja. What a conference!
0: Wat een conferentie!
1: Did you receive today?
0: Heb je ontvangen vandaag?
1: Did you receive?
0: Heb je ontvangen vandaag?
1: Are you being transformed?
0: Ben je aangeraakt?
1: Are you transformed? Hallelujah!
0: Ben je getransformeerd?
1: I want to thank everyone.
0: Ik wil een ieder bedanken.
1: Who came to this conference?
0: Die naar deze conferentie is gekomen.
1: Let's give a hand for everyone who came.
0: Laten we hen een applaus geven.
1: I want to thank all the volunteers.
0: Ik wil alle vrijwilligers bedanken.
1: The whole Church of Choice Nation.
0: De hele kerk Choice Nation.
1: Let me hear you, Choice.
0: Laat me je horen, Choice.

0: de conferentie.
1: Well, to be practical.
0: Om praktisch te blijven.
1: I want to ask all the choice people.
0: Ik wil alle choice mensen vragen om te blijven.
1: To help.
0: Om te helpen.
1: To clean this building.
0: Om dit gebouw op te schonen.

0: want to sing one good song?
1: Wil je nog één goed
0: You want to do a praise song?
1: Nog een loflied?
0: A really good praise song?
1: Wil je een loflied?
0: Do you have a good praise song?
1: Een heerlijk loflied.
0: You don't have a choice.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Radio. Het geluid van hoop.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, het geluid van hoop.
5: Oh. That's it.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
13: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.